nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

side, motherfucker.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Jonah FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Ypenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft het deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. De A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden 8 kilometer file, kwartier vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Drie kinderen van de gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal. Op de wegen in ons land meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar toch al 260 kilometer. De A2 Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Vanaf afrit Veghel 14 kilometer file. Kwartiertje vertraging door een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum de rechterrijstrook te blokkeren. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Richting Utrecht kan je de borden Hilversum volgen en omrijden over de A1 en de A27.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Uno, dos, tres.
6: It's been a really, really messed up week.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïense aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 16:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 21:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Dat is met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant en Gelderland zo. Bij elkaar toch zo'n 500 kilometer file. De vertraging is 50 minuten op de A4 momenteel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam door 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein in Nieuw-Vennep. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 richting Amsterdam dicht is voor werkzaamheden. Na een ongeluk bij Almere Oostvaarders op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. 8 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Half uur vertraging doordat de rechterrijstrook van de A9 dicht is. Dat is vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein voor bergingswerkzaamheden. 7 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File staat bij Rotterdam Centrum en is 12 kilometer en wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Leusden. Vanaf strand Nulde 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: is het weerbericht.
1: In het zuiden en oosten eerst nog zon. In het noorden komt de bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Vanavond is het half bewolkt met in het zuidoosten plaatselijk regen. Morgen en ook het komend weekende echt Hollands zomerweer. De temperatuur schommelt dan dagelijks tussen de 20 graden aan zee en 22 tot lokaal 25 of 26 graden landinwaarts. Daarbij schijnt de zon geregeld. Alleen in het noorden van het land kan er in het weekende en ook volgende week een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt de bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 500 kilometer file bij elkaar, onder andere door ongelukken en werkzaamheden. De meeste vertragingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Op de A2 Eindhoven Den Bosch is het ook file rijden over 7 kilometer tussen Boksel en Vught met een 30 minuten vertraging. A7 Heerenveen Duitse grens bij Groningen Zuidoost na een ongeluk een kwartier tijdsverlies. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Hoevelaken nog wel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N340 vanuit Zwolle naar Ommen is een ongeluk gebeurd bij Ommen. De weg is daar dicht, je zal daar moeten omrijden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: done to me? What you've done to me? What you've done to me? Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Al neemt de drukte natuurlijk aan het einde van de spits wel wat af. Maar altijd nog 300 kilometer file bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Altijd nog 23 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Met bijna 40 minuten vertraging. Heeft deels te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Op de A16 Breda-Rotterdam 20 minuten vertraging bij Dordrecht. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat zorgt voor 7 kilometer file bij Numansdorp met een half uur vertraging. Kapotte vrachtauto op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Dussen. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. De weg is dicht, je moet daar via de af- en oprit.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

like the cover up.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari... toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits op. Het is nog behoorlijk druk met 200 kilometer file in totaal. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij elkaar 20 kilometer file nog tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Hou rekening met dik een half uur vertraging. Op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer voor knooppunt Amstel 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: In het zuiden en oosten eerst nog zon. In het noorden komt de bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Vanavond is het half bewolkt met in het zuidoosten plaatselijk regen. Morgen en ook het komend weekende echt Hollands zomerweer. De temperatuur schommelt dan dagelijks tussen de 20 graden aan zee en 22 tot lokaal 25 of 26 graden landinwaarts. Daarbij schijnt de zon geregeld. Alleen in het noorden van het land kan er in het weekende en ook volgende week een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af, maar altijd nog 169 kilometer in het land. Op de A2 rijdt het nog langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nog 10 kilometer file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer. Bij knooppunt Amstel op de A10 Oost. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden, want er zijn twee rijstroken dicht. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging bij Dordrecht. En een kapotte auto op de rechte rijstrook van de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vanaf knooppunt Galder 13 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggingen.

0: legers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaja Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 140 kilometer file in het land. De files nemen af, maar het gaat maar heel langzaam vanochtend. Er staat er nog een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Del. Vanaf knooppunt Empel 15 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Kapotte vrachtauto heeft een file op de A58 veroorzaakt vanuit Breda naar Tilburg. Nog 10 kilometer vanaf knooppunt Galder een kwartier vertraging. En ook een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Ook die staat bij Tilburg-Reeshof. Daar is de rechte rijstrook dicht. 7 kilometer file heeft dat tot gevolg met zo'n 20 minuten vertraging.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Nederland vliegt eruit. Naar Curaçao, naar Griekenland en naar Turkije natuurlijk. Want het is Summer Sale bij Corendon. Profiteer nu van stapelkorting tot wel €450. Vlieg eruit naar de zon met Corendon.
2: We zetten samen van donderdag 2 juli met Sander Jansen, die gisteren jarig was en volgens mij getrakteerd is op een aardige voetbalavond, of niet?
3: Nou, zeker. Ja. Ik heb wel genoten, eerlijk gezegd. Ja. Begon met Engeland natuurlijk. En België-Senegal was echt een spektakelstuk. Waarvan ik op het einde ook dacht van, wat is het eigenlijk voor wedstrijd? Wat gebeurt hier allemaal?
2: Laten we gelijk die wedstrijd beginnen. Ja.
3: Ja, daar hoef je ook helemaal geen samenvatting van te maken. Je kunt gewoon die 130 minuten terugkijken.
2: Ja, het is wel een lange zit dan. Maar het is meer dan waard. Hè? Wat een bizarre wedstrijd. België wint hem uiteindelijk met 3-2 na een 2-0 achterstand. Dankzij een penalty van Tielemans. Allereerst, die kun je hem een boodschap sturen, toch? In de 125e minuut, als er nog een strafschop genomen moet worden.
3: Ja, ik zou bij de KNVB eventjes Tielemans inschakelen als ik hem was. Dan kunnen ze misschien de spelers van Oranje uitleggen hoe je een penalty neemt. Want ja, onder hoge druk in de verlenging schiet hij hem eigenlijk heel kalmpjes binnen, alsof hij op een training staat. Dat is ook wel een kwaliteit natuurlijk, hè? Dat je hem zo... Dat was ook helemaal niet hard of zo, maar hij was gewoon heel goed in de hoek. En ja, heel zuiver. Ja, dat was uitstekend genomen.
2: Ja, geweldige strafschop. De vraag is wel, was het er één?
3: Ja, ik vind deze heel moeilijk, hoor. Ik vind hem heel licht. Ik vind het ook echt een VAR-penalty. Maar ja, aan de andere kant, er is wel contact. Hij wordt geraakt. En ja, de scheidsrechter, de uitleg, daar kun je er ook wel weer achter staan. Maar ik vind het een hele moeilijke en ook wel heel erg sneu dat zo'n wedstrijd dan weer op zo'n manier wordt beslist. Dat is eigenlijk wat een wedstrijd niet verdient, een wedstrijd als deze. Want het was een geweldige wedstrijd. En je hoopt dan eigenlijk dat het op een andere manier, dat een van die twee teams het naar zich toe trekt. Maar ja, ik had het wel te doen met Senegal, hoor. Je zag ook toen die penalty werd gegeven dat ze misschien een beetje flashbacks hadden naar die Afrika Cup. Hè, die finale tegen Marokko toen ze met z'n allen van het veld zat, omdat Marokko een penalty kreeg. Jammer dat ze geen Panenka nemen bij België. Maar ja, het was wel jammer voor Senegal. Ik had ze meer gegund. Ik vind het ook een beetje... Ze hadden al niet echt geluk, hè, met die groepsfase. Dat ze tegen Frankrijk en Noorwegen moesten. Daarin deden ze het eigenlijk ook wel prima in die wedstrijden, maar verloren ze. Gelukkig voor hun wonnen ze dan met grote cijfers nog die laatste wedstrijd. Ik zei toen ook al van, ik hoop wel dat ze het nog redden. Want ze doen het eigenlijk best wel goed. Maar ja, je komt tegen Frankrijk en Noorwegen. Dus heb je best wel pech met de loting. Maar het is helemaal geen slechte ploeg. En dat zag je ook wel tegen België. Ze kwamen natuurlijk gewoon terecht op 0-2. En dan is eigenlijk niks aan de hand. En dan worden ze toch nog eruit gekegeld. Dus het is denk ik wel een van de sneuste ploegen van dit WK, Senegal. Want je gunt ze eigenlijk meer. Het is bijna dat je medelijden met ze krijgt. Toch ja, wel sneu.
2: Ik kreeg om 1 uur straks van jou een appje van. Ik heb eigenlijk al het hele toernooi medelijden met Senegal. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik kwam wel eens op een 2-0 voorsprong. Ik vond vooral die 2-0. Dat was een geweldige goal. Met een geweldige paas van Niakite. Dat was een soort assist. Ik heb vaak met doelpunten, ik weet niet hoe dat bij jou zit, dat je dan gaat denken van, oh ja, die leek daarop. Of die heb ik daar eerder gezien. Ik moest bij die paas denken aan de bal van Blind op Van Persie in 2014. Ah, het enige verschil dat Sar hem aannam op de borst en hem daarna fantastisch in de kruising joeg. In plaats van dat hij hem erin kopte.
3: Ook wel echt een goed WK gespeeld, hoor, Sar, vind ik. Ja. Hij heeft zich ook wel echt laten zien. En hoe hij deze bal ook weer afmaakt. Ja, weet je, Van Persie kunnen we het over hebben, met hoe hij het toen afmaakte met zijn hoofd. De Flying Dutchman, maar ik vind dit ook wel lekker, hoor. Even aannemen en dan echt snoeihard binnenschieten. Ja, toen dacht ik van, nou, deze is binnen. De België wordt uitgeschakeld. En het zag er ook helemaal niet naar uit dat België nog zou gaan winnen of überhaupt de verlenging eruit zou gaan slepen. Maar ja, voetbal is een gekke sport, hè, soms.
2: Ja, helemaal omdat België ook begon te wisselen. Doku eraf, De Bruyne eraf. Ik denk dat dit zou een treurig einde zijn van een interland carrière van De Bruyne als het hier eindigt. Dan beginnen ze ook nog ruzie te maken, want dat was heel geestig. Tielemans en Trossard, die stonden met de kop aan de koppen tegen elkaar bijna. En vervolgens, de een gaf de assist op de ander bij de 2-2. Hè. Miraculeus hoe dit dan weer goed komt.
3: Ja, inderdaad. Ik merkte ook bij de Belgische commentator, die had ook bij die wissel zoiets van, wat is die bondscoach in hemelsnaam aan het doen?
2: Dat was goed,
3: ik heb helemaal niets van. En op zich, ja, als je puur kijkt naar de namen die eruit gingen en erin kwamen, dan is het ook best wel vreemd. Dan denk je ook van, nou, dat is die bondscoach nou van plan. En hij kreeg al best wel wat kritiek natuurlijk de afgelopen tijd in België. Maar ja, uiteindelijk de winnende trainer heeft wel gelijk, want het pakte wel goed uit. En ook die wissels hadden nog wel een rol. Op zich, als Doku niet goed in de wedstrijd zit, en De Bruyne ook niet heel erg,
2: Nee.
3: Ja, moet je ze dan altijd maar op het veld laten staan? Of moet je dan denken van, nou ja, we halen ze eraf en kijken of we anderen beter kunnen? En uiteindelijk heeft het gewoon heel goed uitgepakt voor België. Ja, zo eerlijk moet je ook zijn.
2: Ja, absoluut. Meunier gaf volgens mij ook dat assist bij de eerste goal van de Belgen op Lukaku. Die ook al inviel. Je kunt eigenlijk niet zonder hem. Hè? Want als je ziet wat de Ketelaar brengt in het verschil met Lukaku. Dat is een verschil van dag en nacht, hè?
3: Ja, ja, ja. Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat iedereen komt en vrij snel scoort ook. Hè. Nu moest hij er iets langer over doen. Maar hij had bij de eerdere wedstrijd ook al een keer dat hij eigenlijk bij zijn eerste balcontact volgens mij al scoorde. Dus ja, het is wel een kwaliteit. En ja, wat je zegt, je hebt niet echt een backup voor hem. Hè. De Ketelaar is gewoon een heel ander type. Die kan wel als spits spelen. Maar volgens mij was er voor het toernooi waren er ook al twijfels. En hoopten ze echt dat Lukaku er zo snel mogelijk weer bij zou zijn. Ja, nu zie je wel waarom dat is. En tuurlijk, hij is niet meer zo goed als een paar jaar geleden. Maar ja, hij heeft nog wel zo'n kwaliteiten voor dit elftal. Ja.
2: Absoluut. En een schitterende goal. Ja, de Ketelaar één schot in het hele toernooi tot nu toe. Die ook dat zelf zegt, ben meer een aangever dan een afmaker. Dat geeft hij zelf ook ruiterlijk toe.
3: Ja, dat blijkt wel.
2: Dat is, als je dan nog niet heel veel scoort. De uitschiet in die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland natuurlijk van de Belgen. Maar verder houdt het niet over. Dan moet je het van Lukaku hebben. Ze hebben het gehaald. Een voorsprong, zoals Senegal die had, is dus niet heilig. Dat zagen we ook bij Congo tegen Engeland. Want Engeland wint voor het eerst, hou je vast, sinds de finale van 66 een wedstrijd waarin ze op 1-0 achterstand kwamen. Dat is een krankzinnige statistiek, maar ze pakken hem wel. Had je aan de ene kant medelijden met Congo of gun je het Engeland ook wel? Misschien kan het allebei wel trouwens.
3: Nou ja, op zich ja. Dat vind ik een moeilijke, want dit was iets meer qua krachtsverhoudingen liep het wat anders. Zeg maar. Senegal was bijvoorbeeld tegen België gewoon echt heel erg goed. Sowieso het hele toernooi gewoon echt al een prima ploeg. En bij Congo heb je dan toch meer van, ja, ze scoren en dan gaan ze tegenhouden. En dat deden ze goed, hè. Dat is zeker zo. Maar het was wel inrichtingsverkeer richting het doel van Congo. Ik weet niet of ik dan Engeland wat meer gunde, maar uiteindelijk hebben zij wel gewoon de kwaliteit om dit af te maken. Ja, ook weer. Kane had ook een penalty kunnen hebben. Hè. Die dacht ik ook van toen ik die herhaling zag van, nou, die zal op de stip gaan. Maar dat deden ze niet. Volgens mij ging die niet eens kijken, die scheidsrechter. Dat was toch ook wel vrij opvallend. Maar ja, het was gewoon heel veel kansen voor.
2: Was dat nou de moment waarin die ook heel makkelijk naar de grond ging? Of heb je nou nog een ander moment voor je? Want ik heb in mijn aantekeningen gezet van een enorme fopduik van Kane.
3: Ik vond niet een enorme fopduik, nee? Hoor. Okay. Ik dacht wel, toen ik het terugzag van, nou ja, je zou hem best wel kunnen geven. Het was niet een overduidelijke penalty, maar je ziet wel eens bij de VAR dat ze dan 10 keer zo'n moment gaan terugkijken en hem toch gewoon op de stip leggen.
2: Ja.
3: Misschien is dat ook wel een beetje de willekeur natuurlijk van de VAR, dat je sommige momenten terugziet en dat je ook niet helemaal zeker weet van wat die VAR nou precies gaat beslissen. Het was echt geen overduidelijke penalty, hoor. En uiteindelijk trekt ze hem toch nog wel naar zich toe. Maar ja, Kane ook weer met die 2-1, joh, dat is echt. Ja, dat is wel een kwaliteit, hoor. Als je op zo'n manier kan binnenpoeieren. Dan beslis je eigenlijk gewoon in je eentje die wedstrijd.
2: Ja, 72 goals nu in alle competities dit seizoen voor club en land. Een bizar aantal. Is zijn geld meer dan waard. Ook voor Bayern. Hij schiet die bal waanzinnig hard binnen. En zo zuiver. Dat is ja, echt een ongelofelijke kwaliteit, hè?
3: Ja, ik moet ook altijd bij hem denken aan die penalties die hij wel eens neemt. Die hij echt niet normaal hard in die kruising ramt. Alsof hij gewoon een potje FIFA speelt en dan heel hard op zo'n knopje drukt. Ja, hij kan dat. Dat is echt, als je zo zuiver en hard kan schieten. En ja, die keeper was natuurlijk totaal kansloos bij die 2-1. Maar ja, als je zo schiet, dan laat je eigenlijk iedereen kansloos. Ook de verdediging, als je hem net iets te veel ruimte geeft. Ja, dan wordt dat heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk ja, wel een beetje met hakken over de sloot natuurlijk bij Engeland. Ik denk dat ze heel blij zijn dat Kane die bal nog binnenrandde. En ze kregen natuurlijk wel kansen. Maar ja, op een gegeven moment ging je wel denken van misschien trekt Congo nog wel een verlenging uit.
2: Ja, het grappige is, ik zag ook een tweet weer gisteravond voorbij komen. Waar iemand zei van de knapste koppen, de knapste trainers zijn altijd bezig met tactieken en zaken. Hoe kun je een ploegstuk spelen? Maar tegen een laag blok is eigenlijk nog altijd de enige oplossing gewoon voorzet te geven. Er waren er ook weer 35 uit open spel van Engeland gisteravond. Ja, het gek is dat dan de enige de route lijkt, hè?
3: Ja, het is natuurlijk best wel vaak. Hè. Tijdens dit WK komt dat ook wel veel terug. Want dan heb je best wel veel wedstrijden waarin het een beetje inrichtingsverkeer is en zo. Hè. Spanje, Cape Verde bijvoorbeeld, moet ik dan aan denken. Maar er zijn nog wel meer van dat soort wedstrijden. Ja, het komt wel heel vaak terug, ja, tegen een laag blok. Van wat moet je dan doen? Moet je voorzetten gaan geven of heel snel van kant wisselen, zeggen trainers ook vaker. Van ja, de tempo lag te laag, we bleven te lang aan één kant. Ja, dat heb je dan nodig om zo'n ploeg uit elkaar te spelen. Soms individuele klassen. Bij Frankrijk kan ik me nog een moment herinneren met Olise die een bal gaf op Mbappé. ja, dat heb je dan nodig. Maar ja, het blijft gewoon heel erg lastig. Ja, het is niet echt dat trainers daar één oplossing voor hebben gevonden of zo. Maar ja, op zich, als je voorzitter blijft geven en je hebt daar spelers staan met kopkracht, ja, dan moet je maar net een keer het geluk hebben dat zo'n bal goed valt. Maar ja, echt één oplossing is er nog niet, nee.
2: Nee, nou, dat geluk, ook een kwaliteit hoor. Had Marokko ook, hè, tegen Oranje. Met zo'n uitstekende voorzet die er dan ingekoppeld
3: wordt. Zeker, ja.
2: En zo zie je het vaker. Maar ja, het is opvallend dat daar nog geen oplossing is voor bedacht. Terwijl we de beste genieën aan trainers hebben gezien de afgelopen jaren. Maar dit probleem nog steeds niet getackeld wordt. Ja, ik had bij mijn aantekening nog staan dat ik het wel een aardige zwalbe vond van Kane. Beetje zoals je een zwembad induikt. En ik zag daarna ook een plaatje langskomen waarin je Kane zag en dan viel en dan een zwembad voor hem was gemaakt. Ik zat nog te denken, ik weet niet hoe jij dat... Jij bent iets jonger dan ik, ondanks dat je jarig was gisteren. Ik kan me herinneren, in 2014 bijvoorbeeld had je al die memes toen Arjen Robben viel, dat plaatje van Arjen Robben overal opgeshopt werd.
3: Ja, ja.
2: Dit toernooi is dat helemaal niet, of wel? Of mis ik, zit ik in een hele andere bubbel? Dat ik alle memes mis?
3: Nee, volgens mij niet. Nee, nou ja, er zijn wel memes, maar deze heb ik niet voorbij zien komen. Maar nee, dat klopt wel inderdaad. Ja. Nee, er zijn echt wel memes gemaakt, maar dat is meer... Volgens mij op Instagram en TikTok en zo krijg je dan gewoon filmpjes daarvan. En dan gebruiken ze gewoon beelden. Bijvoorbeeld met die scheidsrechter van... Decision is red card. Dat die zo heel agressief praat.
2: Ja, ja.
3: Er is ook zo'n remix van gemaakt. Dat is een DJ dat aan het doen is. Dat is op zich wel geinig. Dus ja, er zijn volgens mij wel van dat soort momenten. Maar nou, misschien dat die van Kane nog moet komen. Dat zou best kunnen.
2: Ja, want in die wedstrijd tegen Mexico-Nederland. Nou ja, allemaal plaatjes van Arjen Robben in 2014. Ik kan me nog herinneren dat er een soort brandkast werd gemaakt waar Huntelaar in stond. Nou, een plaatje met in case of emergency. Hè, dan komt Huntelaar erin.
3: Oh, ja, ja, ja,
2: dat was,
3: ja.
2: Iedereen was na die wedstrijd gelijk aan het photoshoppen. Maar ja, misschien ligt het aan mij. Als je goede memes hebt,
3: ik denk dat ook een beetje ander soort, ja. Het is een beetje een ander soort humor geworden, denk ik. Ten opzichte
2: dat zou
3: van
2: kunnen.
3: Toen. En trouwens, dat heb ik me nog wel aan geërgerd laatst toen Nederland in Mexico speelde. Het was natuurlijk gewoon een penalty, hè, in 2014.
2: Ja, ik ben het met je eens. Maar...
3: Ik vond het een overduidelijke penalty. Ja. Ik vind het nog steeds vreemd dat daar 12 jaar na dato discussie over is in Mexico. Maar,
2: nou, laten we het dan bij deze
3: gewoon
2: zeggen.
3: Het was theater natuurlijk, hè, wat Robben deed. Maar goed, ja.
2: Tik het bij deze gewoon af. Het was echt een penalty.
3: Precies, ja.
2: Al die tweets, die 1000 tweets van die gozer die elke dag naar de KNVB tweeten, die worden van...
3: Ik hoop niet dat dit vertaald wordt in Mexico, want dan hebben we misschien een probleem, maar...
2: Maar al die tweets worden ingetrokken per direct. Ik nog even één ding over Kongo. Ik vond de keeper goed. En Pasi speelde een goed toernooi, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja, ook de Engelse spelers en de bondscoach die waren er ook heel erg lovend over. Hè. Hadden misschien ook wel iets meer gegund. Maar ja, geweldig. Ja. Volgens mij was die tweede keeper bij Le Havre in Frankrijk. Er werd al gezegd van, nou, die zal wel eerste keeper worden nu. Want die heeft heel goed gedaan. Nee, dat is wel een beetje een openbaring van sommige keepers, dit toernooi. Vind ik eigenlijk wel mooi. Hè. Ook voor Sina, Ilo Roon.
2: Ja. Terwijl je toch ook in die cijfers ziet dat het misschien wel de slechtste keepersprestaties ooit is op een WK. Dat die cijfers waren na de groepsfase het laagst sinds 66. Als je kijkt naar reddingspercentage, is geen heilig cijfer. Maar het lag het laagste sinds 66 over een heel toernooi gemeten dan. Ja. Expected goals on target, dus de ballen die je tussen de doel krijgt en waar je reddingen moet verrichten. Als je kijkt hoeveel doelpunten je dan had mogen verwachten en tegenkregen, was het veel meer dat ze tegen hadden gekregen dan verwacht. Dus het was niet alleen maar goed. Je had wel een paar uitschieters inderdaad. Maar dat viel mij dan in die cijfers op. Maar dat zal wel een beetje aantrekken nu we de topkeepers in actie gaan zien in de knock-out fase. Wie we niet meer terug gaan zien is Bosnië. Want de Verenigde Staten won vannacht de nachtwedstrijd met 2-0 van Bosnië. Was een terechte zege, toch?
3: Ja, maar het klinkt wel iets makkelijker, denk ik, dan... als je puur die uitslag ziet, dan denk je van, nou, niks aan de hand voor de VS. Maar ja, bij een 1-0 stand kwamen ze met 10 man te staan. Dus dan zou je nog kunnen denken van, nou, misschien dat het nog wel kan voor Bosnië, maar... Nou ja, het was op zich, qua krachtsverhouding was het wel terecht, ja, dat de VS won. Meer kansen gecreëerd. Bosnië kwam er niet zo heel erg vaak uit. Creëerde ook niet zo heel veel. En ja, ik denk op voorhand dat je dat ook wel had verwacht, dat 2-0 zou worden ongeveer. Voor die wat dat de VS zou winnen. En ja, volgens mij was het uiteindelijk ook terecht. Maar ja, Peppi moet het nu gaan doen, hè, denk ik, tegen België. Want Bellingham is geschorst.
2: Ja, goed dat je het zegt. Ik had in mijn aantekening, ik zat die rest te kijken, een beetje aantekening. Nou, Bellingham speelt goed een paar keer. Een beetje pech met buitenspel, schiet er een mooie bal binnen. Krijgt dan een rode kaart. En dan wordt het aan Peppi zometeen in die wedstrijd tegen België inderdaad. Die rode kaart, als je hem op 0 speed zet of 0,1 speed in de super slow-mo, dan denk je, ja, hij staat vol op zijn enkel. Dat is een rode kaart. Ja. Maar als je hem op normale afspeelsnelheid kijkt, zou je toch ook kunnen denken van, ja, dit, ja, beetje ongelukkig. Maar ja, is het dan een rode kaart, ja of nee?
3: Het is een VAR-rode kaart. Hè. Als je het heel vaak terugkijkt, dan is het zeker een rode kaart. En het zijn ook gewoon nare beelden. Hè. Bedoel, als je echt die slow motion terugziet, je ziet die enkel zo dubbel klappen. Dus dat is niet prettig om te zien. Ja, je kunt je ook afvragen, van wat kan hij daar nou aan doen? Ja, hij kan er niks aan doen en dat is ook het ongelukkige. Maar ja, het is wel een rode kaart. Als je puur naar die beelden kijkt, dan ja, vind ik het wel terecht dat hij gegeven wordt. Maar ja, die jongen kan er helemaal niks aan doen. Dat hij daar zijn voet neerzet en dan toevallig ook die enkel raakt. Ja, heel ongelukkig voor hem. Ook jammer dat hij dan die wedstrijd tegen België mist.
2: Maar in hoeverre moet je dan intentie meewegen eigenlijk in zo'n beslissing van de scheidsrechter?
3: Niet.
2: Nee?
3: Nee, ik vind intentie altijd, ja hij probeerde niet zijn enkel te breken. Nee, hè, dat snap ik ook wel, dat hij dat niet probeert.
2: Maar, ja.
3: Nou ja, volgens mij, intentie staat ook niet in de spelregels. Hè, van je probeert de bal te spelen of ja, je intentie of dit, is dit of dat. Nee, dat telt volgens mij niet mee.
2: Nee, terecht dat je het zegt. Nee, het is zo ongelukkig dat je misschien dan dat je... Het is geen vrijwilligheids... of geen vrijwilligerstoernooi... of iets dergelijks, of een kersttoernooi bij een lokale voetbalvereniging... dat je denkt, nou, ik strijk een keer met mijn hand over het hart... en ik geef hem geel in plaats van rood. Maar ja, je komt zo ongelukkig terecht en je gaat dan op die enkel staan. Nou ja, goed, je hebt ook gelijk ook. Het is een rode kaart. Ik zag nog wel een mooi moment in de 10e minuut van Bosnië. Een doeltrap... waarin de spits aan de andere kant van het veld, volgens mij was dat Dzeko, gewoon buitenspel stond tussen aanhalingstekens. Dat kan natuurlijk niet. Maar daar kwam gelijk een mooie kans uit voor Bosnië. Dat zie je niet vaak. Dat vind ik zo mooi, dat een ploeg de doeltrap nog gebruikt... om een aanval aan de andere kant van het veld direct op te zetten.
3: Ja, nee, dat zie je inderdaad niet vaak. Sowieso een lange trap bij doeltrappen is vrij zeldzaam. Hè. Dan wordt steeds vaker kort genomen. Of ze nemen de verdediger neemt hem kort... en dan uiteindelijk speelt de keeper hem alsnog ver. Maar ja, dan kun je weer buitenspel staan. Dus dat is ook weer... Een verschilletje.
2: Nou, ik vond het een mooi dingetje. Wel dan de kritiek dat je dat bijna weer niet zag... omdat er onder havenklap gestrooid wordt met slow-mo's. Ik werd ook helemaal gek gisteren. Sorry hoor, ik neem het even over nu.
3: Ja, ja.
2: Want tijdens België... Dat kon gewoon... Senegal nog in de aanval was. Gewoon na die 3-2 nog. En dat je nog doodgestrooid werd met herhalingen van die penalty. Dat je denkt, er wordt nu gewoon gevoetbald. Kom op,
3: ja,
2: laat...
3: Dat is wel een beetje raar, hè? Ja.
2: Nou ja, goed. Dat is misschien mijn manco. Dat ik daar dan heel druk voor de televisie dan staat te gebaren en te doen.
3: Nou, op zich, het zou wel prettig zijn als de wedstrijd bezig is... dat je niet nog een herhaling tussendoor krijgt. Nee.
2: Nee. België nu tegen Verenigde Staten. België nu met de hakken over de sloot door. Tegen zo'n ploeg als de Verenigde Staten. Wat verwacht je daar van de kansen van de Belgen?
3: Nou, die hebben ze echt niet zomaar gewonnen. Nee, ik vind België sowieso dit toernooi niet heel erg oogstrelend. Hè. Volgens mij hadden we ook de analyse van Stan Spoel op VPRO van die wedstrijd. Die was ook niet heel erg positief over België. Ja, uiteindelijk trekken ze natuurlijk wel weer naar zich toe. Dat is ook een kwaliteit. Maar ik ben niet heel erg onder de indruk van België. Twee keer gelijk gespeeld in de groepsfase. En dan er stond echt wel druk op in die laatste wedstrijd. En dan winnen ze natuurlijk wel. Maar ja, het is niet dat je denkt van... goh, wat spelen die geweldig voetbal. En wat is het allemaal overtuigend wat ze laten zien. En bij de VS heb ik dat iets meer. Die hebben misschien ook wel iets mindere tegenstanders. Maar op zich in wedstrijden laten die wel gewoon zien... dat ze heel goed kunnen voetballen. Met het thuispubliek erachter natuurlijk. Dat helpt ook nog. Dus ik vind het wel een heel interessant affiche hoor. Dat was denk ik tegen Senegal ook zo geweest. Maar nee, het wordt wel een leuke denk ik.
2: Ja. Denk het ook. Vanavond ook nog leuke wedstrijden. Om 9 uur Spanje-Oostenrijk. Om 1 uur, je moet er even voor wakker blijven. Maar dan krijg je wel, denk ik, Portugal-Kroatië. En om 5 uur Zwitserland-Algerije.
3: Oeh, Portugal-Kroatië is ook wel een lekker hoor.
2: Ja, toch? Ja.
3: Daar ga ik denk wel voor opblijven, ja. Qua nachtrust is het al niet heel erg gelukkig de afgelopen dagen. Maar nou, we gaan denk ik toch op me even meepakken.
2: Krijg je thuis allemaal nog rond, of niet?
3: Nee, zeker niet. Nee. Er wordt heel vaak een beetje... Ja, zuchtend naar die tv gekeken als hij weer aanstaat met Congo of Senegal, wie er ook speelt.
2: Ja, nou ja, goed. Na het WK maar goed maken. Een keer extra serietje erin zetten, extra filmpje.
3: Ja, precies. Ja, nee, dan beginnen die voorrondes met NEC alweer in de Champions League. Dus dan zetten we dat nog weer op. Ja,
2: ja goed. Ja, nou, sterkte daar thuis, Sander. Ik hoop dat je nog rondkrijgt allemaal. Dank voor nu. Dit was de ZSM om 12 uur vanmiddag. Een rondje WK. En morgen weer een nieuwe ZSM. Tot dan.
1: Dit is Gode Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Het weer in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 100 kilometer file in het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. De kwartiervertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Een kwartiervertraging. En nog 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer

0: in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïense groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat op file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. En een kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer door de werkzaamheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.
3: De ex van mijn zus.

Ten warmer eerst je handen, want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 graden aan zee tot zo'n 24 graden in het oosten. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt vannacht 11 graden in het binnenland tot zo'n 17 graden aan de westkust. Morgen en in het weekend is het droog. De zon schijnt en in het binnenland ontstaan stapelwolken. De matige wind waait uit het westen. Aan de kust is het zo'n 20 graden en elders tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Lokaal kan het zelfs 26 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek is er één rijstrook dicht en wel de rechter. Daardoor 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum. Werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. En de N62, in die weg ligt de Westerschelde-tunnel. Die is in beide richtingen dicht. Is een auto met caravan geschaard. Gaat minimaal nog tot 1 uur duren. Omrijden via Antwerpen. Op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen. 20 minuten vertraging bij Nijmegen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.
5: You self-destructing little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. But you're gonna be

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand meer.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van

0: ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 20 minuten vertraging. Omrijden kan via de A9 en de A4. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Lunette 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De N62, de weg Belgische grens Borselen, is in beide richtingen dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel na een ongeluk. Er is een auto met caravan geschaard. De weg blijft in ieder geval nog in beide richtingen dicht tot 1 uur. De westbuis blijft altijd nog dicht tot 2 uur voor het opruimen. Tot die tijd omrijden via Antwerpen.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: De AD Voetbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
0: Deze AD Voetbalpodcast komt tot stand in samenwerking met Airbnb.
2: Live from the United States of America... This is the AD Football Podcast with a Denver Hoof and Sivert Mushu, Martin Weifels, Mikos Hauka.
0: Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij de AD Voetbal Podcast vanuit New York. Ik moet zeggen, wel vanuit een troosteloos New York. We zitten in Queens.
3: Nou, we zijn wel een beetje geschrokken.
0: Dit is, we hebben dingen meegemaakt al dit WK en dingen gezien op straat, maar
3: Ja, laten we zeggen, dit is anders dan Vlagtwedden of Terneuzen.
0: Ja, je komt hier met de trein, kom je naar buiten vanaf JFK. En dan zie je vervolgens echt de vuilniszakken op straat opgehoopt liggen. Het is één brok vuil wat je ziet. De fentanylverslaafden staan voor je. Ja. Die zien dingen die wij nooit zien. Het is echt wel schrijnend wat je hier ziet als je hier over straat loopt. En ik zou nu ook niet meer over straat gaan.
3: Nee, hier moet je s'avonds echt niet over straat. Dat gaan we ook niet doen, dus we komen veilig thuis, hoop ik. Maar dit...
0: Je vader luistert, sorry. Ja. Maar voor de rest is het heel veilig en is het een hele goede wijk dit, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Nee. Maar dus het is inderdaad een heel apart stukje Amerika. Zo erg hebben we het nog niet gezien eigenlijk. Dat is een beetje de conclusie.
3: Nee, klopt. Nee.
0: Maar we hebben ook voetbal gezien. Want er zijn gewoon wedstrijden gespeeld op deze dag. Op deze WK-dag. De Belgen kwamen in actie. Die wedstrijd leek België te verliezen van Senegal. Want wij zaten te lunchen bij een leuk... Mexicaans tentje, toen het overdag nog veilig was.
3: Ja.
0: En toen werd het 2-0, toen je afrekende, zei je... Die Belgen zijn eruit.
3: Dat zei jij vooral.
0: Nee, jij riep dat letterlijk bij de bar.
3: Oh.
0: Ja.
3: Nou, het was inderdaad zo dat België had niks in te brengen tegen Senegal. Maar ja, dat is ook wel weer de charme van voetbal. Het kan op slag veranderen. En de bondscoach van België, die deed twee wissels. Die haalde de Bruyne eruit en Doku eruit. Nou... Als je de berichten op Twitter moet geloven, dan was heel België...
0: In rep en roer, ja.
3: De bondscoach moest gestenigd worden en wat er allemaal niet voorbij kwam. Het ging ineens lopen, hè? Want ze werden echt wel gevaarlijker. En ja, op het einde werd het 2-2. En in de verlenging slepen ze hem er nog uit.
0: Wel een extreem.
3: En België door.
0: Het was minuut 119. Toen dacht ik wel gelijk... Dit is een beetje, en dat is gechargeerd gezegd, maar Afrikaans verdedigen, toch? Als je op dit moment op minuut 119 zo je been erin zet.
3: Dat is ook zo. En de tweede goal, denk ik, van de Belgen deed mij ook wel denken aan het Nederlands elftal tegen Senegal in 2022. Voorzet Frenkie de Jong en Gakpo die net voor de keeper komt en hem inkopt. Was eigenlijk een identieke situatie. Dus nee, niet dat de Belgen nu ineens een masterclass wissel hebben afgegeven. Het begint bij Senegal. Ja. Die laten het lopen. Maar ook interessant, hè? Ze hebben natuurlijk de hele heisen met die Afrika Cup gehad. En nu kregen ze dus weer een penalty tegen... waarvan zij zelf natuurlijk vonden dat het onterecht was.
0: Dat was wel terecht, toch?
3: Ja, vond ik ook. Maar in hun beleving was je toch even benieuwd... wat gaan ze nu doen? Ze kunnen niet weer van het veld lopen... want dat hebben ze met de Afrika Cup gedaan.
0: Dat hebben ze al gehoord, dat kan niet.
3: Nee. Dat kan niet, maar ze bleven eigenlijk heel rustig. Dus ja, het heeft toch iets gedaan, die hele nasleep van die Afrika Cup.
0: En die coach van Senegal, vond je dat nou een Braveheart of vond je dat nou een Napoleon?
3: Nou, wat ik ervan zag, vond ik hem rustig, toch?
0: Ja, Napoleon een beetje. Toch, zelfs die strafschop. Hij accepteerde hem gelaten.
3: Hij accepteerde het. Maar de Belgen, ik vind dat dan toch ook wel weer mooi dat... Het gaat mij persoonlijk iets te veel nu in de richting op... dat iedereen van buitenaf het wel even weet wat die trainers moeten doen. En als er dan een wissel mislukt, dan kunnen ze er helemaal niks meer van. Dat is natuurlijk, hou het nou een klein beetje in het midden. Dat is natuurlijk niet het geval, natuurlijk.
0: Wacht even, zeg jij dit nou wat jij zei toen wij in diezelfde Mexicaan zaten te eten... toen ik zei, die Rudy Garcia, toen zei je, die kan er helemaal niks van.
3: Nee, Rudy Garcia staat er gewoon niet zo goed op. Dat is wat anders.
0: Ja. Maar,
3: waarom? Ja. Omdat hij laatst zag een persconferentie, daar was hij heel erg uitgevallen dat zijn routiniers zeg maar aangepakt werden. Maar toen zei hij daarna dat hij eigenlijk zelf niet gelezen had, die artikel, maar dat had hij gehoord. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen.
0: Nee, dat is niet handig, hè?
3: Nee, en vervolgens haalt hij nu de Bruyne eraf en ze winnen. Dus dat zal daar ook wel. Dat zal wel enigszins wat aan de hand zijn geweest met. Met Kevin de Bruyne, die het ook gewoon net als meerdere routiniers in het WK ook gewoon moeilijk hebben.
0: Ja. Eén routinier had het trouwens wel heel goed op deze dag. Harry Kane. Door Zlatan Ibrahimovic en door Thierry Henry hier op de Amerikaanse televisie Sir Harry Kane.
3: Ja, maar Harry Kane moet ook de gouden bal winnen. Dat vind ik al langer, maar dat is bij dit WK wordt dat weer bevestigd. Want Engeland maakt nou ook geen...
0: Geen goede indruk, hè, eigenlijk. Nee. De eerste wedstrijd dacht je nog, nou...
3: Nee, echt niet goed. Alleen, ja, als je zo'n fenomeen in de spits hebt lopen... en dan kom je ook gelijk, een klein koppelingetje naar het Nederlands elftal... ja, wie je ook zometeen bondscoach maakt... die buitencategorieën, die hebben wij niet.
0: Geen zo'n Kane, Harry Kane, nee, precies.
3: Lamine Yamal, nee. Nou, kijk naar Haaland... Haaland tilt Noorwegen op tot het niveau wat ze anders nooit zouden halen. Dat is omdat hij erbij is. En zolang je dat niet hebt, ja, dan wordt het toch moeilijk om volgens mij om echt grenzen te verleggen, hoor. En dat zie je bij dit soort landen die profiteren. Ja,
0: dan moet je een heel goed collectief hebben om het...
3: Maar dan nog, het voetbal... Kijk naar Brazilië. We zaten te kijken. Ik had het Nederlands elftal... ondanks dat ze nu uitleggen tegen Marokko... ook echt niet tegen Brazilië willen zien. Want daar heb je dan ook het idee van... ja, dat Brazilië, daar stelt niet zoveel voor. Maar alleen al de aanwezigheid daarvoor in van Vinicius... onvoorspelbaar, daar kun je niet op verdedigen. Hij had een paar acties tegen Japan. Daar zie je, ja, dat is buitencategorie. En dan werkt hij nu ook nog samen met Carlo Ancelotti... die eigenlijk zijn stiefzoon van Real Madrid weer aan de praat krijgt... Dus dat moet je niet hebben. En dat soort spelers, ja, die heeft Nederland niet. In geen linie.
0: Over Oranje komen we straks nog even te praten. Want we moeten het ook nog hebben over de wedstrijd die deze nacht gespeeld werd en net voorbij is. Die van de Amerikanen tegen Bosnië. Ja. Werd in Amerika reikhalzend uitgekeken. Ik liep hier nog even over straat tijdens de wedstrijd.
3: Toch wel.
0: Ik heb het wel geprobeerd. Maar ik moet zeggen dat er weinig mensen geïnteresseerd waren in Amerika-Bosnië hier in deze wijk.
3: Nee, klopt. Nee. Maar het enthousiasme in het stadion is wel enorm, groot. Ja. En de Amerikanen, al het hele toernooi, hè. Ze geven gas. Het ziet er energiek uit.
0: En, het ziet er niet altijd goed uit, hè? Het is vaak veel douwen en pushen.
3: Ja,
0: en
3: nou ja, ze hebben ook nog niet de beste tegenstanders gehad. Maar ook die spits, die bevalt mij ook wel, hoor. Die ballen.
0: Ja, ondanks die rode kaart. Maar die schoorde inderdaad goed binnen. Want ze zeiden ook...
3: Nou ja, maar dat.
0: Ze zeiden op de Amerikaanse tv ook... Ja, weet je, we hebben eindelijk een echte spits. Toen dacht ik, oeh, Peppi.
3: Ja, maar Peppi, laten we eerlijk zijn. Dat zag je bij PSV toch al. Peppi is... buiten de 16 wel beperkt, hoor. Mm-hmm. Dat Fulham daar zoveel geld voor wilde betalen. Ik weet het niet. Dat zag je. Je zag ook wedstrijden bij PSV. Uit in Utrecht, kan ik me herinneren. Dan moet hij echt buiten de 16 meedoen. En dan, zeker als hij met Perisic samenspeelt. Die heeft dan al in gedachten welke combinatie die wil gaan opzetten. En die denkt al 2 stappen vooruit. Maar dat moet je bij Peppi niet doen. Die is daar helemaal niet op ingesteld. Dus hij kan een fenomeen zijn in de 16 meter, maar laten we wel zijn, hij speelt nu niet.
0: Nee,
3: dus
0: nu gaat hij gaat volgende ronde natuurlijk moet
3: volgende
0: hij spelen.
3: Ronde moet hij spelen. Ja, zul je zien dat hij de 3 is.
0: Ja, precies. Ja.
3: Nee, maar goed, maar het is wel. Ja, dat is gewoon geen. Dat is nog geen top gebleken.
0: Nee, maar de spits die ze nu hebben, is wel eentje die weet hoe hij moet handelen, wat hij moet doen. Want hij scoorde eerst nog in buitenspelpositie.
3: Absoluut.
0: Daarna maakt hij een goede goal, knappe goal.
3: Ja.
0: Maar kreeg ook nog een rode kaart. Ja, waarbij de Amerikanen zeiden... maar dit is gewoon een voetbalactie en als je slow motion afspeelt...
3: Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel.
0: Ja?
3: Ja. Maar wel leuk de volgende ronde. België tegen Amerika.
0: Zeker.
3: Ja.
0: Maar met 10 man hielden ze vol. Tilman nog met een vrije trap die hij er mooi inschoot. En daarmee eigenlijk Amerika een zege hielp.
3: Daarom, zoveel ze eredivisie-speler hebben, we hebben het al benoemd. Maar ze blijven het goed doen.
0: Ja. Of voormalige eredivisie-spelers.
3: Ja, precies. Ja. Ik reken die even nog tot de eredivisie-spelers. Ja.
0: Ik zag in de wedstrijd ook nog wat aardigs. Op een gegeven moment was er een blessurebehandeling voor de keeper van was van Bosnië, geloof ik.
3: Ja, en de scheidsrechter hield iedereen weg bij de bank. Leek,
0: iedereen weghalen bij de bank. Ja, dit is goed. Niet zomaar een extra break om nog even wat te doen. Ja. Dacht ik, dat is een goede regel die ze moeten invoeren in de eredivisie. Want dan kan die keeper nooit meer faken.
3: Ja, maar dat is toch ook de bedoeling?
0: Ja, ik weet niet of ze dat nu ook definitief gaan doorvoeren in Nederland.
3: Bij mijn weten... Ja. Nou, wacht even, want die zit natuurlijk... Nee, dat zeg je wat goed. Die zit natuurlijk met die nou, dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Ja.
0: Maar ik zou toejuichen als het wel gebeurt.
3: Ja, absoluut.
0: En dan inderdaad spelers weghouden bij die bank... zodat die bondscoach niet de hele tijd allemaal aanwijzingen kan geven. Dan moet hij maar wat harder schreeuwen.
3: Absoluut.
0: In de hoop dat ze het binnenhalen. Ja. Dan even naar Oranje. Want we hebben het gisteren gehad met Mikkels over het vertrek van Ronald Koeman. Dat zag iedereen natuurlijk ook wel aankomen. Een hele grote verrassing was dat niet. Nu komt wel een interessante situatie. Want stel nou dat ook Virgil van Dijk zometeen afscheid gaat nemen. En dat afscheid heeft hij nog niet aangekondigd, hè, voor de duidelijkheid.
3: Nee.
0: Maar stel dat hij ook weggaat. Dan begin je dus met een nieuwe bondscoach en een nieuwe aanvoerder. Dus aan wie moet Nigel de Jong dan vragen of de nieuwe bondscoach de goede is?
3: Nee, maar dat klopt. Het is voor het eerst sinds 2018 dat er eigenlijk op twee ja, hoofdfuncties of posities, of hoe je het ook wil noemen, speelposities bij Oranje, dat er, ja, dat er vacature komt. Voor de bondscoach weten we dat dus al zeker. Voor de aanvoerder Virgil van Dijk nog niet helemaal. Hij liet het nog in het midden wat hij gaat doen. Maar sinds 2018 is dat nooit meer gebeurd. Want Koeman begon destijds en koos Van Dijk als zijn aanvoerder. Sindsdien zijn er een aantal bondscoaches geweest. Maar de aanvoerder is steeds dezelfde gebleven. Dus dat maakt het wel echt wel interessant hoe dat nu verder gaat. Het leiderschap bij Oranje, bij wie komt dat nu in handen? Ik kan het wel invullen, dat komt bij een groepje spelers. Je hebt achter Van Dijk zijn nu Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Cody Gakpo. Dat soort jongens, die gaan nu de kar trekken. En ja, straks in september speelt het Nederlands elftal weer. En dan zal Denzel Dumfries wellicht de oudste veldspeler zijn met 30 jaar. Ja. En vlak daarachter komt dan Frenkie de Jong met 29. En de rest is allemaal jonger.
0: Ja. En je moet dus ook weer gaan kijken wat voor perspectief kan je die bondscoach bieden. Hè? Want wat voor geraamte staat er voor dit Oranje als je dit zo kijkt?
3: Dat klopt. Ja, wat je kan zeggen is dat er in het elftal, ik denk, ja, niet heel veel zal veranderen in basisspelers. Want je hebt, Dumfries noemen we net, de keepers. Je hebt twee jonge keepers met wie je, ja, verder kan, met Verbrugge en Roes. Die zijn allebei 23. Nou, dat zijn voor de komende jaren de eerste twee waar je aan denkt. Dan heb je dus Dumfries, rechtsback, Jurrien Timber en Van de Ven kunnen het centrum vormen. Maar ook bijvoorbeeld Van Hekken en Van de Ven, die samen bij Tottenham Hotspur gaan spelen.
0: Ja.
3: Linksback of Van de Ven of bijvoorbeeld Jorrel Hato. Of Jurrien Timber, ja, kan ook links.
0: Ja.
3: Dus dat daar, ja, die spelers zijn er nu al. Dat zal ook wel blijven. Eventueel aanvulling, vers bloed. Ja, Jelle Goes wil ik zeggen. Wouter Goes.
0: Jelle Goes kan ook, maar dat is wat ouder, hè?
3: Ja, ja, Jelle Goes. Wouter Goes, jeetje. Breng me niet in verwarring. Wouter Goes. En misschien de jongens van Twente. Nijstad, ja, en Rots achterin.
0: Ja.
3: Mats Rots. Ja, dat zou eventueel aanvullingen kunnen worden.
0: Van Rooij,
3: bloed.
0: Ook nog.
3: Van Rooij misschien, ja, moet ook blijken.
0: Ja.
3: Alleen dan ga je naar het middenveld. Ja, dat vind ik de interessantste linie momenteel. Wat voor analyse maken ze daar ook? Nigel de Jong, die dus de zoektocht leidt naar een bondscoach en ook naar de evaluatie nu maakt van het WK, hoe het gelopen is. Dat is natuurlijk een ex-middenvelder. En Clarence Seedorf in de Raad van Commissarissen is ook een ex-middenvelder. Hoe kijken die nu? Want het middenveld vond ik toch wel eigenlijk de meest teleurstellende linie.
0: Ja, de linie die maar niet in elkaar viel zoals een puzzel zou moeten.
3: Nee, en ook wat je dan ziet, want het is veel over de verdediging gegaan. Oké, ook niet goed het WK, maar het middenveld, je miste toch in veel wedstrijden, miste je, of in delen van wedstrijden, het benodigde diepgang. Het venijn wat je nodig hebt zagen we wel tegen Marokko, maar in wedstrijden daarvoor te weinig.
0: Ja.
3: En toch ook, ja, de combinatie van spelers. Ik ben wel benieuwd welke bondscoach je dan ook zou bij uitkomen. Of die nog echt nieuwe namen ziet om met elkaar te laten samenspelen.
0: Op dat middenveld. Ja.
3: Op dat middenveld. Ja. En ja, je kunt natuurlijk uittekenen Kees Smit en Valente. Die moeten nu de ambitie voelen om richting het EK van 2028... om te zorgen dat ze basisspelers kunnen zijn voor Oranje. Dus die twee, die kun je echt gaan volgen de komende maanden.
0: Nou, ik zat ook gelijk te denken, toen we het gisteren met de podcast met Mikkels over hadden welke namen er vielen. Toen riepen, Slot roept iedereen nu in koor in Nederland. Ja, dan kan je ook uittekenen, Joey Veerman. Zou die zich dan wel weer beschikbaar stellen voor Oranje, denk
3: nou
0: je?
3: Nou ja, dat is ook zo één. Die was er dan niet bij. Net als Jerry Schouten natuurlijk geblesseerd is. Hoe heet hij uit Italië? Kenneth Taylor was er niet bij. Nou ja, dat zijn jongens. Misschien dat een nieuwe bondscoach, stel dat het Arne Slot is, gaat hij dan Joey Veerman oproepen, want dan vond hij altijd wel een goede speler. Maar vindt hij dat ook als hij echt internationaal moet gaan spelen tegen Frankrijk? Geen idee, maar dat zijn dan wel vraagstukken waar ik wel benieuwd naar zou zijn. Dus dat over het middenveld. En Xavi Simons komt nog terug.
0: Ja.
3: Wat wordt zijn toekomst in Oranje en ook in het voetbal? Ja, en de voorhoede, dat dachten we van tevoren. Ja, het is helemaal niks. Er zit geen enkele toekomst in. Dat is wel een beetje gelogenstraft. Je hebt Summerville gezien die eindelijk zorgt dat er een rechtsbuiten op Oranje niveau is. Dat was duidelijk. Goede aanwinst. En in de spits, ja, Brian Brobbey. daar zit dan toch meer rek in dan we misschien dachten 1,5 jaar geleden. En je hebt nog Emmanuel Emega, die natuurlijk het WK heeft gemist door een blessure. Dus die gaat nu in Engeland spelen. Lijkt me moeilijk om er meteen bij Chelsea in te komen. Maar in elk geval, hij maakt die stap. Ja, we laten ons verrassen. Brobbie hadden we natuurlijk ook niet gedacht dat het zo zou uitpakken. Dus je weet maar nooit. Maar wat je dus mist, daar komen we weer terug op de Haalands en Harry Kane. Je mist, en zeker in de voorhoede, iemand van de buitencategorie. Geen Jamal die een wedstrijd vanuit een flits kan beslissen. En dan niet tegen Bosnië of tegen Tunesië, maar tegen Frankrijk.
0: Klasse, ja.
3: Ja, dat mis je. Je hebt geen Harry Kane. Dus wie ook bondscoach wordt, om nou te denken dat je ineens echt significant grenzen gaat verleggen. Ja, ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. En dat zal niet 1, 2, 3 gebeuren.
0: En gaat die zoektocht dan heel snel, denk je? Of gaat iedereen nu rustig aan op vakantie? Gaat Nigel de Jong nog eerst eens even een paar weken genieten van de zon? En in augustus denken, die ga ik nu vastleggen.
3: Nee, ik denk ze zijn nu terug in Nederland. Ze zullen nu bezig zijn.
0: Maar gaan dan binnen een week, 2 weken wat verwacht je? Hoe snel na zo'n WK kan je een nieuwe bondscoach presenteren? Want die moet ook weer zometeen in september, zeg je net aan het werk.
3: Dat is ook zo. Ja, god, hoe snel. Het zal er een beetje aan liggen. Leg je nu informeel contact of contacten. En zegt een kandidaat meteen, ik ben absoluut geïnteresseerd. Het financiële komt op het tweede plan. Ja, of is dat ook weer een punt? Want ik kunt wel makkelijk zeggen, we kloppen aan bij Slot of we kloppen aan bij Jurgen Klopp. Want dat vind ik ook nog steeds geen verkeerde optie.
0: Nou, er zijn ook heel veel mensen zeggen, eerst Guardiola bellen. Ja, nou, en daarna kan je altijd nog Slot bellen.
3: Maar Guardiola kun je vergeten, want die gaat een sabbatical nemen.
0: Ja, je moet het in ieder geval, jij zegt al, in ieder geval geprobeerd hebben.
3: Nou, je mag het voor mij proberen, maar dat gaat hij niet doen. Ik ken Pepijn Leinders goed, ben er geweest en dat was duidelijk. Guardiola is moe. Die moet gewoon zichzelf opladen en dan ziet hij wel weer wat hij gaat doen. Maar die wordt nu geen bondscoach van Nederland. Maar klopt, nou ja, ik zou dat proberen. En dan in combinatie bijvoorbeeld met Leinders. Waarom geef je het in elk geval, je kunt het een belletje naar doen. En als je het niet wil, vind ik ook best. Slot, nou zeker, kun je absoluut benaderen. Peter Bos, zou ik ook een belletje doen. Toch om eens even te polsen, joh, zit daar echt geen enkele ruimte? Ik denk het niet, maar het is in elk geval ook een van de trainers in Nederland waar je aan kan denken. Nou, Erik ten Hag, die heeft het nu echt al uitgesloten.
0: Dat, ja, die heeft al gezegd, komende twee jaar gewoon 20.
3: Dat is het niet. En verder, ja, Sarina Wiegman, die naam valt ook. Ja,
0: valt ook veel.
3: Ik zou het wel eens interessant vinden. Alleen, ik denk een beetje, en dan kom je ook bij het klimaat rond Oranje, wat we dit WK ook weer hebben gezien. Zij gaat de kans gewoon niet krijgen.
0: Waarom niet?
3: Omdat in onze toch conservatieve mediawereld, dat meteen op barrières zal stuiten. Het zal niet van jou zijn, het zal niet van mij zijn. Maar goed, we kunnen het wel een beetje invullen.
0: Maar jij denkt nog steeds
3: aan vrouwen? Dan begin je al met in zo'n moeilijke positie. Je begint zometeen tegen Duitsland in die Nations League. Want in september begint de Nations League weer opnieuw. Je moet uit naar Servië. Ja, ik wil even vanaf zijn wie er nog bij zit. Dat
0: is er midden in de week.
3: Griekenland. Dan loop je meteen zo op eieren.
0: Maar waarom, dat is te moeilijk. Waarom is dat dan te moeilijk? Want wat moet ze dan doen? Moet ze nu eerst een grote club in Nederland trainen?
3: Nou ja, het begint met iets anders. Wij doen nu net alsof Sarina Wiegman alsof Sarina Wiegman het nu eigenlijk moet willen om bij de mannen te werken. Want anders doet het. Anders is ze eigenlijk tweede rangs. Ik denk dat niet zo is. Als je ziet wat zij bij het vrouwenvoetbal gepresteerd heeft. Ja, dat staat toch in geen verhouding tot bijvoorbeeld dat ze nu. Ze zou dan eerst bijvoorbeeld een club bij de mannen moeten doen.
0: Ja, Sparta wordt al gezegd, maar dat is toch. Ja, dat gaan ze niet meer doen.
3: Ik kan het misschien nog voorstellen dat je een keer de ervaring wil opdoen. Maar het is toch niet zo dat zij dan het een eer zou moeten vinden dat ze Sparta traint. Hou eens op. Ja. Dus natuurlijk, Sparta is toch geen vergelijk met wereldkampioen of wat is het?
0: Maar dan gaan nu mensen zeggen
3: met de vrouwen. Nee, dat is natuurlijk. In haar stijl is dat veel hoger.
0: Ja. Nee, alleen, gaan nu mensen zeggen dat we heel woker aan het reageren zijn bij spreken.
3: Nee, dat is helemaal niet woker. Dat is gewoon met respect voor haar kwaliteiten. Want zij heeft toch wel bewezen dat ze leiderschap heeft.
0: Ja.
3: Alleen in het voetbal, het blijft moeilijk dat er zullen veel mannen zijn die het niet accepteren dat ze dat er een vrouw de baas is van een mannenteam.
0: Moet ze dan eerst langs Pastoor Freddy? Als ze langs door Pastoor Freddy goedgekeurd wordt, dat ze dan wel bondscoach kan worden.
3: Nee, maar het zou natuurlijk in algemene zin denk ik ook voor de wereldpolitiek.
0: Oh ja, dat is alles gelijk erin. Hè?
3: Nee, maar laten we wel zijn. Bij ons thuis zeggen ze dat altijd. En ze hebben er groot gelijk in. Wie beginnen dan altijd die oorlogen? Dat zijn toch mannen?
0: Maar liefst,
3: dat zijn geen vrouwen.
0: Je hebt vier vrouwen thuis zitten.
3: Hey, ja. Maar dat is toch zo?
0: Nee, ik ben met James.
3: Zo is het natuurlijk wel. Ja. Dus daarom zou voor Nederland denk ik ook wel goed zijn als toch eens een vrouw minister-president wordt. Maar goed, dat zijn politieke dingen. Laten we daar niet in verzanden. Maar goed, terug naar
0: maar het is wel boeiend dat in het voetbal, dus dan blijkt misschien maar weer hoe conservatief de voetbalwereld is. Dus als je nu een vrouw hebt die bewezen kwaliteiten heeft, die met Nederland en met Engeland, die eigenlijk al de langer bondscoach is dan welke Nederlandse bondscoach ooit.
3: Het is zo.
0: Heel veel luisteraars reageren hier namelijk ook zo op. Hè? Die zeggen, ja, maar zij moeten kans krijgen. Dus daarvoor breng ik het nu ook op. Hè? Het is niet dat wij het willen.
3: Mijn zegen heeft het hoor. Ik vind het geen enkel probleem.
0: Overigens zegt Henk Willemsen, die zegt, vraag aan Oranje Watcher Maarten Wijfels. Je zult maar Oranje Watcher zijn. En dan word je ineens badend in het zweet wakker als je de naam Michael Reijzer hoort, toch? De veelbelovende trainer binnen de KNVB.
3: Ja, nou, laten we het zo zeggen. Reijzer is bij het EK in 2024, heeft hij in de staf van Koeman gezeten. En nou, die heeft toen niet op de mensen, de betrokkenen, zeg maar, een zodanige indruk gemaakt van nou, dat is de nieuwe baas van het A-team. Dus het moet toch wel gek lopen, willen ze daar nu bij uitkomen. Laat ik er dat van zeggen. En verder heb je ook nog Ruud van Nistelrooy, die nu in de staf heeft gezeten bij het WK. Wat ik ervan hoor, heeft hij zich toch ook echt wel geprofileerd als iemand die met spelers ook bezig is geweest. We hebben het zelf ook beschreven, het klasje van Nistelrooy met Summerville en met Brobby, met het afwerken. Dus ja, kan ook nog zo zijn dat de KNVB ook iets met hem wil. Ik wil niet gelijk zeggen dat het bondscoach moet worden, maar misschien in een combinatie met iemand dat hij er ook bij blijft. Maar het is een beetje speculeren, omdat Nigel de Jong zelf daar nu niks over loslaat. En ook in de spaarzame interviews die hij heeft gegeven, ook nooit iets heeft gezegd over het profiel van opvolger van Koeman. Omdat ze een mantra was: Koeman is er, we gaan het WK doen en pas daarna gaan we erover praten. Dus ja ook wij, de insiders, kunnen dat ook nog niet meer, er niet meer van maken dan het nu, dan we nu bespreken.
0: We gaan even kort naar de refreshment break en dan gaan we daarna door met nog wat luisteraarsvragen.
3: Ja.
0: Luisteraarsvragen dan nog, Maarten. Mario, die schrijft een berichtje. Hallo heren, wat denken jullie van deze gedachte? Slot naar PSV, Bos naar Oranje.
3: Gaat natuurlijk nooit gebeuren.
0: Nee?
3: Nee, omdat Arne Slot, kijk, Jordi Cruijff had Arne Slot gewild. Maar ik denk niet dat Slot nu, na zijn succes bij Feyenoord, dat hij zijn leven gaat riskeren om daar in Amsterdam trainer te worden.
0: PSV zeggen ze nu, hè? Ja.
3: Weet ik, PSV is anders. Dat ligt wat minder, dat ligt wat minder gevoelig bij Feyenoord supporters. Maar toch, als Slot dan naar Nederland terugkomt en PSV gaat doen, ik denk niet dat hij daarvoor kiest. Nee.
0: Pieter deed eigenlijk een suggestie voor de vraag van vandaag, voor de question of the day. Maar eigenlijk deed hij een hele interessante aanwijzing, zeg maar. Oh. Misschien moeten we gaan nadenken over de bijnaam van Oranje. Ik ga een lijstje opnoemen. De Leeuwen van Teranga, Senegal.
3: Ja.
0: Die zijn op het WK uitgeschakeld.
3: Ja.
0: De Leeuwen van Mesopotamië, Irak. Ook uitgeschakeld. De Oranje Leeuwen.
3: Ook
0: uitgeschakeld. Er zijn nog twee die er dan wel bij zitten. De Three Lions en de Leeuwen van de Atlas.
3: Ja.
0: Maar voorlopig, de bijnaam Leeuw heeft een negatieve connotatie in uitschakelingen. Dat toen ik het lijstje zag.
3: Dus we moeten,
0: misschien moeten we dan een andere naam. Wat denk jij?
3: Wat dan? De panda's of zo?
0: Ja,
3: de neushoorns.
0: Wat jij wilt, zeg maar. Toch? Hè? Een beetje een, misschien kunnen we wel een suggestie. Dat is het leuke. Dat is een goede voor de luisteraars. Nou, kom maar met een top 5, nemen we maandag door. Maar dan kom maar met een goede suggestie voor een nieuwe bijnaam voor Oranje.
3: Ja,
0: dus
3: maar
0: we hebben de Oranje Leeuwen,
3: Ja, maar de Oranje Leeuwen, je hebt alleen de Oranje Leeuwinnen.
0: Ja,
3: ik heb nog nooit gehoord dat het Nederlands elftal de Oranje Leeuwen werd genoemd.
0: Nee, maar we hebben toch de associatie met die Oranje, met die Leeuwen.
3: Ja, kijk, je kunt zeggen, ze vechten als leeuwen en ze hebben een leeuw in het embleem. Dat is allemaal waar. Maar ik heb in mijn stukken nog nooit het synoniem gebruikt voor Oranje, de Leeuwen of zo.
0: Nou, dat zou je vaker moeten doen. Misschien dat stukken dan nog beter gelezen worden.
3: dat is waar. Ja.
0: Probeer het eens. Ik had er nog een paar hoor. Nou, Serena Wiegman zit hier allemaal tussen. Even kijken. Oh ja, hier ging het. Er was ook nog een luisteraar die begon over het systeem. Die zei, het gaat steeds over het systeem met 5 verdedigers. Maar was het probleem niet eigenlijk dat we maar 2 middenvelders hadden? Waardoor
3: Natuurlijk is dat het. Het wordt nu ook weer een hele gekke discussie, vind ik. Nu hoor je ook weer mensen zeggen, we verkwanselen onze identiteit. Maar dan denk ik, maar wacht even. Het land was hartstikke blij toen Louis van Gaal in 2014 derde van de wereld werd met een aangepast systeem. Omdat dan de kwaliteiten van Van Persie en Robben er maximaal uitkwamen. En de kwetsbare defensie werd gestut. Dus helemaal geen discussie. Guus Hiddink is in 2 decennia met PSV ook op een heel andere manier bij de top van de wereld. Heeft die PSV laten behoren. Het Nederlands elftal in 88. Ik weet niet of de mensen het weten.
0: 4-4-2, hè?
3: Ja, gewoon met 2 spitsen. Want na de eerste poolwedstrijd moest er toch even ingegrepen worden. Alles of niets. Dus ze gingen anders spelen. Dus het is ook een beetje gelul, toch? Kom op, zeg. Dat is nu ineens hebben we onze identiteit verkwanseld. Nee, wat er gebeurd is, het Nederlands elftal heeft dit hele WK met een 5e verdediger gespeeld in de persoon van Frenkie de Jong. Ja. Alleen, bij balbezit werd hij weer de 3e middenvelder. En ik had verwacht dat Koeman het daarbij zou houden. En dan was er volgens mij niet zoveel aan de hand geweest. Want dan had je inderdaad de jongen op het middenveld. Ze hebben nu een andere afweging daarin gemaakt. Maar dat komt dat weer. Als je het proces volgt, dan is iets heel anders dan er maar op schieten vanuit de emotie van het moment. En ja, ik kan daar niet zoveel mee, hoor. Sorry.
0: Oké. Okay. Vandaag wedstrijd op het WK.
3: Dus wat die man zegt is ook
0: klopt,
3: waar.
0: Ja, precies. Ja. Spanje, Oostenrijk, Portugal, Kroatië, Zwitserland, Algerije komen voorbij. En dan zitten wij allemaal in het vliegtuig op de terugweg naar Nederland. Wij moeten nog wel even 1 ding doen. Want we hebben onze luisteraars beloofd dat we dit WK ook zouden kijken naar trainers. Of ze nou een Braveheart zijn.
3: Ja.
0: Of dat ze een Napoleon zijn. Dus ik dacht, laten we toch eventjes een beetje nog wat namen noemen. Jesse Marsh van Canada.
3: Hadden wij het over. Jij zei meteen Braveheart.
0: Ja.
3: Ja. Ja, alleen is dat ook wel een iemand van die echt wel bij dat Canada een nieuwe, hoe moet je dat zeggen? Een nieuwe stijl, een nieuwe. Die zijn echt als voetballand wel echt gaan voetballen. Dus een beetje tussenin voor mij.
0: Nee, dat kan niet. Het is zwart of wit. Je moet zeggen, het is Napoleon of het is Braveheart.
3: Napoleon.
0: De bondscoach van Marokko.
3: Dat is een echte Napoleon.
0: Ja, dat dacht ik ook. Dat is echt een Napoleon.
3: Echt, hoe die man erbij stond, ze liet in het was wel leuk. Ze liet in een filmpje zien. Hij had blijkbaar, vond ik trouwens wel interessant. Hij had een, wat las ik nou? Hij had een Europese assistent genomen, dacht ik. Omdat hij de psyche wilde doorgronden van Europese ploegen. En omdat hij zei van, ons volk, wij zijn nogal licht ontvlambaar. We moeten iemand hebben die rustig is en zorgt dat we niet in de valkuilen trappen. Want toen lieten ze een filmpje zien van de penalty-serie. En die man die daarvoor was ingehuurd, die was een gekte keer. En die bondscoach zelf, die stond gewoon heel rustig te kijken.
0: Dus, ja, het is een overgeleiding ook gehad bij Anderlecht, hè? En
3: hij stond er gewoon heel rustig bij. En interessante kerel.
0: Ja, Napoleon. Ja. Pochettino.
3: Ik dacht altijd dat dat een Braveheart was, maar hij zit er ook rustig bij. En heeft dat Amerika echt wel. Hij heeft er een vechtmachine van gemaakt.
0: Ja.
3: Maar ik vind dat ze ook wel. Kijk, ze voetballen in die zin. Als jij met Tim Ream, die achterin speelt. Ik vergeet nooit meer dat Van Gaal in 2022 zei, we moeten tegen die spelers van Oranje, we moeten tegen Amerika. Daar staat er één achterin.
0: Van Oranje-leeuw bedoel je?
3: Van Oranje-leeuw, er staat er één achterin. Die gaan we de bal geven, want die kan er helemaal niks van. En inderdaad, die had het vaakste bal, bleek na afloop. En Nederland won. Maar die Tim Ream, die zorgt nu wel. Die duwt die middenvelders naar voren en die speelt ook op de middenlijn. En dat is toch Pochettino die dat dan toch wel blijkbaar erin brengt. En dus ik vind hem in dit toernooi is hij voor mij Napoleon.
0: De bondscoach van Bosnië?
3: Ja, de oudspeler van HSV.
0: Ja.
3: Vind ik iets meer een Braveheart.
0: Ja, toen hij boos op de scheidsrechter was het zeker een Braveheart. Toen dacht ik dat hij zeg maar die hele boos zou hebben zeggen, we gaan de scheids bestormen.
3: Ja, hij heeft zo'n schitterend, hij heeft zo'n pak aan. Ja. Het is daar 40 graden, maar een pak en een stropdas. Maar nee, dat is in de kern is dat een Braveheart. En dat geldt ook voor die coach van Mexico.
0: Dat is ook een Braveheart, hè?
3: Die kan er ook wel. Kan er ook wel wat van.
0: Ja, en de bondscoach van Senegal hebben we al behandeld.
3: Nou, die was
0: dat is duidelijk Napoleon geworden.
3: Die is inderdaad.
0: Die is geswitcht. Ja.
3: Ja.
0: Ja, als je nog leuke suggesties hebt van de ploegen, als jij wat gezien hebt, als je zegt het is een Braveheart of een Napoleon van de
3: Rudy andere... Garcia is wel, door deze wissel zou je zeggen het is een Napoleon, maar als je hem tekeer ziet gaan, die zit wel tegen het overspannen aan. Hoor.
0: Vind je?
3: Ja.
0: En dan ben je een Braveheart, of niet? Of ben je een overspannen Napoleon? Ben je Napoleon bij de slag bij Waterloo?
3: Ja. Nou ja.
0: Dat de strategen deze denkt, merde!
3: Ja, goddoor je zeg.
0: Dat kan ook allemaal. Mocht je nog suggesties hebben voor de Braveheart, dan wel voor een hele goede Napoleon. Als je het hebt gezien op het WK, stuur ze maar door. Je weet hoe je dat kan doen via Instagram, @advoetbalpodcast. Fotootje erbij en even jouw meningen erbij.
3: Weet je wat nog interessant was? Een momentje. DJ Deschamps kwam terug bij Frankrijk. Die liep naar Cherki, het grote talent van Manchester City. En die moet natuurlijk wachten nu bij Frankrijk. En die Cherki die gunde hem eigenlijk geen blik waardig. Nu zal Cherki daar de hiërarchie niet zodanig overhoop gaan gooien dat het gedoe geeft. Maar bij die Fransen ligt dat natuurlijk toch, het is een beetje cliché, maar wel altijd op de loer. Ze hebben daar zoveel verdetten. Het kan ook zomaar eens even gaan gisten. En dan is die grote favoriet, die met twee vingers in de neus dat WK speelt, die kunnen dan ineens toch... Misschien gebeurt wel wat.
0: Maar Deschamps weet het toch wel in de
3: zeker, en het is ook Deschamps zijn laatste toernooi. Dus die spelers die hebben zoveel respect voor hem. Die gaan dat niet uit de klauwen laten lopen. Maar toch... Je zoekt eigenlijk een beetje naar iets wat Frankrijk uit evenwicht zou kunnen brengen. Nou ja, dat was zo'n momentje dat je dacht, oké, nee, die is er niet blij van. Of niet blij mee.
0: Ik moet trouwens onze luisteraars even bedanken. Want wij waren op weg naar de luchthaven en moesten de auto afgooien met ons prachtige voetbalpodcast logo erop.
3: Ja.
0: En toen hebben we even een filmpje opgenomen, die staat op Instagram. Maar we werden daarna oversteld met reacties van luisteraars over hoe leuk ze het hebben gehad. Dus dank daarvoor volgens mij.
3: Nou ja, dat wilde ik zeggen, want ik vroeg aan jou, ga je al die mensen antwoorden? Ja. Maar dat is bijna niet te doen. Maar ik moet zeggen, echt waar, oprecht, we doen het graag. En het is toch leuk om te horen dat... Kijk, wij zien en horen vaak de extreme, hè? Op dat riool van X. Dat je denkt, ja, is dit nou hoe Nederland is? Maar nee, Nederland is nog steeds wel die grote meerderheid die inderdaad reageert, god, we vinden het leuk en we genieten ervan en we genieten van het voetbal. En we zijn natuurlijk ook wel eens boos en teleurgesteld, maar we zijn toch ook nog wel redelijk.
0: Ja.
3: En als dat onze luisteraars zijn, ja, dan vind ik fijn.
0: En ze altijd voorkeuren hebben, weet je, er zullen mensen zijn...
3: Maar dat maakt niet uit.
0: Dat is prima, hè?
3: Dat maakt niet uit, maar hou het... Ik heb wel weer gezien bij dit WK dat het toch gewoon als verslaggevers ook... je pen of je microfoon of je camera is geen mitrailleur. Echt waar, nee, niet doen. Hou gewoon je fatsoen en behandel de mensen met wie je dan... of wie je schrijft, met respect. Joh, dat is toch niet zo moeilijk.
0: Weet je wat ik trouwens achterkwam? Die wedstrijd die wij gezien hebben tussen Nederland en Marokko... toen wij daar in het Holst, net na die strafschoppenserie... nog een podcast hebben opgenomen op de tribune. Dus toen jij het volk aan het toeschreeuwen was.
3: Ja, ik dacht dat ik mezelf moest terughoren.
0: Ja, je wilde graag naar jezelf luisteren. Maar
3: nee.
0: Dat hoeft helemaal niet hoor. Maar
3: maar ik moest naar jou luisteren. Ja, maar die setting, die komt natuurlijk nooit meer voor. Om 6 uur 's morgens op de tribune in Mexico.
0: Nee, een podcast opnemen na een uitschakeling, dat klopt.
3: Nou goed, maar wat wilde je zeggen?
0: Maar dat was aflevering 1500 die ik heb gepresenteerd. Kwamen ze achter de statistieken.
3: Maar
0: dat was ook alweer grappig,
3: nu we dan toch bezig zijn, het blijft natuurlijk ook, de mensen weten dat wel. Die kennen jou als de stem die er altijd is. Maar jij bent er ook echt altijd. We zaten hier te kijken, heb je wel eens een uitzending gemist? En toen bleek één keer.
0: Eén keer, ja.
3: Was je te ziek?
0: Was één keer heel ziek. En toen heeft Hidde het voor mij overgenomen met Mikkels volgens mij.
3: Daarom Mikkels
0: op het laatste moment, ja.
3: Maar voor de rest, jij bent er gewoon altijd. Of het nou regent, vriest, sneeuwt. Of het nou om 6 uur 's nachts is. Of het is om 2 uur 's middags. En ik waardeer jou ook. Maar ik vind dat echt grote klasse.
0: Maar ineens kwam het statistiekje voorbij. 1500.
3: Ja, leuk. Nou ja, gefeliciteerd. Mooi.
0: Zullen wij dan naar de vraag van vandaag gaan?
3: Laten we dat doen. The question of the day.
0: The question of the day. Dit was de vraag die Mikkels gisteren had voor jou en onze luisteraars.
4: De laatste WK-finale was Frankrijk tegen Argentinië, uiteraard. En toen had Frankrijk eigenlijk niks in te brengen. Totdat Deschamps dacht van nu grijp ik in. En die wisselde toen 2 spelers al vroeg in de wedstrijd. Wie waren die 2 spelers die hij eruit haalde? En waardoor Frankrijk eigenlijk wel weer veel meer grip op die wedstrijd.
3: Dat moet ik even opzoeken. even kijken, wie ging eruit? Volgens mij, het was voorin iemand, hè?
0: Mm-hmm.
3: Het was het was natuurlijk niet, want Mbappé maakt het verschil naar rust. Een van die spitsen ging eruit.
0: Ja.
3: Maar wie was dat ook weer? Nee, Giroud was het niet. Was het wel? Giroud ging eruit. Ja, Giroud. En?
4: Ja, wie was de tweede?
3: Rabiot niet, hè?
4: Nee.
3: Nee.
4: Wie was de tweede die eruit ging?
3: Dembélé.
4: Ja, precies.
3: Ja, Dembélé, precies.
4: Dat waren de twee wissels. Ja. En weet je nog wie erin kwamen?
3: Goh, nou. Nee.
4: Thuram en Mouani.
3: Ah, Kolo Mouani. Ja. Oh ja, want Kolo Mouani speelde nog een rol. Die had de winnende volgens mij op zijn schoen op het einde.
4: Ja.
3: Maar daarom, voetbal blijft ook... Ook nu merk je dat weer ook bij België. Het is een spel van... Toch ook van centimeters, hè. Want inderdaad, kijk maar eens terug. De WK-finale van 2022. Frankrijk krijgt een kans. Ja, eigenlijk moeten zij de wedstrijd winnen. Maar Martinez redt. Ja, en Argentinië wordt het. Ja, zo dicht ligt het bij elkaar.
4: Eervolle vermelding is voor Youssef Rauf. Die had het onder andere goed. Vele mensen wisten het trouwens ook, dus bij deze. Wij zijn maandag er weer mee terug bij deze AD Voetbal Podcast. Dit weekend dus niet, want wij gaan terugvliegen naar Nederland. Vanaf maandag is weer gewoon de AD Voetbal Podcast uit Nederland. Gaan alle Amerikaanse jingles in het archief.
3: Oh, die gaan allemaal weg?
4: Ja, die gaan we niet meer gebruiken. We gaan dan ook, kijken naar de voorbereiding van de clubs van Ajax, Feyenoord, PSV, Twente.
3: Ja, want Johan Inan, die belde mij gewoon om 6:00 morgens op. Toen we hier nog waren. En ik snap het in zijn enthousiasme. Ja. Die was met Ajax bezig en die wilde wat checken. En die dacht, ik bel gewoon op.
4: Ja, dat is goed. Logisch, ja.
3: Maar om maar aan te geven dat het clubseizoen is alweer begonnen.
4: Nee, wat ik vond nou mooi om te zien. Ik zag alweer alle transfer voorbij komen. De transferprikkelen voorbij komen. Dus ik zag alweer dat Ajax een enorm groot talent had gehaald voor Atletico Madrid. Want Atletico Madrid laat al zijn talenten
3: maar
4: natuurlijk
3: enorm
4: gaan.
3: Groot,
4: ja.
3: Niet groot, maar enorm.
4: Enorm groot. Ja, laten natuurlijk al hun enorme talenten gaan. Want die hebben nu al zoveel goede voetballers. Maar het is weer de tijd aangebroken van de hoop. Dit is de man die gaat doorbreken bij alle clubs. Ja. Hè? Wat Feyenoord haalt. De nieuwe, las ik, Boskak, die hadden ze berekend. En er was transfervrij kwam die binnen, zeg maar, uit Spanje. Dus het kan heel goed gaan natuurlijk.
3: Het mooiste blijft ook Branko van der Bomen naar Ajax. En ook in de media, we hadden een fenomeen gekocht. En Branko van der Bomen, daar ging het allemaal worden. En dan ga je heel nuchter, ga je even ook wat beelden kijken. En dan zie je meteen, maar wacht even. Deze jongen, hoe die draait en wendbaarheid. Nee, maar dat is geen Ajax-speler, toch? Maar goed, het moest toch even natuurlijk gepusht worden. Maar het bleek wel dat geen Ajax-speler. Nee. Tenminste, geen Ajax-speler. Geen speler die goed genoeg was voor de top in Nederland.
4: Nou ja, dat gaat allemaal de komende week allemaal weer voorbij komen. In alle vragen en alle gesprekken die daar gaan komen met alle watchers.
3: Ja.
4: Nog een mooie vraag voor maandag?
3: Nou ja, gewoon simpel. De laatste keer dat Engeland in het Azteca-stadion speelde tijdens een WK.
4: Mm-hmm.
3: Wie was toen de bondscoach?
4: Oh ja. Mooi.
3: Ja.
4: Wie was de bondscoach van Engeland toen ze voor het laatst in het Azteca Stadion speelde?
3: Ja, en dan mag je ook nog de wedstrijd noemen. Maar dat weet iedereen wel. De wedstrijd die... welke dat was, dat is zo'n bekende wedstrijd. Maar
4: wie was de bondscoach?
3: Erbij, ja.
4: Nou, kom erop, geef je antwoorden maar door via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer via Instagram @ADVoetbalpodcast in het kanaal. Maarten, het is tijd om de koffers te pakken. Want we moeten naar Nederland.
3: Ja, met een beetje weemoed wel.
4: Ja.
3: Want we hebben het echt wel naar ons zin gehad hier. En het is gewoon te vroeg gestopt. Ik had ook, heb jij denk ik ook, wat in ons hoofd. Nou, Nederland, laten we hopen tot de kwartfinale. En dan, stel dat je dan Frankrijk loodt of tegen Frankrijk moet, dan kan het stoppen. Maar dan zit je ook nog maar een week voor het einde van het WK. Dan heb je echt het idee dat het significant is geweest, dat je ergens bij bent geweest. En nu, we zijn 4 weken weg geweest, wat op zich gewoon lang is. Maar het voelt heel onaf.
4: Ja.
3: Voel ik altijd wel de leegte na zo'n uitschakeling. Het stopt dan ook ineens, ook voor ons.
4: Ja.
3: En dat is toch elke keer val je een klein beetje in een gat. Alhoewel, ik heb wel eens WK's gehad dat je echt even zelf van... teleurgesteld dat het stopt. Maar nu, je hebt er eigenlijk wel ergens vrede mee. Omdat je ziet, het is niet goed genoeg.
4: Nee. Zie je dat lampje trouwens? De regisseur staat te zwaaien, hè? Batterij is bijna op.
3: Nou, dan dat is een symbolisch einde.
4: Vind ik ook. Tot volgende week of de week erop. Nog in Nederland, hè? Gewoon even praten weer over de actuele stand van zaken in het WK.
3: En we gaan nu nog lekker even de buurt in hier.
4: Ja, is goed. We gaan even een rondje lopen. Jij wilt toch nog hardlopen? Je wilt toch nog even al die kilo's eraf halen? Als je nu naar buiten gaat, kan je hardlopen, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook.
4: Moet je heel hard lopen.
3: Oei.
4: Nou, tot in Nederland.
3: Ja.
5: De AD Voetbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Staatsloterij, supporter van Dromen en trotse partner van Oranje.
5: Deze AD Voetbalpodcast komt tot stand in samenwerking met Airbnb.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en Kamperen Caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad Van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 160 kilometer file in het land, dat is behoorlijk veel voor dit tijdstip. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een kwartier vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arensveen, 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht. Je kan omrijden via Bodegraven in Utrecht over de N11, de A12, de A2 en de A9. Het is een heel eind. De andere kant op is de weg ook dicht. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 50 minuten vertraging. Daar kan je makkelijker omrijden. Pak de A44 richting Den Haag. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. 10 minuten vertraging bij knooppunt De Hoek. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat een kapotte vrachtauto. A50 Arnhem-Oss, een kwartier vertraging bij Ravenstein. En de N62, Borselen-Belgische grens, is dicht bij de Westerschelde.

0: tunnel. Je zal moeten omrijden en dat is een heel stuk via Antwerpen.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is het weerbericht.
1: Het is overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 graden aan zee tot zo'n 24 graden in het oosten. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt vannacht 11 graden in het binnenland tot zo'n 17 graden aan de westkust. Morgen en in het weekend is het droog. De zon schijnt en in het binnenland ontstaan stapelwolken. De matige wind waait uit het westen. Aan de kust is het zo'n 20 graden en elders tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Lokaal kan het zelfs 26 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 200 kilometer file. Problemen zijn er onder andere op de A4. Die is namelijk in beide richtingen dicht tussen Den Haag en Amsterdam bij Hoogmade. Richting Den Haag kun je omrijden over de A44. Richting Amsterdam niet. Daar moet je helemaal omrijden via Utrecht. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook drukker op de A2 en de A50 van het zuiden naar het noorden. En de N62 Borselen-Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Daar is een ongeluk gebeurd.
0: Het station met de meeste en beste hits.
3: Code Zone FM.
4: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Mijn naam is Alia Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.
1: She's crazy like a fool.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. De Europese Waakhond voor Voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Goed nieuws over de A4 Den Haag-Amsterdam, want de weg is in beide richtingen weer open bij Hoogmade. Er staat nog wel een flinke file, vooral richting Den Haag. Vanaf Hoofddorp is de vertraging nog behoorlijk, maar die neemt nu wel snel af. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen ook nog 10 kilometer file. Daar is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar is de vertraging ook 20 minuten. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En de N62 Borselen-Belgische grens is helemaal dicht bij de Westerschelde-tunnel.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden, en dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat nu al 500 kilometer file. Onder andere veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Hoogmade 25 minuten oponthoud. Zo'n ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht, kost je een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Moerdijk. Ook daar is een ongeluk gebeurd en ook daar is een rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt vannacht 11 graden in het binnenland tot zo'n 17 graden aan de westkust. Morgen en in het weekend is het droog. De zon schijnt en in het binnenland ontstaan stapelwolken. De matige wind waait uit het westen. Aan de kust is het zo'n 20 graden en elders tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Lokaal kan het zelfs 26 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel vroeg druk op de weg, met name in het midden en zuiden van het land, onder andere door de afsluiting van de A27. Verder zijn er ook veel ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hocht. De vertraging is daar nu een kwartier, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht. Je hebt heel veel vertraging vanaf Schiphol, namelijk een uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Centrum en Hendrik Ido Ambacht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: aan hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten, kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 800 kilometer file. Dus onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat een hele lange file tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer in totaal. De vertraging is ruim 3 kwartier. Dat komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum ook een half uur extra reistijd. En op de A27 Almere-Gorkum de andere kant op tussen Utrecht-Noord en Lexmond is de vertraging ook 40 minuten. En dat heeft natuurlijk te maken met de afsluiting. De A27 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. Twee mensen zijn gewond geraakt, één persoon wordt nog vermist. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bijna 900 kilometer file. Vooral veel vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Daar is de vertraging 3 kwartier. Komt door de afgesloten A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is het ook heel erg druk tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoogmade. Daar sta je een uur in de file. Er wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum voor de afsluiting tussen Hank en Gorkum een uur oponthoud. De andere kant op tussen Utrecht en Everdingen bijna 40 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Eindhoven op de randweg van Eindhoven is het vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp ook 35 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van

0: In deze sector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Het is nog niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna een uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op die A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er staat een vrachtwagen met pech op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is nog een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hoenderloo ruim een kwartier.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gode Zone FM.
2: Drums, please!

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is droog en het klaart steeds verder op en er staat een matige noordwestenwind. Alleen in het noordelijk kustgebied waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 graden in het binnenland en 17 in het westen. Bij zee staat een krachtige noordwestenwind. Elders is die wind zwak tot matig. Overdag schijnt de zon volop en het wordt 19 tot 25 graden. 'S Avonds draait de wind naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. De dagen erna wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en de middagtemperaturen liggen tussen de 22 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Het station met de meeste en beste hits.
3: Code Zone FM.
4: Boom, boom, boom, now let me say well. I say boom, boom, boom, now everybody say well.

0: ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar rij.
1: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Orientaal en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en

0: slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds ruim 200 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nog de meeste vertraging, namelijk 50 minuten tussen Sint-Michielsgestel en Knaalpunt Empel. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op de A2. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knaalpunt Ypenburg en Zoetewoudendorp een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer.

0: droog. We gaan naar temperaturen rond 24 graden met zon- en wolkenvelden. En ja, bij die 24 graden komt er de dagen nadien wellicht nog wat bij. Dus vanaf donderdag en ook vrijdag krijgen we wellicht wat warmer weer. Zo, ik wens u een heel fijne avond. Heel graag tot de volgende keer.
1: Dankzij Carglass zie je het weer beter.
2: Geniet van de zomer in alle veiligheid. AXA, trotse partner van de Redders aan Zee.
3: Daar ligt de renner in de graskant.
4: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidon, hè?
5: Kom op, mannen.
6: Tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
5: Ja, maar.
6: Een paar miljoen, hè.
3: Vingegaard in de aanval.
7: Nee, die zit niet in mijn team.
3: Even een poel.
6: Kom maar, Remco, niet lossen, hè. Kom op.
7: Remco is de kopman.
6: Kom aan, vriend.
3: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
7: Gaat de man. Wie is de man?
3: Merlier of Milan?
7: Ja, jij zit de man. Ga.
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
2: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
1: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
8: Belgen weten.

Spanje, de wereldkampioen van 2010, is na groepswinst in een poule met Saoedi-Arabië, Uruguay en Kaapverdië op jacht naar een tweede wereldtitel. Opvallend, sinds de wereldtitel in Zuid-Afrika heeft het geen enkele knock-out match meer gewonnen op een WK. Kan het dat wel met deze wonderknaap Lamine Yamal? Tegenstander vanavond is het Oostenrijk van Arnautovic dat in zijn poule enkel zijn meerdere moest erkennen in Argentinië. Spanje is topfavoriet, maar na gisteren hoeden we ons voor voorspellingen.

0: Spanje tegen Oostenrijk. Dat is de affiche voor vanavond. Welkom allemaal. Een Duitser en een Nederlander zitten op café. Normaal zit daar ook nog een Belg bij. Maar deze keer niet, die zit nog op 2K. Welkom Gert Verheijen, welkom Hendrik van Krombruggen en welkom Dennis Odoi. Zijn we al een beetje bekomen van het mirakel? Het mirakel dat alleen nog is voltrokken in de beste dagen van Lourdes?
1: Tuurlijk. Ik kan het nog altijd niet uitleggen, dan niet. Ja. Maar het is plezanter wakker worden in de wetenschap dat ik er nog bij ben natuurlijk.
0: Ja, fris kopje Gert.
1: Ja, een coiffeur geweest ik. Ja?
0: Ja? Je woont in Gent en je gaat nog naar de kapper in Brugge.
1: Ja. Gewoontes die moeilijk te veranderen zijn.
0: Oké.
2: Is dat dezelfde als Ploffy?
0: Ja. Dezelfde kapper van Pascal Ploffy.
1: Ik weet het niet.
0: Nee? Van broeren, zoals ze hem noemen in Brugge. Maar goed, terug naar die match van gisteren. Hendrik, je hebt bekeken van op een afstandje. Thuis, op
3: ja,
0: met vrienden.
3: Gewoon thuis, ja.
0: Gewoon
3: klopt.
0: Thuis. Wat vond jij van de verwikkelingen?
3: Ja, ik sprak daarnet met de lieve mevrouw Annemie, die ons schminkt. En zij zei dat ze helemaal niks met voetbal had. Maar dat ze aangenaam verrast was door alle emotie die bij een voetbalwedstrijd betrokken is. Ik denk dat dat eigenlijk de beste samenvatting is van de wedstrijd van gisteren. En dat tactisch niet uit te leggen is hoe dat we het hebben rechtgetrokken. Maar dat het puur emotie was. En ja, ik ga eerlijk zeggen, bij 0-2 dacht ik ook dat het gewoon gedaan was. Mm-hmm. Maar ik heb wel uit plichtsbewust de wedstrijd uitgekeken. En ik ben blij dat ik heb uitgekeken.
0: Ja, ja. De wedstrijd begint om 10:00. Ik kan mij voorstellen, 0-2, dat er sommigen zeggen, we gaan naar bed. Hè. En dan mis je het. Dat is ook voetbal. En dat maakt het spel waarschijnlijk ook zo aantrekkelijk, Dennis.
2: Ja, voetbal, ik denk dat dat als sport is. Gewoon in het algemeen dat er echt nog altijd last minute dingen kunnen veranderen. Ik was minder aangenaam verrast door de emoties van bepaalde mensen waar ik tv mee gekeken heb. Ze waren vrij zenuwachtig. En ene was half aan het roken, een beetje buiten, die rook in mijn gezicht. Die moest de vraag, moet je iets drinken, moet je iets drinken? Ik zei, zet u! Gewoon even rustig kijken, maar die was op van de zenuwen.
0: Kennen we die mensen niet?
2: Nee, we kennen die mensen niet. Nee, maar ja, ik weet wel niet, als ze me de volgende keer gaan vragen of ik kom kijken, dat ik nog ga gaan. Want...
0: En waarvoor moest jij gaan om uitleg te geven?
2: Nee, ze vragen gewoon, nou, kom je kijken. En onze kinderen zijn bevriend, dus ik dacht van ja, waarom niet? Maar ja, de spanning van hun was...
0: Enfin, ik hoop dat jullie kinderen wel vrienden kunnen blijven. Maar het is maar 2 keer gebeurd op een WK dat een ploeg, hetzelfde land, 2 keer een 2-0 achterstand heeft opgehaald om zich te kwalificeren. West-Duitsland heeft dat heel lang geleden 2 keer gedaan. De Belgen 2 keer tegen Japan en nu tegen Senegal. Dat wil nog maar eens benadrukken hoe uniek
1: zeer
0: het is wat we hebben meegemaakt.
1: Absoluut. Nee, dat is gewoon een wonder en dat blijft het.
0: Ja. Mm-hmm. Heel veel blije mensen, emoties. We zagen ook filmpjes komen van bekende voetballers die blij waren. Frank Boeks die helemaal door het dolle heen was. Kijk. Die dan wordt gefilmd door zijn vrouw of zijn vriendin.
1: Ja, want als hij alleen is, is dat toch wel een beetje raar ook.
0: Ja. Of niet? Dries Mertens en Kat Kerkhoffs. Die op deze manier de kwalificatie dan gaan vieren. Dit is Erik van Looy. Ja, het is gebeurd, zei hij. Bij de 3-2. Average Rob, die stond dan weer in de Hive in Werchter. Dat zagen we gisteren. Is nog even in beeld gekomen tijdens de rust. Average Rob, die bleef toen wel heel positief. In tegenstelling tot de meeste anderen. En Arno de Kid stond daar ook bij, hè, natuurlijk. In Dakar gemengde emoties uiteraard. Hè. Daar is de nederlaag zwaar binnengekomen. Eerst is er de grote vreugde, want ze komen 1-0 en 2-0 voor. Ja, daar dachten ze al, we zijn gekwalificeerd voor de 8e finales. We gaan spelen tegen de VS of tegen Bosnië. Op dat moment was dat nog niet bekend. Er werd zelfs al vuurwerk afgestoken. Maar dan gingen de emoties de andere richting uit. Die kantelden helemaal in het negatieve. Ik merk ook veel reacties uit Senegal van mensen die zich bestolen voelen. Hebben ze daar reden toe?
2: Ik vind dat je kunt de penalty sowieso fluiten. En ik denk vooral dat ze het aan hun eigen te danken hebben. Zo dominant of zo goed als ze waren de eerste 80 minuten, hebben ze gewoon naar het einde toe gewoon alles zelf laten begaan. Dus ik vind niet dat ze hun eigen bestolen moeten voelen.
0: Jij ook niet, Hendrik?
3: Nee, ik denk dat de analyse van Dennis correct is. Ik denk dat ze de eerste 80 minuten heel goed hebben gedaan. Dat ze het ook verdienden om voor te staan. Dat ze duidelijk superieur waren aan ons. Maar ik denk dat als ze iets meer bijvoorbeeld Italiaans, oké, goed, dat is niet het beste voorbeeld, want die helemaal niet op het WK zijn. Maar als ze iets meer tactische discipline, defensieve discipline hadden, dan denk ik dat ze dat resultaat gewoon over de streep kunnen hadden trekken.
0: Jij hebt veel Italiaanse vrienden in Limburg?
3: Ik heb niet superveel vrienden in Limburg, maar daar wonen wel wat Italianen natuurlijk. Ja.
0: Ja, okay. Bij deze is dat prikje wel binnengekomen, denk ik. Hè? Geen Italië op het WK. Goed, maar we gaan het wonder nog eens proberen te herbeleven. Niels Dumortier die sloot zich voor een paar uur op met een laptop en die stuurde dan een file door. En dit is het resultaat geworden.

0: Presents Courtois. Aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, tegen de paal. En naast. Geen geweldige tussenkomst van Thibaut Courtois, hoor. Voorzet komt. En tegen de paal. En nu wel de goal. Diarra scoort. Geen sprake van buitenspel. De Kuiper met de rechter. Safe van Diaw. Sar, opletten. Sar neemt hem geweldig mee. Sar. Wow, wow, wow, wow. Wat een geweldige goal. 2-0 Senegal. Het moet een Japans scenario worden.
1: Doku eraf. En ook De Bruyne eraf. Nu.
2: Is het Kevin De Bruyne? Wow.
0: Aanvoerder en nummer 10 met elkaar in de clinch. Vergeet het nu maar al helemaal.
3: Ondertussen dus de Kuiper naar de kant. Oh, daar begrijp ik niets van. En Meunier erin.
0: Meunier geeft voor Lukaku. Jawel. Romelu Lukaku.
4: Tous les chemins mènent à Vigneron. Toujours. Encore. Et toujours.
5: A Belgian lifeline.
0: Tweede zone. De goal. De goal. Jurrie Tielemans. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk.
6: Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden.
0: Senegal 2, België 2. Moreira. Oh, en niet voorbij. Niet voorbij. Oh, Luke Bakio. Penalty voor de Rode Duivels.
7: C'est fini.
8: Ja, montages om te koesteren, die gaan meegaan voor de eeuwigheid zelfs. Ik hoorde Philippe zeggen van vergeet het nu maar helemaal, de nummer 10 en de kapitein gaan in de clinch. Hier is het afgelopen. Was dat ook jullie gedachte? Want nu gaan we dingen natuurlijk interpreteren met de nodige kennis en dat hadden we op dat moment niet.
9: Nee, absoluut niet. Ik was zelfs blij dat ik het zag, in alle eerlijkheid.
8: Ja? Omdat ik op dat moment dat zelf ook?
9: Ja, dat nu misschien niet, maar wel dat er eindelijk eens wat grinta op het veld was. Ik denk dat dat vaak gezegd wordt, hè, dat het ontbreekt aan wat vuur en misschien wat passie. En als je onderling zo streng bent naar elkaar toe, ik denk dat dat alleen maar aan te moedigen valt.
8: Mm-hmm. Ze maken ruzie en toevallig of niet, dezelfde tandem maakt ook de 2-2. Dit is de aanleiding tot de ruzie. Trossard die denkt, ik sta hier helemaal alleen. Maar je brengt hem naar Lukaku.
10: Ja, maar die zijn dingen die gewoon gebeuren. Dus zoals ze hebben daarna na de wedstrijd zelf ook gezegd. Dus gewoon, je ziet die emotie, 2-0 achter. Iedereen probeert te doen. Ik begrijp waarom dat Leandro de bal wil. Maar ik begrijp ook waarom Jurrie. Jurrie staat 2-0 achter en Jurrie drinkt. Ik drop hem in de box. En oké, okay, Jurrie heeft ook gewoon een goede trap. Dus voor hetzelfde geld komt hij wel aan in zijn goal. En dan houdt iedereen zijn mond. En nu is gewoon. En het is tussen hun gewoon eigenlijk uitpraten. En ze zoeken er ook niet meer in. Het is wat het is en ga gewoon verder.
8: Nee, maar ook dat is topsport, denk ik.
9: Maar tuurlijk, dat is het bewijs dat het bij beide de emoties hoog oplopen. Mm. En dat iedereen er mee in zit om het best mogelijke te halen. En als je 0-2 achter staat, dan is het normaal dat er frustratie is. Als die er niet zou zijn, dan zou ik me meer zorgen maken.
8: Ja. Vaak meegemaakt jullie dat jullie op training soms een aanvaring hadden. Of in een match met een medespeler waarvan je denkt, nu sla ik hem op zijn bakjes. En na die training of na die match geef je elkaar een knuffel.
11: Dat is wel gebeurd, maar niet met mannen waar je heel goed overeenkomt, toch niet. Ja. Als dat een echte maat is, doe het dan niet.
8: Nee.
11: Als een collega is wel. Ja, dat is zo'n beetje. Dat is,
10: ja. Ik heb een beetje een iets agressievere speelstijl, dus ik kom wel vaak in de clinch met medespelers. Maar zoals gezegd,
8: echte maten ook?
10: Ja, nee. Zo bijvoorbeeld met Brendan. Brendan is, ja, en ik in Brugge in die tijd, dat ging ook wel soms hard te hard. En Brendan wil ook echt winnen. Dus dan, maar het was wel niet vechten, maar het was wel echt doorgaan en een beetje zo stampen. Maar na de wedstrijd was dat vergeten. Maar één op zijn bakken slagen was meestal zoals Gert, mijn collega's eerder en niet echt vrienden.
8: Ja, jij meegemaakt, Hendrik?
9: Ik heb nog niet iemand van mijn ploeggenoot op zijn bakken geslagen.
8: Nee, dat ook nooit de goesting gehad?
9: De goesting misschien wel een keer, maar ik denk wel dat los dat dat nu een goede vriend is van u of niet. Ik denk dat de beste vrienden zijn, degene waar je kunt op schreeuwen en dat je daarna gewoon naar elkaar in de kleedkamer recht in de ogen kunt kijken en zeggen, zand erover, we gaan verder.
10: Mm-hmm. Professioneel zijn zeker. Ik heb u ook al horen bloeken met de mannen van de redactie.
8: Dat is zo. En nadien geven wij een knuffel, maar dat is waar.
10: Dat is dat.
11: Nou, wel, ik heb vandaag nog eens teruggekeken vanaf de vervanging eigenlijk. Mm-hmm. Vanaf dat die beginnen wisselen is dat De Bruyne en Doku eraf zijn gegaan. En ik moet wel zeggen, ik vond dat wel de twee mannen die het in gang hielden en die bleven proberen, waren wel effectief die twee gasten. Dus ja.
10: De wissels was ik ook...
11: De wissels, de jongens die inkwamen ook wel, mm-hmm. uiteraard natuurlijk. Maar ja, het is alleen wat ik nooit mocht doen. Enfin, ik mocht dat wel doen natuurlijk, dat moet iedereen voor zich weten. Maar de vergelijking maken tussen het einde van zo'n wedstrijd en diegenen die aan die match begonnen zijn, omdat die wedstrijd totaal verandert van gedaante. Het is altijd wel gemakkelijker. En helemaal in een verloren situatie. Je hebt niks meer te verliezen. Ja. Je creëert chaos. De bal die Jurrit Tielemans binnenkopt, Karel. Allee, daar staan ons twee baks staan bij in de baklijn. Ja, na 20 minuten krijg je geen situatie waarbij dat er een voorzet geeft. Nee, en dat je twee baks bij in de baklijn staan. Dan staan we 5 voor de goal. Mm-hmm. Ja, dat krijg je niet na 20 minuten. Dat krijg je wel in minuut 80.
8: Ja, dat krijg je alleen als je 2-0 of 2-1 achter staat. In de 85ste
11: dus, ja.
8: Of later. Maar gaan wij dan niet te veel mee in het verhaal van... kijk, die staat op het veld, die moet blijven staan. Terwijl iemand die opkomt, die misschien iets minder kwalitatief is... En dat is zeer relatief, maar wel veel frisser opkomt. En dat ook een factor is waar heel veel coaches rekening mee houden.
9: Maar ik denk dat wel. Ik denk zeker als je in de verlengingen zit... dat is een echte uitputtingsstrijd. Je zit met heel veel spelers na een lang seizoen, na lange wedstrijden... die oververmoeid beginnen te geraken. En als je dan jongens zoals wij België met Moreira en Luke Bacchio hebben... dat zijn jongens met enorm veel dynamiek, die onvoorspelbaar zijn... zoals Gert net aanhaalt. Jongens die een individuele actie hebben. Als je zo'n gasten kunt brengen, ja, dan kun je een tegenstander echt wel pijn doen. En als ik Moreira zie invallen, ik bedoel, iemand die bij het grote publiek waarschijnlijk niet heel bekend is, omdat hij in de Ligue 1 speelt bij Strasbourg. En ik volg het een beetje meer omdat Mike Penders daar ook in doel staat. Maar hij is zo compleet. Hij heeft een individuele actie. Hij heeft een voorzet in huis. Hij is ook goed bij schot. Maar hetgene wat mij het meest frappante is altijd als ik hem zie spelen, en dit is een heel goed voorbeeld, is die bravoure. Hij trekt zijn voet niet terug. Hij blijft lopen. Want vaak zeggen ze van technische spelers of van Jeremy Doku, zeggen ze dat ook wel een keer. Die verdedigen niet terug mee. Mm-hmm. Maar als er nu één ding is wat je bij Moreira niet kan zeggen, is dat die jongen niet wilt en niet loopt. En zo kan je de tegenstanders pijn doen. En dat Garcia dan zegt, kijk, dit bedoel ik dus met echte bravoure. En met blijven verdedigen en blijven lopen. En dat is iets wat... Je mag soms wat minder kwaliteit hebben, maar als je dan wel die energie hebt en die bravoure om dat te brengen, dan vind ik dat je gewoon je kans moet krijgen. En ik denk dat dit gewoon... Kijk, en ook betrokken bij die beslissende penaltyfase. En ik denk op die korte invalbeurt dat hem heeft gehad, heeft hij wel alle facetten van zijn spel laten tonen. Veel plussen. En dit is dan een minpuntje.
11: Ja.
9: Die laatste pas soms.
10: Minpunt is gelaten.
9: Maar kijk, hij maakt het dan wel goed. Weet je. Hij loopt dan 70, 80 meter terug. Hij geeft niet op. En dat vind ik belangrijk in de fase dat je zit. Dat je vooral niet opgeeft.
8: Ja, ik geef je absoluut gelijk. Maar in die laatste fase denk ik, nu is hij 21. Hè. Als hij 24 is, gaat hij die pas niet meer geven. Oh. Die laatste.
10: Ik dacht ook dat ik sommige fouten ging maken, maar dan toch nog ook gedaan op 36. Dus, ja.
8: Ja, maar er zijn jongens. Er zijn jongens die wel bij.
10: Nee, maar ik zie welke pas hij wil geven. En oké, dat wordt gemist. Dus.
8: Maar het is minuut 124, hè? Eigenlijk moet je daar...
10: Ja, ik begrijp het, maar dat is niet helemaal voetbal, denk ik. Ja, liever niet natuurlijk, of voor dribbelt in de hoek. Maar de opening was er, denk ik. Hij geeft hem buitenkant voet.
9: Maar Dennis, als jij in die ploeg staat en je bent aan het verdedigen in de laatste minuut en je ziet Moreira die bal verliezen, dan ben je ook aan het vloeken, hoor.
10: Ja, sowieso.
9: Toch?
10: Maar oké, dat wil niet zeggen dat daarna kunt verder. Er is ook nog 8 man die daarachter staan.
11: Maar je zou het zelf dergelijke ook nog, als je aan het gaan waard, jij blijft ook gaan. Of
10: ja, niet? Maar uiteindelijk, hij heeft ook de inspanning gedaan om terug te komen. Ja,
8: en er komt wel een vrije trap van, hè, die nog heel
11: ook wel zo is, Karel.
10: Is die vrije trap niet daarna? Ja, daarvoor, die andere.
9: Nee, Gaskijn blokt hier de bal toch op.
10: Ja, wat hebben we dus met
8: de hand, met de hand.
10: Ah, is dat
8: die vrije trap nog in de laatste.
9: Ja, zeker. Ja.
8: Dat komt daarvan, hè?
9: Ja.
11: Die mannen ook, wel Hendrik zegt, is de fysieke frisheid van zo'n speler die opkomt. Frisse benen. Je hebt ook de mentale frisheid. Die was er niet bij tegen Iran en was er niet bij tegen Egypte. Dus hij heeft geen rugzak. Snap je? Dat zie je ook wel aan de manier waarop die mannen inkomen en spelen. Die hebben nog geen, negatieve... zaken mee in dat rugzakje van dat WK. Of geen dat er zelfs nog daarvoor gebeurd is in kwalificatie of zo. Dat is fris beginnen.
8: Ja. Ja, en wat met Luke Bacchio? Ook pluspunten gescoord?
10: Voor mij wel. Ik was in de wedstrijd in LA en daar was hij ook al dreigend. Ik denk, is dat deze bal die net naast gaat, zo trappen nog tegen Iran ook juist dezelfde. En ik vind hem wel gewoon echt altijd goed invallen. En ook
8: Ja, dit was tegen Iran hier.
10: Ja, we hebben het met Gert daar ook over gehad, omdat we met die positiewissels zitten van Leandro, Doku, Charles en zo. Met Luke Bakker is het echt duidelijk, rechtsbuiten, op zijn linkervoet naar binnen kan komen. En ik denk dat dat misschien ook soms qua balans binnen de ploeg misschien iets uitgebalanceerder is en duidelijker is. En dan kan Leandro misschien ook op die 10 staan, waar hij misschien graag doet, of van op links komen. En ik denk dat misschien de balans daar net iets beter gaat zijn. Dan Doku die één keer op links staat, dan één keer op rechts, die dan weer naar daar gaat schuiven.
11: Het is in ieder geval aards moeilijk geworden nu. Nou, de match tegen de USA toe, dat vind ik.
8: Om een ploeg te maken. We hebben de oefening voorgeschoteld aan jullie. We gaan die dadelijk bekijken, maar we gaan dus effectief tegen de VS spelen. Dat weten we sinds 4:00 vannacht. Zij speelden in San Francisco tegen Bosnië-Herzegovina. En ze hebben gewonnen met 2-0. Het is Volarin Balogun die de score gaat openen op slag van rust. Had al eens gescoord, maar dat werd afgekeurd voor buitenspel. Maar deze gaat dan wel door. De openingstreffer vlak voor rusten. Balogun. En 10 minuten voor tijd gooit Tillman de wedstrijd in het slot. Amerika wint met 2-0. Ja, keepertje gaat helemaal in de fout op deze bal. Maar er was dus ook een flinke tegenvaller voor de Verenigde Staten. Na iets meer dan een uur spelen al. Balogun die komt op het been terecht van Muharemovic. En na ingrijpen van de VAR komt er uiteindelijk een rode kaart. Die krijgt hij van scheidsrechter Rafael Klaus. Ja. En dat betekent dat Balogun er niet bij is tegen de Belgen. En dat is weer al een konijnenpootje. Dat kan tellen. En het is... Ja, ik kan hier weinig of niks aan doen, hè.
10: Maar ja, als ik Balogun was, zou ik me bestolen voelen. Het is een wedstrijd tegen die mits. Dan kan er echt niks aan doen, denk ik. Het is gewoon een duel. Oké, op beeld ziet het er... het is erg en heel pijnlijk, maar... Je moet toch kijken naar de intentie een beetje. En ik denk dat hij nul intentie heeft om dit te doen.
11: En de Messi-fout was net lang genoeg geleden om hier rood voor te trekken. Als het een dag later is, gaat hem ze niet krijgen. En nu wel. Maar hier is geen intensiteit mee gemoeid aan mij betreft. Nou ja, hier is hij niet.
8: Ja.
11: Dus ja, dat is, als je de foto neemt,
8: een dag later,
11: als je de foto neemt van de stuts op de kuit, Karel, dan is hij exact hetzelfde natuurlijk. Maar
8: een dag later zagen we een identieke fout en toen... Effectief hebben ze geen rode kaart gegeven.
11: Nee, dat was op Trossard.
8: Het was ook een Argentijnse ref, toen.
11: Ja.
8: Dat was nog niet die op Trossard, het was nog een andere, denk ik.
11: Ja, dat was nog, ja. Ja, ja, maar die toch ook, op Trossard.
8: Op Trossard ook, ja, klopt. Tielemans, bij die tweede goal, de tweede goal van de Belgen, zijn eerste. Duwfout of niet? Ik hoorde er een paar mensen in de greenroom gisteren zeggen, er is een duwfout. Nee?
10: Niet te weinig.
11: Niet genoeg. Hij, de andere voet, even in zijn rug iets en gaat dan overdreven naar de grond om het een duwfout te laten lijken. Dat dit is wat er altijd gebeurt, dat er iemand vlak voor u staat, dat je wel even voelt. Maar ik vond dat niet. Het is vooral een flater van de kipper.
10: Ja.
8: Oké, we kunnen naar Seattle. Ik zie Tess staan. De Rode Duivels zijn aan het trainen of gaan trainen. En Tess die weet dat vandaag de voorstelling van de Tour is in Barcelona. Ze heeft haar gele jas aangetrokken.
12: Inderdaad, ik probeer altijd een beetje mee te zijn met de actualiteit, Karel. Maar de Rode Duivels die zijn op dit moment aan het trainen. We hebben een kwartiertje kunnen meepikken van de training. Dat waren natuurlijk alleen maar de spelers die gisteren niet al te veel speelminuten hebben gekregen of geen. Maar bijvoorbeeld ook Jeremy Doku was daarbij die na 55 minuten gewisseld werd. Kevin De Bruyne niet, maar ook wel bijvoorbeeld Charles de Ketelaar, Diego Moreira. Die waren er allemaal bij. Ze waren met 12 veldspelers en 2 doelmannen die hier aan het trainen zijn. En het lijkt alsof ook de andere spelers van Timothy Castagne is langs geweest voor een babbel in de studio. En die zei wel, ja, wij gaan echt wel recupereren. Het is een zware wedstrijd geweest, maar iedereen lijkt wel ongeschonden uit die strijd te zijn gekomen van gisteren. En ze hebben nog een klein beetje euforie. En dat helpt wel, denk ik, bij het herstel.
8: Je komt daar in de straat natuurlijk ook en je ontmoet mensen, Amerikanen, veel Amerikanen, Tess. En dat is onze volgende tegenstander. Wat is het gemoed bij die Amerikanen? Denken zij dat ze België kunnen pakken of zijn ze toch bang?
12: Ze zijn niet bang. Nee, we hebben gisteren na de wedstrijd zijn we nog met iedereen gaan eten. En daar staat dan heel veel voetbal op alle schermen. Dus daar hebben we de wedstrijd van de VS dan eerst nog gekeken. En dan de hele lange nabeschouwing. Jullie doen je best, maar in Amerika gaat dat echt uren en uren door. Dus we hebben daar heel lang van kunnen genieten. En de conclusie is dat ze echt niet bang zijn van de Rode Duivels. Ze hadden minder graag tegen Senegal uitgekomen. En ze zijn al vergeten blijkbaar dat we in maart toch ruim hebben gewonnen van de USA. Maar hier is toch nog altijd heel veel euforie rond hun eigen team en hoe Amerika hier aan het spelen is op de wereldbeker. Er is geen angst, want ze zeggen toch, Rudy Garcia zal het niet graag horen, maar dat de beste tijd van de gouden generatie achter ons ligt. Dus ze gaan er met veel vertrouwen naartoe. Ik heb hier ook al gehoord dat Donald Trump naar de wedstrijd zal komen. Dus de veiligheidsmaatregelen die zullen serieus opgeschroefd worden hier. En de mensen in ons hotel die zijn super lief voor ons. Al 4 weken lang, gisteren als we toekwamen, stond er een grote taart met de Belgische vlag voor ons klaar om het te vieren. Maar deze morgen aan het ontbijt zeiden ze wel, nu is het wel gedaan. Nu, vanaf nu gaan we wel voor Amerika supporten.
8: Oké, dankjewel Tess. Maandag de eerste klimkilometers in de Tour. Krijgen we dan een bolletjestrui, bolletjesjasje of zoiets? Kan je dat beloven?
12: Dan ga ik nog naar de winkel moeten.
8: Oké, dankjewel Tess. Fijne dag verder daar in Seattle. Oké, we hebben de oefening voorgelegd, zoals ik zei aan jullie. Hoe moeten we nu de VS bekampen? Wat is onze basis 11? Ik volg de iPad, die ligt bij jou. Ga jij beginnen?
10: Ja, ik moest beginnen, blijkbaar. Ja.
8: Oké, we gaan.
10: Krijgen we dat op scherm te zien ergens of niet?
8: Ja, we gaan het zien. Rustig.
10: Dus ik heb Courtois in de goal. Dan verdediging. Kastanje rechts en Maxime links en dan Brendan. Ik heb getwijfeld tussen Theate en Ngoy, omdat ik Ngoy eigenlijk heel sterk vond spelen. De eerste twee wedstrijden, de wedstrijd die ik zelf gezien heb in LA, was hem echt ongelooflijk. En ik vond het heel jammer voor hem, want hij was echt super sterk. Dan heb ik op de 6 heb ik Raskin gezet, omdat altijd als hij erop kwam, had ik zoiets van, ik zie het nut niet van de wissel eigenlijk, maar dat had eigenlijk niks met hem te maken. Maar gewoon altijd als hij speelt, gewoon heel sterk. Ook tegen Iran vond ik hem ook gewoon goed spelen. Hij wordt dan wel gewisseld, denk ik, na tussen 60 en 70 minuten, maar we spelen gewoon echt gewoon zijn wedstrijd. Ik denk dat het middenveld bij ons een beetje niet het probleem is, maar de vraagtekens. Want ik heb dan Jury er nog opgezet en Kevin. Maar ik zou eigenlijk heel lief, maar dat is dan puur uit vriendschappelijke redenen, Hans er willen opzetten. Dus voor mij is Kevin of Hans kan allebei voor mij. Ik vond Hans ook gisteren niet zijn stempel drukken, zoals ik weet dat hij zijn stempel kan drukken. En dan heb ik rechts Lucky Bacchio gezegd. Dat heb ik gezet. Die heb ik daar juist al uitgelegd. Ik denk dat hij iets gebalanceerder is voor het elftal en dat de posities heel duidelijk zijn. Dan kan Leandro ook van op zijn kant komen, van op links. En dan van voor heb ik dan nu Pardo gezet. Charles, ik denk dat een beetje ongelukkig is in de zin van het is niet echt zijn positie en we verwachten er dan meer van. De enige reden waarom ik Romelu niet gezet heb is omdat ik Romelu gewoon heel goed vind hoe hij in de rol waar hij nu in is. Ik zou hem heel graag willen laten starten. Maar ik denk tegen Amerika ook en dat effect dat Romelu brengt als je dan de Romelu nog kunt inbrengen. Dat dat toch wel psychologisch ook iets doet met de tegenstander.
8: Dat etiket van supersub gaat een speler op een bepaald moment achtervolgen.
11: Als je naar verlenging gaat. Mm-hmm.
10: Ja. En ook omdat ik met Pardo met zijn snelheid, omdat ik Team Ream bij Amerika heb ik samengespeeld. En ik denk dat Pardo, ik vind Team een heel goede speler, maar die is nog een jaar ouder als mij. En op snelheid valt daar wel te doen. Mm-hmm. Dus dat is een beetje mijn ploeg. En ook met Doku zit ik ook een beetje met hetzelfde als met Romelu. Als je Doku nog kunt inbrengen ineens halverwege de tweede helft, dan gaat Amerika ook zo denken van, komt dat er ook nog bij?
8: Ja. Hendrik, jouw ploeg?
9: Dat klopt. Tweede aan de beurt. Niet heel veel gekke dingen gedaan, ook gewoon Courtois in doel. Ik heb wel gekozen voor Thomas Meunier op rechtsbak. Waarom? Ik denk dat hij in de weegschaal ligt met Castagne. Kan je niks negatief over zeggen over Castagne, maar ik ben gewoon iets meer fan van het profiel. Meunier ook iets meer gestald en een hele, hele goede voorzet van achter met Theaten en Ngoy, snap ik de vraag die Dennis zich ook stelt. Ik zou Rudy Garcia eigenlijk aanraden om een keer met Brendan Mechelen in gesprek te gaan. En laat vragen het aan Brendan. Met wie speel jij het liefst?
8: Wie voel je het beste aan?
9: Ja, met wie voel jij je het beste? Ik denk dat dat misschien een oefening is die kan gedaan worden. Ik heb ook voor Raskin dan op middenveld gekozen. Omdat ik vind, voor dezelfde reden die Dennis aanhaalt, die speelt altijd zijn wedstrijd. Het is ook iemand die heel veel grinta, energie toont op het veld. Wat ik ook vind dat altijd een beetje ontbreekt bij ons nationale elftal. En voorin, ik heb nu geluisterd naar de argumentatie van Dennis voor Lukaku op de bank te laten zitten. Ik vind dat een heel goed idee, dus zou ik het eigenlijk willen omdraaien. Maar ik ga het toch maar laten staan zoals het nu staat. Dus,
8: en breng je dan Pardo of iemand anders?
9: Pardo ken ik niet goed genoeg, maar als wij samen in de staf zouden zitten, dan zou ik luisteren naar of jij nu de assistent bent of ik, dan zou ik durven spelen met Pardo. En ook Luke Bacchio zou ik opstellen zo, voor dezelfde reden als Dennis. Dus ik denk dat we dan een heel uitgebalanceerd elftal hebben, waarmee we de Verenigde Staten pijn kunnen doen.
8: Oké, Gert?
9: De enige echte coach aan tafel.
11: Nee, dat scheelt hier allemaal niet zoveel. Ik heb alleen achteraan toch een gooi naast Mechelen gezet. En niet omdat ik theater minder vond dan Mechelen, want ik vond ze alle twee niet goed gisteren. Maar vooral de connectie niet tussen de twee. Ik vond bij de twee goals viel er iets te zeggen over niet van het is Mechelen zijn fout of het is theater zijn fout. Maar vooral door het gebrek aan ja, connectie tussen de twee. En dat gevoel zat volgens mij niet zo goed. Dus daarom terug een gooi. Nee. Ik kreeg het toch niet over mijn hart om Doku toch er niet in te zetten. En hetzelfde met De Bruyne. Ik zou ook, wat Dennis zei, dat klopt voor geldt voor mij ook. Het is of De Bruyne of Van Aken nu in deze match tegen USA voor mij.
8: Daarom, ik wil de klok een weekje terugdraaien. Ja. Er waren bijna zelfhulpgroepen opgericht voor supporters gaat, van Hans Van Aken. Omdat hij niet speelt.
11: Gaat het, ja.
8: En dat de roep was groot. Hij speelt en nu niemand van jullie
11: die
8: Van Aken.
11: Ik snap het, maar dat hangt ook wel af van de match die dat we gespeeld hebben. Eén als ploeg en ook Hans individueel. Ja, sorry. Dat is, ja.
8: Maar gisteren bij de rust gingen we nog een paasmap geven, hè, van Hans Van Aken. Had 20 passes geven, 20 zuivere passes. Oké, veel achteruit en opzij. Maar die 3-4 vooruit ook. Had, hè, die ene tik door op de ketelaar. Als de ketelaar daar op de doelman afgaat, kan dat een assist.
10: Ik had Hans wel eerst in de ploeg gezet. Daar ook een beetje psychologische gedachte als we verder gaan. Kevin, denk ik, gaat misschien nog misnoegder zijn als hij niet start. En als je dan doorgaat naar de volgende wedstrijd, dan zit je met een nukkige Kevin De Bruyne. Tegenover Hans is het toernooi begonnen als invaller. Hans gaat ook niet blij zijn, want ik bedoel, elke voetballer die vindt dat hij moet voetballen. Maar misschien dat Hans zich iets meer tussen aanhalingstekens gaat kunnen vinden in het feit dat hij misschien niet gaat starten. En dat je dan naar de volgende wedstrijd zit gewoon met Hans die tevreden is. En ook met Kevin die gewoon tevreden
8: jij
10: is.
8: Jij denkt dat aan een volgende wedstrijd. Je moet wel eerst die wedstrijd winnen.
10: Oké, maar ik bedoel, het is niet dat ik Pipi Langkous heb opgesteld.
8: Nee,
10: Kevin De Bruyne.
8: Hij ging gisteren ook goed om met zijn vervanger. Ik heb het interview gehoord en hij zei van oké, de coach kiest en ik moet me daarbij neerleggen. En al bij al heeft hij ook de goede beslissing.
11: Maar we gaan beter moeten voetballen. Hè. Wat dan nu met deze of met een andere of nog een andere. Beter voetballen als ploeg gewoon anders. Anders raakte niet nog eens een keer op die manier voorbij een tegenstander. Ook niet voorbij de USA.
10: Dat ik hoop dat ik geen kwade bericht krijg dat ik Hans ter. Hij stond eerst in mijn ploeg, laat me het zo zeggen. Maar bon.
8: Diplomatisch.
11: De woorden gebruiken van Rudy Garcia, die zegt het is geen keuze tegen iemand, het is een keuze voor een andere die inkomt. Dan is het opgelost.
10: Voor de ploeg, hè. Bon. Voilà,
11: ja. Okay. En Kevin De Bruyne in een interview, dat vond ik wel opvallend. Die zei, hij heeft de wissels gedaan en hij heeft ook gewonnen. Hij heeft gewonnen. Dus hij heeft gelijk. Maar ja, hij heeft niet. Wij hebben toch gewonnen. Dat hij het woord hij gebruikte daar in plaats van wij, dat vond ik al zeer raar van hem. Dus dat wil zeggen dat hem daar kwaad is. En normaal, niemand is content. Hè.
10: Niemand was content. Philippe Joos was ook niet content. Hè. Maar je kunt niet weinig zeggen, hè. Je hebt gewonnen.
8: Dat is waar. De winnaar heeft altijd gelijk.
11: En andersom, die Papegaai van Senegal, die gaat niet meer spelen onder die trainer. Die denkt, ik kom niet meer zolang dat die trainer is. Dus datzelfde zou bij ons gebeurd kunnen zijn, moesten wij verloren hebben. Zo gaat dat nu gewoon.
8: Dat is waar. We gaan misschien nog eens naar de Spanjaarden kijken hoe je goed voetbal speelt. En als we daarvan leren, dan kunnen we dat meepakken naar volgende dinsdag. Want Spanje gaat zo meteen spelen tegen Oostenrijk. De nummer 3 van de FIFA-ranking tegen de nummer 23. En die wedstrijd wordt gespeeld in de Stad der Engelen.

0: Ja, hebben jullie daarnet de intro goed meegevolgd van Spanje? In Spanje wereldkampioen in 2010 en sindsdien op een WK geen enkele match meer gewonnen in de knock-outfase.
1: Ja,
0: ja, als ik dat statistiekje niet voor mij had gekregen, dan zou dat niet gedaagd hebben.
1: Dat is zot, hè.
0: Voor zo'n ploeg. In welke opstelling gaan ze spelen? Wie heeft de opstelling van Spanje?
1: Ze hebben de ploeg gezet die 4-0 gewonnen heeft tegen Saoedi-Arabië. Dus ja, dat is niet onlogisch natuurlijk. En een trainer kijkt wat was onze beste match. En van de drie dat ze gespeeld hebben, van de middag nog eens teruggekeken naar Uruguay ook. Dat was echt geen goede prestatie. Dit zijn de Belgen nog altijd, dat zijn geen Spanjaarden.
0: Nee.
2: Brandona, Michele. Michele.
0: Courtois woont wel in Madrid.
1: Hoe zeg je?
0: Courtois woont wel in Madrid, dus met een beetje verdeling. Maar de Spanjaarden gaan wel komen.
1: Nee, ze zijn nog niet overtuigd geweest, hè? Spanje ook niet.
0: Moeten jullie dit niet aanklikken op de iPad?
1: Nee, dat is niet Frans.
0: Ah, nee. maar zeg ze dan eens, Gert, ze staan op jouw blad.
1: Ja, dan moet ik even zoeken hier. Ja, Unai Simon in de goal, dan achteraan Porro, Cubarsí, Laporte en Cucurella. Middenveld met Rodri, Pedri en Olmo. Lamine Yamal uiteraard op de kant, Alex Baena op de andere kant en Oyarzabal in de spits. Mm-hmm. Goed ploegje, maar ze moeten beter spelen. Want...
0: Ja. Het fenomeen Lamine Yamal. Probeer dat eens te kaderen. Want 18 jaar, 18 wordt er 19 nog tijdens het WK, maar toch piepjong. Je ziet hem binnenkomen in dat stadion ook met een ketting aan die waarschijnlijk meer waard is dan onze huizen samen. Maar ja, het is een geweldige voetbal, hè?
2: Ja. Ik denk dat dat uitzonderlijk talent is. Hè. Dus touched by the hand of God, of zo, zoals ze zeggen. Dus dat is IQ, voetbal-IQ, dus voetbaltalent, technisch, alles. Dus doe een beetje waar hij zin in heeft. En, ja. Ik denk dat je zo hard kunt trainen als dat je wilt, dat hij toch gewoon iets heeft dat je gewoon meekrijgt, zoals een Messi en een Ronaldo en zo.
0: Mm-hmm. Hoe schatten jullie Oostenrijk in tegen Spanje?
1: Stug, met een hele goede trainer.
0: Rangnick.
1: Ja, dus... Dat is
0: niet... Rangnick, ja.
1: Rangnick. Ja. Geen ploeg waar je zomaar overloopt. Dat deed Argentinië ook niet trouwens. Hoewel ze natuurlijk wonnen. Maar dus met gasten die daar hun leven geven en daar de fysieke capaciteiten voor hebben om dat een hele match vol te houden. En dat moet nog in de verlenging ook. Dus geen uitzonderlijke talenten. Laimer uiteraard en Alaba, Sabitzer, topspelers. Voor de rest zou ik...
2: Ja, fysiek heel,
1: dat niet zo speciaal is, maar
2: fysiek heel sterk.
1: Een echte ploeg. Ja.
0: Red Bull Leipzig geweest, Manchester United ook, Rangnick. Ja. Arnautovic is daar de ouderdomsdeken, 37 jaar, maar kan precies wel geen 90 volle minuten meer halen.
2: Ja, ik denk ook dat Spanje vooral dominant voetbal zal spelen. En dan zit je met Arnautovic ver van de goal. Heb je er misschien weinig aan dat je een goal kan maken, absoluut. Maar dan wel, denk ik, als ze iets dominanter spelen en rond de 16. Maar in het begin van de wedstrijd zullen ze waarschijnlijk het spel iets meer moeten ondergaan. Dan zit je met Arnautovic 50 meter van de goal, dan heb je daar weinig aan. Ik denk ook niet dat verdedigen zijn lievelingsjob is. Dus ja, ik vind het wel logisch dat je hem gewoon op de bank houdt en dat hij dan waarschijnlijk later in de wedstrijd zal invallen.
0: Mm-hmm. Ik zei Spanje geen enkele match gewonnen in die knock-outfase van een WK. Dat klopt ook, maar ze zijn wel 4 keer Europees kampioen natuurlijk ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ze zijn 4 keer Europees kampioen, dus het blijft wel een van de te kloppen ploegen. Op basis van wat we tot dusver gezien hebben in dit toernooi. Frankrijk helemaal bovenaan, Spanje daaronder?
1: Nee, omdat Frankrijk heeft veel meer slagkracht, Karel. Dat is een groot verschil met Spanje. Bij Spanje is het altijd te zien wie gaat hem maken.
0: Maar goed, laat ons zeggen dat Frankrijk ongenaakbaar is. Wie zet je daaronder op basis van wat we gezien hebben?
1: Ja, puur op individuele kwaliteit. Maar zij zitten altijd met dat probleem van wie gaat hem binnenshotten bij Spanje. Hè? Ze hebben geen pure goalgetter. Jamal is geen pure goalgetter.
0: Hij maakt er wel veel, hè?
1: Veel, hij maakt er, maar niet veel. Nee, dat vind ik niet. Dat is niet zoals Mbappé, Messi, Ronaldo en Kane. Dat is niet hetzelfde. Nee. Het is een winger die zijn goal maakt wel. Maar niet veel goals. Nee.
2: Ik denk dat er 3 zijn daaronder misschien. Zo Argentinië, Engeland, Spanje. Denk ik. Ik weet niet of er echt een tweede is.
1: En Oyarzabal die hun 9 is en als spits. En al regelmatig genoeg of al genoeg wedstrijden in de spits heeft gespeeld, maar van nature ook geen echte 9 is. Hè. Dat is zoals bij ons een beetje de ketelaar maar nee, moet spelen. Mm-hmm. Vroeger ook mee, mijn winger.
0: Oké, we gaan naar Los Angeles. We gaan kijken naar de eerste helft van Spanje-Oostenrijk. Commentator met dienst is Eddy Dummers.
3: Heel goede avond ook van mij. U kijkt dus naar het SoFi Stadium, dat peperdure stadion daar in Los Angeles. Waar Oostenrijk gaat proberen heel moeilijk te zijn voor Spanje. De gegenpress die Ralf Rangnick daar zo fantastisch heeft uitgewerkt bij Leipzig in de Red Bull school, kan je wel zeggen. En de meeste van die spelers zijn ook gepasseerd via de Red Bull school in Salzburg, in Leipzig. Heel het middenveld bijvoorbeeld zo ongeveer heeft daar de stijl geleerd. Dus die ploeg, daar zitten geen echte vedetten in. Je kan Arnautovic misschien een beetje een vedette noemen. Op zijn retour dan, op zijn 37, wel al 2 keer gescoord op dit WK. Dat ook wel. Maar voor het overige, vooral allemaal een beetje familie van elkaar, zou je kunnen zeggen. Ze gaan door het vuur voor elkaar. Ze proberen de tegenstander voortdurend te versmachten, de man in balbezit. Dat is zo'n beetje het systeem van Oostenrijk. Een hele goede organisatie. En dan snelle omschakeling als het even kan. En Spanje, ja, dat heeft dus nog niet kunnen overtuigen op dit WK. Ze hebben 1 keer uitgehaald, zou je kunnen zeggen, tegen Saudi-Arabië. Tegen Uruguay was het in die laatste groepsmatch in Guadalajara, ja, echt niet goed. Dat had ook zomaar een gelijkspel kunnen zijn, misschien wel moeten zijn. En tegen Kaapverdië in die eerste match kregen ze dus geen doelpunt gemaakt. Ze stappen het veld op daar, waar wij misschien ook nog wel terechtkomen. Voor de kwartfinales moeten we wel eerst Amerika nog uitschakelen in de volgende ronde. En dan kunnen we daar in LA spelen tegen misschien wel Spanje of Oostenrijk dus. Of tegen Portugal of Kroatië. Dat is de andere wedstrijd waaruit de kwartfinalist moet komen. Dus Spanje, Oostenrijk, Portugal of Kroatië. Dat zijn de 4 mogelijke tegenstanders als wij de kwartfinales zouden halen daar in LA. Duurt zijn tijd natuurlijk voor ze daar het veld zijn opgestapt. Nu ligt er nog gras bij de Spelen. Over 2 jaar zal er een zwembad liggen. 2 zelfs, een inzwemzwembad en het Olympisch zwembad van 50 meter. Dan wordt het omgebouwd tot een arena van een kleine 40.000 toeschouwers. Ook de openingsceremonie zal voor een groot stuk daar plaatsvinden. In dat fantastische SoFi Stadium. Met airco dus geen nood als het buiten te warm wordt. Al zijn de temperaturen best wel oké vandaag daar in LA. Scheidsrechter heeft u ook al gezien. Logisch bij een Europees duel. Zweed, Glenn Nieberg. Zijn derde match al op dit WK. Hij floot Ghana, Panama en Curaçao Ivoorkust. Hij heeft ook al een paar wedstrijden van Oostenrijk in het verleden gefloten. Daar hebben ze niet zo'n goede herinneringen aan. En bij Spanje floot hij op het EK bijvoorbeeld 2 jaar geleden Spanje-Albanië. 1-0 overwinning voor Spanje was dat. We zijn toe aan de volksliederen. We beginnen met de Marsa Real.

Luis de la Fuente. De koning zal er vandaag niet bij zijn. Is toch niet aangekondigd. Koning Felipe was wel in Guadalajara, toevallig. Is dat zeker niet, want dat was een wedstrijd dus in Mexico. Met Amerika liggen de verhoudingen niet zo goed momenteel met Spanje. Land der bergen, land aan stromen nu.

Bij het zingen van dat volkslied stralen ze niet zoveel energie uit. Een beetje gelaten leek het wel, maar op het veld is het een en al energie. Dat eist Ralf Rangnick ook overal waar hij komt. Heeft onlangs nog Milan afgewezen bijvoorbeeld. Hij blijft bij Oostenrijk nog zeker 2 jaar tot aan het volgende EK. Het is de derde 16e finales tussen 2 Europese, of er zijn er 3. Dit is de 2e. Frankrijk-Zweden is gespeeld en er komt natuurlijk nog Portugal-Kroatië volgende nacht. Zo ziet de scheidsrechter ze allemaal passeren. Arnautovic gaat dus op de bank starten. En bij Spanje, zoals in de studio al gezegd, de ploeg die tegen Saudi-Arabië met 4-0 won. Er was ook een ondoelpunt bij van Saudi-Arabië. Yarzabal had daar 2 goals en een assist. Hij is weer de diepe spits. Is dat niet helemaal, maar is voor Luis de la Fuente zo'n beetje zijn fetish aanvaller geworden. En speelt dus altijd. Het is de vraag hoe Lamine Yamal, hoe fit hij al is. Heeft nog geen enkele keer de 90 minuten kunnen volmaken. De scheidsrechter hebben we het dus al over gehad. Hij leidde ook de openingsmatch op de Olympische Spelen van 2 jaar geleden. Tussen Argentinië en Marokko. Dat liep toen helemaal uit de hand. Er werd een kwartier overtijd gegeven. Daarin scoorde Argentinië de gelijkmaker. Waarop de Marokkaanse supporters woest werden. Van alles op het veld gooiden. De wedstrijd 2 uur lang gestaakt werd. En dan zonder publiek verder afgewerkt werd. En het bleef. Het doelpunt werd uiteindelijk door de VAR afgekeurd. En het bleef bij een 2-1 overwinning voor Marokko. Het zijn de mensen van de VAR. Zij zitten dus in Atlanta. Een Pool, een Zwitser en een Australiër. En dan gaan we zo stilaan de opstellingen te zien krijgen. Eerst dus die van Spanje. Heeft u al meegekregen. Unai Simon blijft gewoon in de goal. Cucurella, Laporte, Cubarsí en Pedro Porro komt terug in de ploeg op de rechterkant. Hij in de plaats van Marcos Llorente. En op het middenveld Rodri en Pedri zijn vaste prik. En vandaag Dani Olmo aan de beurt. Die derde middenveldpositie wisselt elke wedstrijd bij Spanje. Alex Baena heeft zijn plaats te pakken op de linkerkant. Yamal uiteraard vanaf rechts. En Yarzabal, zwervend eigenlijk. Maar startend dus. Centrale in de spits bij Oostenrijk. Alexander Schlager in doel. Alaba en Danso vormen het centrale duo. Lienhardt uit de ploeg. Posch op de rechterkant en Leimert moet weer depaneren op de linksachter. Mwene heeft een lichte blessure, zit wel op de bank. Want de vraag of hij kan spelen is, die kans is zeer klein. Leimert dus op linksachter, net als tegen Argentinië. Trouwens, Schlager en Seibold zijn de vaste jongens voor de verdediging. En aanvallend hebben we Sabitzer, Wanner en Schmidt. Wanner krijgt opnieuw zijn kans, ook net als tegen Argentinië. En Gregoric is de diepe spits. Die wisselt ook elke wedstrijd bij Oostenrijk. Arnautovic heeft er al gestaan. Halajcic heeft er al gestaan. En Gregoric nu voor de 2e keer in de basis. De La Fuente, hij wil graag dus na het EK ook het WK winnen. Het zou de 3e keer zijn dat de bondscoach dat voor elkaar brengt. Spanje heeft het al eens gedaan. En West-Duitsland 72 en 74 was dat. Ralf Rangnick. Net 68 geworden. 29 juni. Heeft kort voor het WK nog een knieoperatie moeten ondergaan. Hij mankt nog wel een beetje. Maar verzekert iedereen die ernaar vraagt dat het maar een routine ingreep is geweest en dat ze zich dus geen zorgen hoeven te maken. 16 keer hebben ze al tegen elkaar gespeeld. Nog maar 1 keer op een wereldbeker in 78, lang geleden dus in Argentinië, Buenos Aires. Toen won Oostenrijk. Nadien zelden nog. De laatste ontmoeting dateert al van 17 jaar geleden. Dus niet echt relevant voor de machtsverhoudingen vandaag. Spanje. Uiteraard, zeker op papieren, de grote favoriet in dit duel. Maar ze gaan toch beter moeten voetballen dan ze tot nog toe hebben gedaan. In een toch niet overdreven sterke groep. Hadden ze toch veel moeite met Kaap Verde, maar dat hadden ze allemaal. En Oostenrijk niet verwachten dat ze zich zomaar gaan ingraven. Sabitzer een 1e keer.
En Laimer die blijft uiteraard ook niet achterin. De vlees geworden gegenpress. Lamine Yamal ontfutselt die bal aan Seiwald. En dan is er ruimte voor de counter met Baena. Yarzabal wacht voorin. Hier is Yamal nog eens. Kan hij zelf gaan trappen? Ja, natuurlijk. En Yarzabal had een voorzet willen zien komen. Handen een beetje in vertwijfeling omhoog. Ja, Seiwald laat zich wat makkelijk van de bal zetten. En dan ja, mag hij vandaar natuurlijk wel zijn kans gaan. Yarzabal was voor Yamal moeilijk bereikbaar. We hebben al een bal tussen de palen tegen Uruguay. Had Spanje maar één bal tussen de palen. Het was een doelpunt. Van Baena. Met dank aan Muslera in doel bij Uruguay. Gigantische blunders. Een derde al van het toernooi. Bij de rust werd hij gewisseld, Muslera. En ze kwamen dus goed weg, Spanje, met die kleine overwinning. Na alweer geen overtuigende prestatie tegen Uruguay. Uruguay dus uitgeschakeld. Cucurella. Hij de vaste linksachter onder De La Fuente. Baena. Gestuit door de sterke

United gehad. Afgelopen seizoen 6 basisplaatsen in totaal. Oei. Keeper kwam daar onnodig uit zijn doel, Unai Simon. En keerde dan snel op zijn stappen terug. Had die bal een beetje anders ingeschat. Koubarsi neemt het zekere voor het onzekere. Dit is de actie van Baena. Knap weg van Stefan Posch. En de tackle van Danso. Sterke peer van Tottenham. Maar die speelt naast Mickey van der Ven en Pedro Porro. Vandaag dus zijn tegenstander. Konrad Laimer. Heeft meer dan een half jaar onderhandeld met Bayern over een contractverlenging. En die gaat er nu toch komen. Tot 2029 gaat hij bijtekenen. Dat is ook voor Vincent Kompany een bijzonder bruikbare pion. Kan hem gewoon overal neerzetten. Speelt overal zijn match. Voilà, even een klein beetje druk van Jamal. En dan snel balverlies weer bij Oostenrijk. Slager dit keer. Jamal had die bal iets harder moeten inspelen op Baena. Die had dan niet meteen een idee wat hij moest doen met die bal. Geen fout op Jamal. Kan wel door. En we krijgen de eerste hoekschop. En Jamal vraagt steun aan het publiek. Daar ga je geen overtreding voor fluiten. Werd toch nog bijna gevaarlijk. Kevin Danso verspert de weg. De eerste hoekschop van de wedstrijd dus. Wordt genomen, Pedri. En dan nu indraaiend richting eerste paal. Ja, met het hoofd zijn ze sterk, de Oostenrijkers hebben veel gestalte. Dat is een goede bal, Sabitzer erachteraan. En Olmo doet zijn verdedigende werk. Laimer uiteraard mee. Slager. Saverslager. Geen familie van de doelman. De doelman die eigenlijk Gastberger heet van geboorte. Liet zijn naam veranderen. Wil niet zeggen waarom. Maar eigenlijk heet hij dus niet Slager. Nou, tegenwoordig wel, maar vroeger niet. Ze noemen hem ook Gasser. Dit is buitenspel. Gevlacht. Mikhail Gregoric diep duidelijk buitenspel. Beter met zijn hoofd dan met zijn voeten, maar was wel al nuttig. Met een assist op dit WK voor Oostenrijk. Nog eens de eerste actie van Lamine Yamal. Een paar leuke dingen laten zien tegen Uruguay. Uruguay maakte er bij momenten toch weer een schoppartij van. Canobio was daarvan de exponent. Met zijn rode kaart voor een aanslag op Koubarsi. Helemaal op het einde van de wedstrijd. En ging dan ook nog de scheidsrechter bij zijn truitje pakken. Onvoorstelbaar. Die moet echt wel een lange schorsing krijgen. Dat kan niet anders. Ook in de vorige wedstrijd kwam hij al als een niet ongevaarlijke gek voor de dag. En Bentancur, die ook flink uithaalde tegen Pino, die bijna een sleutelbeenbreuk opliep daarbij. Maar zou fit genoeg zijn om eventueel te spelen vandaag, Pino. Jonge aanvaller van Crystal Palace. Porro even mee in de aanval. Jamal, dubbele dekking hebben ze beloofd en doen ze ook. En hier, Oyarzabal in de weg voor Olmo. Dit was een goede doelpoging. Baena, Spanje, dat goed begint ook. Open wedstrijd in deze beginfase. Ze willen allebei naar voren. Posch die nog even zijn beklag doet bij de scheidsrechter. Tweede hoekschop voor Spanje.

Laporte komt lengte brengen. En daar was hij aan de eerste paal. Duur zeggen ze bij Oostenrijk. Gewoon nieuwe hoekschop. Dat besliste Nieberg. Wordt ook vastgehouden gewoon. En dan is het samen koppen met Danso. Ja, en dan is toch blijkbaar gebleken dat het Laporte was die kopte. En dat Danso die bal niet heeft aangeraakt. Dus wordt de hoekschop door de VAR teruggedraaid. Zo kan je geen onterechte doelpunten krijgen. Dat is een goede innovatie. Ja, zij zijn ongeveer bij elke wedstrijd van Spanje. Rondreizend gezelschap van wereldkampioen. Jawel. Ja, Laimer is een taaie klant hoor. Dan gaat hij zijn werk mee hebben om er voorbij te slingeren. En de dubbele, desnoods drievoudige dekking. Liet de ongelukkige Mbene om de persconferentie voor de wedstrijd weten. Benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Lamine Yamal moet tonen vandaag dat hij stilaan echt wel weer helemaal fit is. Slager moet komen, doet dat. Botst een beetje op Oyarzabal. Nieberg vindt het geen overtreding. Was het ook niet. Porsche nog altijd met een beschermend masker. Botsing in de eerste wedstrijd tegen de doelman van Jordanië. Werd te snel een masker ontworpen in L.A., gemaakt in Phoenix. En voor de tweede wedstrijd tegen Argentinië had hij het al om er mee te spelen. Cucurella. Oma. Nou, goede beweging. Maar even al een hele lichte fout, laten we zeggen, van Danso. Even een tikje. Goede beweging van Olmo. Snel, vinnig. Aan zijn talent twijfelt niemand. Al jaren niet. Alleen is hij zo wisselvallig. Ook bij Barcelona lang niet altijd de basisspeler. Jamal met de versnelling. Laimer. Oh, hij loopt er een beetje tegenaan. Te weinig om te fluiten, maar toch al met vuur spelen dit. Rodri in de recuperatie. En Pedri. Enric Laporte. Cucurella. Het lage blok nu van Oostenrijk. Compact. Baena. Dat is dan weer wel een hoekschop. De eerste wedstrijd kreeg hij 20 minuten. Jamal. Ja, Laimer. Gaat er een beetje tegenaan hangen, maar Jamal gaat ook wel iets te makkelijk liggen natuurlijk. Voelt contact en gaat dan liggen. Tweede wedstrijd speelde hij een helft tegen Saudi-Arabië. Toen startte hij, was het verschil in de eerste helft al gemaakt, mocht hij gaan rusten. Derde wedstrijd 75 minuten. Lamine Yamal, wat wordt het vandaag? En hoeveel kan Nico Williams spelen? Dat is ook de vraag. De twee die het eigenlijk deden voor Spanje. De twee jonkies op het EK. Allebei een seizoen vol blessureleed. En de vraag is of zij in de loop van dit lange toernooi, vooral dan wat Williams betreft, een rol kunnen gaan spelen. Dat is ook wel een groot verschil natuurlijk. Een reden ook waarom het bij Spanje wat stroever loopt. Die twee jongens met fitheidsproblemen kampen. Cucurella. Dat is een vurige zelf. Hij heeft beloofd dat zijn lange krullen eraf gaan omdat hij bij Real gaat spelen. Benieuwd of hij dat ook gaat doen. Belofte maakt schuld, zeggen ze dan. En Gianni, ja, die houdt zich wel bezig. Misschien al aan het bespreken hoe hij naar de volgende wedstrijd gaat gaan. En hoeveel hij er al gezien heeft. Ter plaatse. Danso, druk van Oyarzabal.
Het is de eerste knock-outwedstrijd voor Oostenrijk in 72 jaar. U hoort het goed. 1954, toen werden ze derde op het WK. Overleefde wel de eerste groepsfase in 78 en in 82. Maar toen was er ook nog een tweede groepsfase. WK werd toen met 24 landen gespeeld, weet u nog, van 82. Met de Rode Duivels kwamen in die tweede groepsfase terecht bij de Sovjet-Unie en bij Polen. En voor Spanje zijn de laatste twee WK's dus vroegtijdig geëindigd in de achtste finales. Twee keer verloren met strafschoppen. Tegen Rusland was een heel slecht WK 2018 in Spanje. En dan tegen Marokko 4 jaar geleden. En in 14 dus zelfs de groepsfase niet doorgekomen. Weet u nog die wedstrijd tegen Nederland? Dat was wat. En nu moeten ze de achtste finales nog maar zien te halen dus. Rodri. Hij heeft bijna alles gespeeld. Na zo'n moeilijk seizoen bij City. Guardiola nam er geen risico's mee. Maar toch weer altijd een beetje rust, een beetje terugbrengen. Op dit WK nog maar 3 minuten gemist. En nu Arzabal. Hij heeft Danso was het denk ik leren kennen. Maar het is Alaba zelfs. Niet zeuren, zegt hij. Alaba zoekt een nieuwe ploeg. Ja, bij Real wordt zijn contract uiteraard niet verlengd. Het loopt af. En hij is nog altijd maar 34. Gaat al een eeuwigheid mee. Fantastische vele jaren bij Bayern. Daarna bij Real de eerste 2 jaar nog veel gespeeld. Maar dus al een jaar of 3 kommer en kwel voor hem. Geweldige voetballer nogthans. In kwalificatie toch 4 keer kunnen spelen. De tik van Gregoric. Net iets te ver. Een overtreding van de jonge Paul Wanner van PSV. Dat hem trouwens gekocht heeft. Na een jaar huren. Bij Bayern. Nu voor 15 miljoen aangekocht. Bij PSV is hij eigenlijk omgevormd tot een verdedigende middenvelder. Bij Oostenrijk speelt hij hoger. Danso. Leimer. Moet een keer niet achter Jamal aanholen. Alexander Schlager. Gastberger. Danso. Ghanese vader. Kevin Danso. Deze jongen. Ja, jongen. Vent, zeg maar. Mol niet buiten blijkbaar bij Posch. En Mol. Dat was moeilijk. Het werk van Xaver Schlager. Die twee recuperatoren voor de verdediging. 2 spelers van Leipzig, geen toeval. Daar is Schlager weer. Ja, ondanks de overmacht haalt hij het toch nog. Ruimte voor Sabitzer op de linkerkant. Gregoric kiest positie, zo moet je hem aanspelen. Kan er net niet bij. In de rug van Kubarsi en Laporte was te ver weg. Ja, dit had hem kunnen zijn hoor. Goeie bal van Sabitzer. En kan er net niet bij, Gregoric. Misschien niet helemaal goed ingeschat die bal. En Kubarsi doet weinig. Het is weer een momentje voor Oostenrijk. Pedro Porro gaat graag mee naar voren. Dat is een offensieve rechtsachter. Dat toont hij hier even. Goeie bal naar binnen. Bijna Yarzabal gevonden aan de andere kant nu Baena. Cucurella mee. Olmo. Cucurella.
Pedri. Ook nog niet zijn allerbeste niveau gevonden op dit toernooi. Heeft ook niet het makkelijkste jaar gehad bij Barcelona. Hier is hij weer. De metronoom. Samen met de Rodri. Jamal. Altijd twee man en zelfs drie. Dit is ja, een soort voorzetschot. Van Pedro Porro. Dat is wel als voorzet bedoeld, denk ik. Met zijn linker. Zocht hij daar Olmo. De bal was te dicht bij de goal. Ja, gewaagd. Spelervatting. Van de twee slagers. Met CH. Niet met SL. Dat is slordig van Alaba. En zo kan Jamal snel weer gaan aanvallen. Wanner met het verdedigende werk. De overtreding van Porro. Een por van Porro. Marcel Sabitzer, elk jaar wel zijn blessures. Hij speelt toch veel bij Dortmund, 3 jaar daarmee. Daarvoor 6 jaar Leipzig bij Man United en Bayern gezeten. Dat was geen succes. Bosch, goed terug. Dat was een microfoon die we hoorden. Vooral tweede helft van het seizoen veel gespeeld bij Tottenham. Dus aan de degradatie ontsnapt. Kevin Danso. Koubarsi. Een van de 4 Olympische kampioenen in de ploeg. Of in de kern bij Spanje. De bal was daar niet bij, 2 jaar geleden. Had al genoeg moeten spelen. En daar heb je een poortje. Zelfs bij Laimer kan dat gebeuren. Maar hij is snel weer terug. Ik zei, een vlees geworden gegenpress. Ja, de beweging was leuk, maar dan aarzelt hij een beetje, wacht hij te lang en zo kan Laimer snel terugkomen. Nog de tackle van Sabitzer natuurlijk. De Correa moest zich reppen. Laporte. Jamal proberen te zoeken. Porro. Rodri. Had al gescand en zag dat er niks vooruit kon. Laporte. Cucurella. Een keer via Baena proberen. Jarza bal. Goede bal van Baena. Maar ook goed verdedigd van Danso. En zo vieren ze dat. Alaba en Danso, de twee centrale jongens. Nou, was er even een arm bij misschien. Gaan ze daar nog eens naar kijken. Dat was in het duel. Het was toch een beetje een beweging naar de bal. Rodri, kijk hoe compact Oostenrijk staat. Hoog, maar compact. Koubarsi. Porro. Jamal even naar binnen. Geen buitenspel. Maar Slager is wakker. Doelman van Salzburg. Miste het EK 2 jaar geleden. Met een knieblessure. Daar waren nogal wat belangrijke spelers afwezig bij Oostenrijk. Nu eigenlijk vooral Baumgartner. Op het middenveld. Hij
hij raakte begin juni nog geblesseerd. In de opwarming van een oefenduel. De La Fuente wist al vooraf dat het niet vanzelf zou gaan vandaag. We gaan drinken. Meer balbezit voor Spanje. Maar echt veel doelgevaren creëren is er nog niet bij. En Oostenrijk, als het kan, voetballers naar voren. Het is geen ploeg die achterin blijft. Wel georganiseerd, maar heel veel dynamiek, heel veel druk. En als het kan, snel naar voren. Ja, Jamal heeft het moeilijk. En we praten met Ferran Torres, die al twee keer op de lat trapte tijdens dit WK. Ook tegen Uruguay nog. Tegen Cap Verde. Hij backup voor Oyarzabal. Geen Morata in de kern bij Spanje. Slecht seizoen bij Como gemaakt. Dat hem wel heeft aangekocht van Milan. Wat fases met Jamal. Dit was de allereerste. De weg naar Oyarzabal was eigenlijk afgedekt. Dus moest hij wel zelf zijn kans gaan. Niet zijn beste schot. Het is toch een beetje de vraag wie nu bij Spanje de leidersrol opneemt. Rodri is er wel nog. Carvajal is weg. Morata is weg. Dat waren toch de drie een beetje natuurlijke leiders van de groep. Elk op zijn manier. Rodri is er nu wel, maar heeft zo'n moeilijk seizoen. Sinds hij de gouden bal heeft gewonnen eigenlijk. 24 op de sukkel met blessures. En het scorend vermogen, ja. Al kan je bij Oyarzabal toch zeggen dat hij echt wel bij heel veel doelpunten betrokken is. 15 goals en 7 assists bij zijn laatste 15 basisplaatsen voor Spanje. Dat zijn toch geweldige cijfers. Maar een echte diepe spits, daar kan ik Gert Vrijen wel in volgen. Dat is hij natuurlijk niet. Wel nog nooit zoveel gescoord in de Primera División als afgelopen seizoen. Bij Sociedad 15 goals. Wat natuurlijk ook nog altijd niet superveel is. En Rangnick zal niet ontevreden zijn met wat hij tot nu toe gezien heeft. Laimer met Alaba in overleg. Dan zo geeft Gregoric nog wat aanwijzingen. Ja, die ene voorzet. Een Sabitzer waar hij bijna bij kon. Dat had hem kunnen zijn voor Oostenrijk. Ja, u ziet dat hij nog mankt. Op 29 juni is hij 68 geworden. Hij gaat dus nog door tot zijn 70ste. Als bondscoach. Netjes wachten tot die 3 minuten helemaal zijn weggetikt. En dan kunnen we eindelijk weer. Voilà. Rodri. Olmo. Had Porro goed gezien. Jamal, en daar zijn ze weer met z'n tweeën. Sabitzer springt bij Laimer. No look pass, zo vindt hij toch Porro. De bal is te hoog en te ver. Maar zo waren ze toch een beetje verrast, Sabitzer en Laimer. Hij had een ideetje. Ja, zijn entertainmentgehalte is ook best wel hoog. Niet te zeggen, heel hoog.
Danso bleef goed naar die bal kijken. Sabitzer komt er even aan. Porro, afgeven aan Jamal, uiteraard. En dan de actie maken. Pedri, goed gedraaid. Olmo, knappe beweging. Maar daar was Posch nog. En dat was ook nodig. Slager lag er ook wel. Een goed werk van Stefan Posch. Knappe dribbles van Jamal. Pedri die goed draait, niet naar Jamal speelt, maar Olmo ziet. En dan werd het toch gevaarlijk. Stefan Posch de redder. Echte kans voor Spanje. Ja, bijna echte kans eigenlijk. Jamal indraaiend. Ja, dat is een fout op de keeper toch? Cucurella trapt hem binnen, maar het is toch een fout op Slager. Dat kan niet anders. Nou ja, ze hebben het al door. Ja, ga toch maar kijken, zegt hij. Ik heb niks gedaan. Nee, hij heeft niks gedaan. Dat klopt. Maar deze gaan ze niet krijgen, neem ik aan. Tenzij de herhaling dadelijk helemaal iets anders bewijst. Laporte daar. En ook Kubarsi, denk ik, die daar Slager hindert. Ze springen er niet echt tegenaan. Ja, het is een twijfelgeval. Een randgeval. In Engeland zou je zeker tellen. Daar gebeuren veel ergere dingen die ook gewoon mogen. En Cucurella trapt hem lekker binnen. Het zou zijn tweede Interland goal zijn. Maar telt hij of telt hij niet? Het telt dus niet. Natuurlijk, en vol onbegrip, want in Engeland is dit dagelijkse kost. En altijd een doelpunt. Nou, ook op dit WK wordt niet in elke wedstrijd op dezelfde manier geoordeeld. Kijk naar de strafschop die wij gisteren kregen. Olmo maakte tegen Uruguay een soortgelijke overtreding. En Uruguay kreeg er geen strafschop voor. Barsi. Toch helemaal iets anders dan wat Anton deed bijvoorbeeld. Duitser tegen Paraguay. Die ging echt de doelman uit evenwicht brengen. Ook al was dat niet, ook niet super erg, maar toch. Hij duwde hem wel. Dat was hier toch niet het geval, had ik de indruk. Cucurella. Misschien geeft het hem nog wat meer drive. Dan heeft hij dat al genoeg. Baena. Kan nog een vliegend baasje zijn. Pakt veel gele kaarten ook als aanvaller. Hier is hij weer. Het heeft wel eens venijnig uit de hoek komen. Ook naast het veld. Barsi. Het is maar een jaar ouder dan deze Lamine Yamal. Maimer, is hij er langs? Hij is er langs. En dan een Slager was doelpoging, denk ik. Cucurella houdt de aanval gaande. Baena. Goeie bal. Oyarzabal. Olmo. Oyarzabal. Geen ruimte om te trappen. Nu wel. En een goede redding van Slager. Hard nodig, sterke fase van Spanje. Het begon met Jamal, die zich er langs slingerde bij Laimer over de doellijn. En dan geen ruimte. En dan toch ruimte voor Oyarzabal. Een Slager met een zeer noodzakelijke redding. Leuke match om te volgen. En nu zien dat ze niet te dicht bij die doelman komen. Deze kan hij gewoon vangen. Alexander Slager. Hij is op niveau. Goeie redding.
geen onmogelijke bal, maar zeker een goede redding. Toch al een paar keer echt grote dreiging van Spanje. Sinds de drinkpauze. Pedri. Jamal. Lobben. En missen. En dan afgevlacht worden. Denk ik toch? Ja. Hij is te vroeg weg. Sabitzer. Nou, voor Oostenrijk is het toch zaak om nog eens iets te doen aan de overkant. Om toch een beetje lucht te krijgen en toch het gevoel te hebben dat ze echt nog in de match zitten. Dat is al een tijdje geleden. Dan zo. Bosch, hoog op de flank. De man van Mainz. Seibold. Manner is niet de absolute kopper. En Alaba dacht, laat ik maar eens trappen.

Nou is Simon een grote fan van Thibaut Courtois. Heeft hij zelf gezegd. Er zijn bewijzen van. Dat is toch een beetje link met die Oostenrijkers die daar weer druk komen zetten. Cucurella heeft nu wel veel ruimte voor zich. Dat is natuurlijk het nadeel van die press, dat je ook ruimte weggeeft. Baena. Baena dacht even aan trappen. Jamal, daar staan ze weer met z'n tweeën door de benen bij Laimer. Ja, die ziet af hoor. Konrad Laimer. Nu is toch wat gewoon in de Bundesliga. Speelt dan natuurlijk wel bij de beste ploeg. Met grote voorsprong. Is toch nog een beetje anders. En hij komt er geen Jamal tegen. Cucurella. Tempo hoog. Leuk om volgen, zoals gezegd. Nu naar Zabal. Goed teruggelegd buiten bereik van Olmo. Pedri. Buitenkant ruimte voor Cucurella. Veel volk in de box. Hier is Oyarzabal. En hij maakt zijn derde van het WK. Ook al een assist. Ja, hij is toch voorlopig de man bij Spanje. Hij maakt de goals. 3 van de 6 tot nog toe. 1 own goal erbij. Dus is hij heel belangrijk. Zijn 28ste in zijn 57ste interland. Dat is ongeveer 1 of 2. Dat zijn toch hele goede cijfers. Het is geen Haaland, maar toch. Geen buitenspel van Cucurella. De opening van Pedri. En dan vindt hij daar heel goed. Mikel Oyarzabal. En dan toch de voorsprong van Spanje. Die is verdiend. Niks op af te dingen. Spelen in de beste helft van het toernooi tot nog toe. Saudi-Arabië gaan we toch even buiten beschouwing laten dan. Het is toch een tegenstander van een heel ander niveau. En een assist voor Cucurella. Net als bij de winning goal in de EK-finale. Want die maakte Oyarzabal 2 jaar geleden. Goals. Het is er heel moeilijk om die bal te controleren. Luis de la Fuente vindt hem een van de allerbeste in het bespelen van de ruimte, in het spelen tussen de linies. En hij stelt hem altijd op. Jamal, die stelt hij natuurlijk ook altijd op. Hij heeft ook nog nooit verloren als hij een wedstrijd in de basis stond bij Spanje. Dat zijn er toch al meer dan 20. Deze jongeling die weer heel bedrijvig is. Laimer die kan ook dribbelen als het moet. Dat is natuurlijk niet zijn voor. En Oostenrijk dat de bal te makkelijk weggeeft. Ja, Spanje is echt goed. En moet dat ook zijn tegen Oostenrijk? Tegen Uruguay 1 bal tussen de palen. Ook Uruguay overigens in die match 1 bal tussen de palen. Nu hebben ze er al 4. Porro. Het gaat snel voor Oostenrijk. Olmo. Oyarzabal, gaat hij er nog eentje bij duwen? Ja, ze stonden daar met veel voor zijn neus en dan wist hij het even niet. Ja, in Spanje dat even goed druk zet als Oostenrijk. Heel snel een balherovering. Kubarsi.
Pedri. De Barça boys. En hier nog eentje. Jamal. Leimer, die kijkt al niet nog eens, jongen. En dat is ook Leimer, hè. Blijven gaan. Niet opgeven. Nooit opgeven. Het vreet energie, maar hij heeft veel energie. Een grote tank. Zijn tweede match dus als linksachter. Bij Bayern speelt hij daar ook regelmatig. Ook al twee keer op het middenveld op dit WK. Ja, en Waller heeft het moeilijk daar op het middenveld. Maakt hij niet aan de bal. Die lijn lijkt me niet echt nodig. Het was met het blote oog ook goed te zien. We hebben een vergelijkbare situatie nu. Yarzabal aan de buitenkant dit keer. Baena centraal. En alweer een hoekschop.

Papa en Danso. Overleg is nodig. Laporte en Rodri zijn de jongens met de meeste lengte. Slager moest daar weer achter een bosje spelers zijn vuisten tegen die bal zien te krijgen. Ja, Schmidt versmacht. Door Porro en Jamal. Helemaal terug naar zijn linkerflank. Jamal ook. Die is even onbezet. Laporte. Was dit een poging tot lop, dan was het een hele slechte. Danso. Slager. En Alaba. Gregoric doet wat hij best kan, die bal doorkoppen. En dan moet Kubarsi hem toch afgeven. En kan het nu gevaarlijk worden, Schmidt. Bosch helemaal mee, maar slechte controle. En dan heeft hij heel veel tijd nodig om gedraaid te geraken. Die heb je niet op dit niveau. Rodri, dat hij toch beter en beter wordt. Zijn ritme vindt. Snellere recuperatie bij Spanje, dat zien we ook, dan bij Oostenrijk. Ja, Rodri en Pedri op niveau vandaag. Pedri vastgepakt, maar het mag. Van der Zweet, dat is toch niet helemaal kosher, leek me. Frank Xaver Slager, maar dan wordt hij ook overlopen. Ja, straf dat Spanje dat doet tegen Oostenrijk. Toch een zeer atletische, fitte ploeg. De Uruguay speelden ze. Vooral een vreemde wedstrijd eigenlijk. Het was ook warm in Guadalajara. Vandaag is het echt goed. Rodri. Snel vooruit. Wel de duidelijke fout van Sabitzer. Jamal, een tijdje geleden dat hij nog eens mocht. Gaat hij er weer langs bij Laimer? Porro, richting tweede paal. Ja, een beetje ballonballetje, te lang onderweg. Wat strakker gemogen. Cucurella. Rodri, technisch foutje. En als de spelers gaan proberen, dan durven ze al eens de mist in gaan. Sabitzer, goede snelle combinatie bij Oostenrijk, maar komt er ook een vervolg. Goede bal van Sabitzer. Goed meegenomen en hier Seiwald. Nee, dat was iets onmogelijks wat hij probeerde. Gregoric, ook tegen de overmacht. En er was gevlacht. Schmidt dan die buitenspel liep. Slager. Bosch. En Schmidt. Wanner. Ja, technisch goed. En dit lukt hem ook nog. Laimer. Porro wacht. Olmo springt bij. En Laimer verslikt zich. Komt alweer druk zetten natuurlijk. Porro, goed overgenomen en de ruimte gezien. Baena. 4 minuten extra. Deze razendrappen helft. Olmo. En de fout op Baena. Nou, Bos voelde dat hij iets moest doen. Er lag ruimte in zijn rug.

0: Zo mag het, praten achter de hand. Baena en Olmo bij de bal. Jamal komt ook even langs. En is alweer weg. Alex Baena rechtstreeks. Ja, niet slecht op de lat. En die bal blijft in het spel. Koubarsi met zijn tweeën dan. En daar was Jamal nog. Weer een redding van Slager. Geweldige vrije trap van Baena. En dan de 2-0 laten liggen. Lamine Yamal. Hard. Hij komt er nog even aan. Ja, wel of niet. Misschien met een millimeter van een vinger. En dan Yamal recht op Slager. De kans op 2-0. Jamal, de grote brug bij Laimer. Dat was een obstructiefout eigenlijk. Ja, dan kan je ook zeggen, hij kan niet in rook opgaan. Maar zette ook wel zijn handen. Ja, goed werk van Seibald en Slager. En Koubarsi botste met Sabitzer. Nog eens die vrije trap. Heel goeie. En dan bleven ze allemaal een beetje staan. Maar die bal bleef wel degelijk in het spel. En dan hindert Gregoric, Seibald, hinderen ze elkaar. Waardoor die bal nog bij Yamal terechtkomt. Ja, hij komt er nog aan. Hij toch de man van de eerste helft bij Oostenrijk. Of het had meer dan 1-0 kunnen staan. Extra tijd zit er bijna op. Niet duidelijk waarop ze wachten. Hij moet even van het veld, blijkbaar. Saverslager. Hij zit dus bij Fernando Hierro in de buurt. Shots zijn altijd super lang. Waardoor je vaak ook een deel van het spel mist. En dan gaan we maar rusten. Besluit Glenn Nuberg. Sterke helft van Spanje. Oyarzabal heeft gescoord. Baena deed dat bijna. Yamal deed dat ook bijna. En dan mag Oostenrijk tevreden zijn dat het maar 1-0 is. We hebben een sterk Spanje gezien. En we zijn benieuwd of ze dat in de tweede helft kunnen doortrekken. Of die duivelse Ralf Rangnick misschien nog iets kan verzinnen. Maar dit Spanje is goed, Karel. Aan u.
1: In Spanje dat we hebben gezien. En de XG van Oostenrijk is 0,02. Hoe ze ooit een doelpunt gaan maken is ons een raadsel. Maar je weet nooit in voetbal. Tot zo meteen.
2: Supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.

0: Dit beeld spreekt boekdelen.
1: De mooiste koers gaat beginnen.
2: De kans van zijn leven, Jasper Philipsen.
3: Chapeau, chapeau, chapeau.
1: En die beleef jij van op de eerste rij.
2: Het is een klote etappe, maar we hebben een mooie winnaar. Hij pakt geel en is koning. God in Frankrijk. Het is een ronde van Frankrijk om in te kaderen voor onze landgenoten. Fenomenaal.
1: Kijk zaterdag naar de Grand Départ van de Tour de France bij Sporza en op VRT1.
4: Zelfs voor Zeemeer Zakenman is er een telenet op maat.
5: Go Yellow!
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
7: 3, 2, 1...
8: C'est parti!
9: De zomeravonden worden nog gezelliger.
10: Santé, dames en heren, u thuis.
9: Klink mee op de zomer met Karel en zijn gasten.
10: Als je op café gaat met vrienden, trakteer je dan nog eens?
11: Tuurlijk.
10: Ja, dan ben je geen Nederlander. Dan... Elke dag geven wij hier zo'n ventje weg. Een Odieltje. Het Odieltje.
12: Ik kom niet eens kijken.
13: Ik weet het.
12: Hè? Sorry.
13: Nee, ik belachelijk.
12: Ja, sorry. Ja.
10: Kijkt jullie partner vaak mee naar de koers?
9: Vive le vélo. Vanaf zaterdag elke avond bij Sporza en op VRT1.
14: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
15: Samen de koers beleven, dat kan tellen.

0: Welkom terug. Ondanks het overwicht van Spanje leiden ze met het kleinste verschil. Het had meer kunnen zijn, maar het is nog altijd maar 1-0. Daardoor is er nog altijd hoop voor Oostenrijk. Gaan we onmiddellijk die 1-0 erin gooien, Dennis?
1: Kunnen we doen, ja. Jij bent de baas. Ja, ik denk gewoon, zoals Spanje verzocht in de opbouw. En dan komt de bal bij Cucurella. En die, ja, eigenlijk zo'n soort, niet echt een cutback, maar gewoon een horizontale pas. Maar als verdediging heb je altijd een beetje de neiging om dan terug te lopen, om onder de bal te komen. En als spits zijn is het niet altijd, is het niet altijd nodig om diep te lopen. Soms kun je ook gewoon blijven staan, omdat er de natuurlijke reflex komt van de verdedigers om te zakken. En dan sta je helemaal alleen en dan gewoon proper afgewerkt. Ik denk dat het al belangrijk is geweest, dit toernooi voor Spanje. En gewoon ze op zijn elan verder gaat.
0: Ja, Oyarzabal zal moeten scoren om Spanje heel ver in het toernooi te krijgen. En dat doet dat vandaag.
2: Nee, ja. Goed afgewerkt. En vooral ook wat Dennis zegt, hè, het blijven staan. Hè, het slim zijn, want je zei zwaar in ondertal. Hij is maar de enige, maar ja, tegenover meer verdedigers. Maar slim om te blijven staan. Hè, omdat je weet dat die verdedigers toch die 2-3 meter gaan blijven zakken richting eigen toe. Hè.
0: Ja, Oostenrijk wil duidelijk heel weinig weggeven. En als er dan eens een fase is op de helft van de tegenstander, blijft er 3-4 man restverdediging achter. Heel vaak tegen geen enkele Spanjaard. Maar goed, Spanje is zo goed kwalitatief dat er toch kansen komen. Ze hadden ook al gescoord, een afgekeurde goal waarbij de keeper heel erg beschermd wordt door de ref.
3: Ja, vind ik wel bij deze. Ik bescherm altijd graag mijn collega Doelman, maar in dit geval vind ik dat er weinig gebeurt. Ik denk dat hij moet proberen bij deze corner veel dominanter te zijn in het begin en laat zich een beetje wegdrummen door de Spanjaarden. En wordt in mijn ogen hierbij geholpen door de scheidsrechter, want ik vind dat er eigenlijk heel weinig aan de hand is. Dus voor mij was dit een geldig doelpunt.
0: Ja, je scoort op de tribune hier in de studio, zie ik Hendrik. De Spanjaarden daar, die doet teken. Ja, zie het wel, zie het wel. We hadden het ook gezegd, dit is een geldig doelpunt.
1: Maar ja, absoluut. Ik vind het niveau van de scheidsrechters dit toernooi eigenlijk heel goed. Ze laten ook veel toe of er mag verder gespeeld worden. Maar ik denk dat ook hier dat gewoon een geldig doelpunt was. Ik denk aan de wedstrijd van Senna bij Manchester United. Mm-hmm. Ik denk dat tegen Everton was dat hij veel meer heeft moeten verduren. En ik vind als keeper moet je proberen zo dominant mogelijk te zijn. Dan moet je iets meer duwen op voorhand. En dan, ja.
0: Ja, Schlager heeft wel niet het voordeel van zijn lengte natuurlijk. Hè?
3: Nee, klopt. Het is niet de grootste doelman. We hebben het er in de greenroom over gehad dat Spanje heel gevaarlijk was op hoekschoppen. Wat vroeger minder het geval was, omdat ze vaak kort hoekschoppen deden. En nu waren ze heel gevaarlijk op hoekschop.
2: Wilde verdedigd worden door een eigen speler eigenlijk, als ze zo tegenstanders voor hun neus komen staan? Of creëert dat alleen maar meer volk voor?
3: Ja, dat hangt er vanaf wat je als ploeg verwacht van je doelman. Wil je dat je doelman echt vaak tussenkomt, dan moet je ook zorgen dat er wel wat ruimte is voor een keeper. Want als je inderdaad drie spelers van Spanje hebt staan en je gaat er dan tussen u en de aanvaller nog 3 zetten van Oostenrijk, ja, dan heb je geen bewegingsruimte als doelman. Dus dat je er eentje zet, snap ik. Maar je moet ook wel zorgen dat je de ruimte hebt om überhaupt te kunnen komen.
1: Ik heb een vraag. Uw verdediger, dus jij zet de keeper, dat is eigenlijk wat Gert vroeg. En er staat een aanvaller bij u. Wilt je verdediger aan de buitenkant of wilt je hem tussen de aanvaller en u?
3: Tussen.
1: Ja, want in Engeland werd dat bijvoorbeeld, toen wij bijvoorbeeld spelen, waar die aan de buitenkant, dus echt als je verdediger aan de binnenkant staat, dan duwt hij gewoon de verdediger weg.
3: Maar heb je het
1: u,
3: nu en dan over één of
1: ja,
3: meerdere? Want als er bijvoorbeeld eentje is,
0: dan beeld het anders eens uit, sta eens recht. Dan zien de mensen ook dat je een korte broek zit.
3: Nee, maar je echt
0: dat. Ja, doe eens. Okay, okay.
1: Maar hij is de keeper, hè?
3: Ja, ik ben de keeper. Ik echt de aanvaller dan.
0: Oké, okay, echt
3: aanvaller.
0: Ja, dat is goed. De corner komt vandaar, hè?
3: De corner komt vandaar. Ja. Als er één aanvaller...
1: Van waar?
3: Waar is de goal?
1: Daar is de goal.
3: Daar is de goal.
1: Dus de corner komt vandaar boven.
0: Ja, okay,
3: als er één aanvaller is...
1: Of zo.
3: Wil ik dat jij dit doet. Inderdaad. Ja, dan wil ik dat je hem weghoudt van mij, heb ik de vrijheid om te komen.
1: Maar in Engeland wouden ze... Hoe dat ik het ervaren, wouden ze dat niet. Om te zeggen, als hij duwt, en dan ik kan niks meer doen. Tegenover... Als ik hier sta...
3: Ja, maar als hij dat doet...
1: Ja, maar dat is voor u. Jij moet hier dominant zijn en ik kan ook nog...
3: Heb ik de vrijheid om te komen daar?
4: Nee, hey, mannen, wat ik ook doe tegen mij. Ik kop hem altijd niet.
0: Ja. En één ding is heel duidelijk geworden. Zo'n hoekschopfase is pure chaos. Hè?
3: Bedoel. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: maar dat is zoals bij alles in voetbal. Dus sommigen passen het zo toe en sommigen willen het anders. Uiteindelijk doe ik ook, denk ik, waar de keeper zich comfortabeler aan voelt.
0: Dat zijn afspraken vooraf. Maar, niet in de fase zelf. Hè, vooraf.
5: Ja, klopt.
0: Ja, oké. Okay. Schlager die maakte deel uit van het Festival Spanje. Veel kansen voor de Spanjaarden ook. En een paar goede reddingen ook.
5: Ja, absoluut. Het was het verwachte wedstrijdbeeld. Hè. Een dominant Spanje, veel balbezit. Niet superveel kansen in het begin. We hebben wel een bedrijvige Lamine Jamal gezien. Met een paar fraaie dribbles om zijn ploeggenoten in de juiste posities te brengen. Deze prachtige wegdraaibeweging van Olmo. Goed verdedigd van Posch, als ik me niet vergis. En dan heeft Schlager inderdaad nog wel een paar goede reddingen in huis gehad om de Spanjaarden van een doelpunt te houden. Deze heel snel naar de grond. Sommigen zullen zeggen het is een kleine doelman, dus dan ben je sneller op de grond. Maar toch, je moet het toch maar doen. En hier ook, geweldige redding van Schlager met de vingertippen duwt hij de bal nog tegen de lat en dan hier niet opgeven, blijven gaan, blijven geloven in jezelf. Hier gaan we het zien, enorm atletisch. Ja, prachtig, goed gedaan van de Oostenrijkse doelman. Ja, doet hij prima.
0: In die laatste fase wordt bevestigd wat Gert zegt, hè? Jamal is geen doelpuntenmachine.
2: Fantastische reflex nadat hij eerst al was tussengekomen. Dus dat is, en daarmee houdt hij Oostenrijk toch nog een beetje in de match. Dat is hun uitgangspunt, zo lang mogelijk in de match blijven. Ja, bij 1-0 achter is dat nog, als ze een tweede pakken, is het gedaan.
0: Ja. Als Jamal meedoet, komt de focus altijd ook op Jamal te liggen. We hebben een blokje Jamal gemaakt. Maakt die indruk of is het voorlopig matig? Ja, naar zijn normen dan?
2: Naar zijn normen is hij nog maar op de terugweg, zal ik maar zeggen. Na zijn blessure en moet hij nog beter worden. Op de een of andere manier is hij nog af te stoppen op dit moment. Hoewel de Laimer al wel zijn werk mee heeft en vaak moet worden bijgestaan door Sabitzer. Dat zie je wel vaker, dat tegenstanders echt dubbele dekking gaan geven op dat soort mannen. Dus ja, zijn dribbles zijn daar en door de benen gespeeld worden is niet tof. Laimer maakt het hier mee, maar die is dan wel altijd terug. Laimer is ook het soort verdediger dat je drie keren voorbij moet vooraleer dat je pas echt voorbij bent. Hier zie je weer dat bijsluiten van Sabitzer, waardoor er altijd twee staan. Krijgt hij steun. Dus ja, wel zeker in de match. Je ziet ook dat er veel ballen naar hem gaan. Dat is ook logisch. Hè. Als je dat soort winger hebt die 1-op-1 sterk is, dan moet je hem ook veel aanspelen. Dit is al knap, hè. Achterlijn halen, er vlot voorbij. Dus ja, nee, gewoon toch al wel op een heel, heel goed niveau. Ik heb wel eens na een tijd niet gespeeld hebben, dat is eigenlijk amper al nog te zien, vind ik, maar dat kan nog wel.
0: Die laatste fase maakt ook duidelijk dat ze heel erg goed weten wat hij van plan is, wat hij gaat doen en dat ook ingepeperd is. Hou hem van die linkervoet weg, zet druk op de bal dat hij niet kan trappen naar die verse hoek. Misschien nog even naar die Oostenrijkers. Dennis, jij zei, ik wil een blokje maken over het druk zetten van de Oostenrijkers of toch de poging tot druk zetten.
1: Ja, ik denk vooral iets hoger op het veld dat Oostenrijk toch probeert druk te zetten. En eigenlijk zo'n beetje wat ik eigenlijk zou willen dat België een beetje doet. En dat is gewoon met twee aanvallers, die twee centrale verdedigers onder druk zetten. En dan kun je met je winger doorduwen op de fullback. En dan wordt het iets moeilijker en dan moet de tegenstander soms meer rechtstreeks gaan. Hier ook, de middenvelder die duwt uit omdat hij eigenlijk ziet dat er gekaatst gaat worden op Rodri of poging tot. En ik denk dat België eigenlijk ook een beetje zo zou kunnen spelen. Hier hetzelfde, iemand gaat uit en dan wordt er doorgeduwd van het middenveld. Ik denk dat wij bijvoorbeeld bij België met Hans wel gewoon iemand hebben met mijn ervaring die vanuit die positie heel goed druk kan zetten. En dan kan Brandon en Theater of Ngoy, die kunnen ook gewoon echt druk zetten. Maar als dat verkeerd gedaan wordt, dan is het wel moeilijk om dat te corrigeren. Dus nu wordt er eerst vanuit centraal druk gezet en dan gaat de winger gaan proberen door te duwen op die andere centrale verdediger, zie ik hier. Maar dan heb je natuurlijk, als dat te vroeg gebeurt, dan krijgt je fullback die gewoon vrij is. En Spanje speelt het dan wel uit met Cucurella en dan is het terug onder de bal komen. Dus ik zou België zou ik dat ook soms willen zien doen, dat ze met twee gewoon rechtstreeks druk zetten op de twee centrale verdedigers, waardoor waarschijnlijk de tegenstander iets sneller rechtstreeks gaat moeten gaan. En dan kan Brennan, die heel sterk is in het vooruit verdedigen en zo. En dan zijn uw wingers ook minder verplicht om terug te zakken. Zoals een Doku of een Trossard die dan nu wordt er ingezakt. En dan moeten ze gaan verdedigen. Maar daar hebben ze eigenlijk niet zo heel veel zin in. Tegenover als we iets hoger kunnen drukzetten, dan gaan ze gewoon sneller lang gaan. En dan kunnen Doku en onze wingers gewoon iets hoger blijven.
0: Het leidt voorlopig tot niet veel in de 16 van Spanje natuurlijk. Want ze hebben daar één balcontact gehad en één bijna balcontact. Dat had gevaarlijk kunnen zijn.
2: Dat is waar. Maar Oostenrijk is aan de bal inderdaad niet goed genoeg om Spanje uit verband te spelen. En dan moet je ook eens kijken naar de Spanjaarden altijd. Want ondanks het feit dat die

0: met 2.000-3.000 Spanjaarden. Mm-hmm. Ook een klein voetbalclub hebben. En ja, voetbal is eigenlijk eerst familie en dan voetbal eigenlijk. Dus de mannen toch spelen bijna allemaal voetbal.
1: En welk verbond spelen jullie?
0: Wij spelen veteranenploeg, maar wij zijn...
1: En wat is de naam?
0: Peñarroya.
1: Peñarroya?
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Peñarroya Vilvoorde. Dus ooit hebben we wel... het hoogste was denk ik tweede of derde provinciale. En nu zijn we teruggestart met de jeugd. Wel een 5-6-jarige.
1: Ja, wat vind je van de Spanjaarden op dit moment?
0: Ja, goed, maar nog niet zoals in de euro eigenlijk. Ik denk dat ze stijgende lijn zijn, maar ook een beetje gestart zoals België. Met een paar geblesseerden. Lamine, Olmo, Gavi, Pedri. Die zijn allemaal aan het terugkomen. Dus, maar nog niet top, vind ik. Ja,
1: als je spreekt van jullie Spaans ploegje, is dat dan ook verdeeld in twee kampen? Een Barça-kamp en een Real-kamp?
0: Ja, ja, ja. 50-50.
1: En dat is fel.
0: Ja, ik ben bijvoorbeeld Real Madrid, maar de helft is hier, ja, Barça.
1: En ben je blij dat Cucurella komt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja?
0: Je ziet het toch, hè? Wie doet een assist?
1: Ja, het is waar. Het is wel een ambetant, Rick, op een veld. Hè?
0: Ja, dat hoeft. Hè.
1: We hebben hem niet zo graag. Hè?
2: Nee. Ik heb hem niet zo graag. We hebben het erover gehad. Maar ja, het is een hele goede speler. En ik denk dat Real Madrid er een hele goede transfer mee doet.
0: Zo eentje in je ploeg altijd moet hebben, eigenlijk.
1: Oké. Okay. We gaan terug, we gaan kijken. Want het is nog niet binnen, hè? Dat weet je ook. Voetbal is iets raar. Dat hebben we gisteren gezien. En wij zaten gelukkig aan de goede kant. Ik hoop dat jullie ook aan de goede kant blijven. Maar ze zijn terug op het veld. De Oostenrijkers en de Spanjaarden. Ze gaan aan de tweede helft beginnen over een kleine minuut. De ref is daar ook. En Eddy de Maris is nog altijd trouw op post. Dus Eddy, terug aan jou.
3: Belgen weten waarom.
4: We krijgen een vrije trap.
5: Ja, Cucurella bij Real Madrid, bij Mourinho. Misschien kan hij de nieuwe Carvajal aan de andere kant dan worden. Aan de andere kant van het veld. Carvajal rechts, Cucurella natuurlijk linkerverdediger. Misschien kan Mourinho er nog wat meer grinta inbrengen. Voor zover nog mogelijk bij Cucurella. En Oyarzabal. De fetisjeaanvaller dus van deze man, Luis de la Fuente. En hij bedankt met veel goals. En veel assists ook. Er gaan blijkbaar wat wissels doorgevoerd worden. Bij Oostenrijk alvast. Daar komt Chukwuemeka van Borussia Dortmund. Is dat ook Grilic? Ja. Defensieve middenvelder. Geen goed seizoen gemaakt bij Braga. Chukwuemeka. Dan weer aanvallende middenvelder voor... ja, dat is verrassend toch. De twee controleurs voor de verdediging naar de kant. Schlager en Seiwald. Slager dus, zeggen ze in Amerika. Ja, opvallend, want twee jongens die toch altijd spelen. En eigenlijk zo goed als nooit gewisseld worden. Dus iets meer aanvallend middenveld. Trilic die meteen al hoog gaat druk zetten. Maar Simon blijft daar heel rustig. Kijk hoe Fellen heel hoog ze komen druk zetten. Maar Spanje heeft natuurlijk de kwaliteiten om daar onderuit te voetballen. Cucurella. Baena. Ja, kon Rodri aanspelen. Maar dat was iets te lang. En dan was hij ingesloten. Ja, Je moet hem nemen, want de scheidsrechter begint te tellen.

Marcie. Ik ben benieuwd wanneer we en of we Nico Williams gaan te zien krijgen. Hij heeft nog maar heel even met Lamine Yamal samengespeeld op dit WK in de allereerste match tegen Cape Verde. Toen hij niet meer dan wat minuten kreeg, Nico Williams. Dus echt niet fit genoeg om te starten. En Baena doet het natuurlijk ook niet slecht. Op de linkerkant. Pedri. Ruimte voor Yamal. Maar hij wacht te lang om die bal te geven. Had hem veel sneller moeten trappen. Chukwuemeka er makkelijk tussen nu. Porro houdt de bal binnen. Chukwuemeka geeft hem terug en maakt dan een overtreding, toch? Ja, ja, dat heeft de assistent duidelijk gezien. De vlag bijna uit de handen gewapperd. Ja, Laimer ziet af. Ja. Tak is dicht, denk ik. Het is geen pretje tegen deze Lamine Yamal spelen. En als Porro er dan ook nog bij komt, dan wordt het nog moeilijker. Ook al dekken ze hem meestal met z'n tweeën af. Vaak volstaat het niet. Daarom is hij ook zo goed natuurlijk. Slager wachtend op de volgende bal. Daar zijn ze weer met z'n tweeën. En het gaat... Nee. Nu maakt hij zelf de overtreding. Ik wilde net zeggen, het gaat nog niet genoeg zijn. Of weer niet genoeg zijn. Dan maakt hij de fout op Sabitzer. Veel kunnen spelen in de kwalificaties. Yamal ook met blessures. En hier is een zwak schotje van Oyarzabal. De Olivier Giroud van Spanje zou je kunnen zeggen. Niet de grootste vedette, maar wel tactisch onmisbaar. Heel ander type natuurlijk dan Giroud, dat wel. Makkelijk eigenlijk. Toe Korea. Dat was dan weer slordig. Rodri, Pedri. Die mag hij dus pakken. Nu is iemand toch verrassend dat hij nog altijd eerste keuze is in doel. Bij de Lafontaine niet de lekkerste terugspeelbal van Laporte was dat. Garcia van Barcelona, toch doelman van het jaar in Spanje. Raya, voor de derde keer in Engeland. Zij zitten op de bank. De La Fuente houdt graag vast. En spelers die hij al lang kent en waar hij vertrouwen in heeft. En, maar Simon is er zo een. Ondo. Krijgt er makkelijk de hoekschop van Wammers. Van Wammer, excuseer, cadeau. Al langer. Dit keer niemand in de buurt van de doelman. Laporte komt er nu toch aan. Baena. Kopbal van Oyarzabal, ongevaarlijk. Dat moet nog even op gang komen. Wel redelijk vrij koppen, Oyarzabal. Maar kwam niet hoog genoeg om daar echt gevaarlijk te worden. Slager. Danso. En Bosch. Met hangen en wurgen kwam ze er toch min of meer uit.
Maar nu alweer Spanje met Olmo. Dani Olmo vindt die ruimte om te trappen. Hij wordt omvergeduwd door Danso. Geen probleem, zegt Nieberg. Wimeka, die moet nog wakker worden. Geeft die bal zomaar mee aan Lamine Yamal. Olmo, buiten bereik van Rodri afgelegd. Dit had beter gekund. Ja, weer snel balverlies van Oostenrijk. Baena. Iemand dicht in de rechthoek. Kon ook niet voorzetten daar. Cucurella. Ja, goed gevoetbald, Cucurella. Danso, ja, dat was heel lang nadenken wat hij deed. En dan die bal zachtjes buiten trappen. Kubarsi. Rodri. Veel ruimte daar. Dus maar eens trappen. En die bal week af. Het wordt nog bijna gevaarlijk voor een Slager. Kijk, krijgt daar te veel ruimte. Te veel tijd. Dan loopt Grilic toch nog tegen die bal aan. En zo wordt het alweer een hoekschop. En dit keer weer wel dicht bij de doelman. Yamal dribbelt voor één keer zichzelf. En Cucurella. Toch straf dat hij naar Real gaat. Een Catalaan, product van Barcelona. Wimeka heeft echt moeite om in de match te komen. Dit doet hij wel sterk. En dan krijgt ook hij niet de overtreding, niet de vrije trap. Maar ja, nou werd hij echt aangetikt. Ik denk dat hij er meer van maakt dan het was. Posch liep hem wellicht even tegen de hielen. Het beschermend masker ziet er vervaarlijk uit. Maar het is wel degelijk nodig. En veel was er niet aan. Zag je ook aan de reactie nadien van Baena. Hoort een beetje bij het spel natuurlijk. Wie of Ferdinand dus. We gaan allemaal een goed Spanje zien. Rodri zag Grilic daar komen aanstormen. Hij wordt er geen beetje nerveus van. Op zijn gemakje. Even tikken. Baena. Maar Oostenrijk slaagt er niet in om de bal meer dan 2-3 passes in de ploeg te houden. Dat moet frustrerend zijn. Spanje is gewoon te sterk, te goed. Pedri, even versnellen. Baena. Dat is een goede 1-2. Porro. Pedro Porro. Chukwuemeka houdt de voorzitter grotendeels uit. Laimer even vastgepakt, maar ze kunnen door. Sabitzer. Laimer blijft meters maken. Kubarsi loopt er tegenaan en dan zocht hij daar toch nog Gregoric. Ze zijn een keer aan de overkant geraakt.
Het heeft veel moeite, veel energie gekost. Daar staat het nog altijd, 0.03. Die ene voorzet richting Gregoric in de eerste helft. Waar hij bijna bij kwam, dat had hem misschien kunnen zijn. Na zolang het 1-0 staat. Laporte. Baena. Jarzabal. En Martikke. En overal eerst op de bal. Nee, de bal nog niet zoveel in het spel betrokken in de tweede helft. Gaat heel veel over links. Die bal Cucurella. En Danso die is het beu. Die komt even tikken op de hielen. En dan is daar nog Jamal met de schietkans. Nou, de hielen van Pedri betokkeld door Danso. Dat is aangekomen. Dat was echt een tik. Dat is op de wreef zelfs. Niet het beste schot van Jamal. Makkelijk geblokt door Leimer. Ze hebben nog meer dan een half uur. Maar kunnen ze aan voetballen toekomen? Alleen in het begin van de wedstrijd even. Er kwamen er nog twee terug uit het buitenspel. Onder andere deze Sabitzer en dan toch gevlacht in de vloot. Terwijl ze de bal lieten lopen eigenlijk. Mano Schmidt naar de kant. Zasa Kalajdzic. Of Arnautovic en Kalajdzic allebei dan. Twee wissels. Arnautovic twee keer gescoord al. Jawel, alle twee. Twee spitsen nu dus. Dan gaan ze de bal weer krijgen. Gregoric en Schmidt naar de kant. Sabitzer. Ja, ze zoeken al die lange spitsen. En daar komt al meteen een kopbal van Kalajdzic. Hij maakte in minuut 96 de 3-3 tegen Algerije. Anderslag Oostenrijk uit het toernooi. Hij was al in dalende lijn bij de kopbal. Hij stond toen nog maar 61 seconden op het veld. En hij redde Oostenrijk. En ze komen ze toch meteen een eerste keer recht piepen. In de tweede helft. Ja, deze man. Van Las Klins in Oostenrijk zelf. Drie jongens die in Oostenrijk voetballen in de kern. Jamal houdt die bal binnen. En Leimer staat hem uiteraard op te wachten. En Sabitzer uiteraard ook. Hier is Olmo. Nu hebben ze één bijna kopbal en één echte kopbal gehad. Eén in de eerste, één in de tweede helft. En Jamal gaat hem ook weer binnenhouden. Oh, maar hij liep buitenspel blijkbaar. Inspanning voor niks. Nou, hij was er net voorbij, denk ik.
Samardžić. Wanner. Nog steeds niet in de match, maar is niet de enige natuurlijk. Arnautovic. Unai Simon. Goed uit zijn goal. En dan belandt hij een beetje bovenop Arnautovic. Pujol zit er ook weer. Hij ziet hem wel aankomen. Arnautovic. En houdt in. Maar ja, het doet natuurlijk wel pijn. Als zo'n doelman in je nek belandt. Hij is in een illustre rijtje terechtgekomen, Arnautovic. Mannen boven de 37. Die meer dan één doelpunt maken op een WK. Messi, Ronaldo, Roger Milla zaten daar al in. Hij is erbij gekomen. En hij was gevaarlijk. Kalajdzic. Nou, nog eens kijken naar de voorzet van Sabitzer. Die Porro er niet kan uithalen. En dan ja, is hij net te vroeg gesprongen. Is hij net in dalende lijn. Veel herhalingen van de enige doelpoging van Oostenrijk. Zij hebben nog hoop, dat zie je. Of schrikken ze gewoon, dat kan ook. Arnautovic kan gewoon weer voort. Kukureya. Rodri. Arnautovic. Goeie werk was van Kalajdzic. Rodri. En deze bal is veel te ver. Het tweede duel tussen Europese landen. Dus in de 16e finale. Tweede keer dat eigenlijk de ene ploeg veel sterker is dan de andere. Frankrijk was dat nog veel meer dan Spanje tegen Zweden. Jamal. Zet hem maar eens van de bal. Weimer doet het toch. Maar dan is Porro er nog natuurlijk. Pedri. Te glibberig en dan maar beetgepakt. Maar Spanje houdt gewoon balbezit. Buena. En Olmo. Snel rond en Oostenrijk weet niet waar eerst de gaten gaan stoppen. Kukureya. Wena, krijgt hij de bal voor de goal? Ja, natuurlijk. En daar is de 2-0. Daar is de 2-0. En daar is Pedro Porro. Match beslist. Daar gaan we toch vanuit. Oostenrijk ziet af. Loopt achter een ongrijpbare bal. Baltempo bijzonder hoog met al die pasjes bij Spanje. En dan krijgen ze het gewoon niet meer dichtgelopen. En kan Porro komen afronden. Oververdiende natuurlijk. 2-0 voorsprong voor Spanje. Ja, ja. Pedro Porro. Zijn eerste Interland goal in zijn 20e Interland. Vandaar dat hij er zelf een beetje niet goed van is. Hij kreeg de voorkeur op Llorente. En bedankt daarvoor. Nee, geen sprake van buitenspel hier. En dan heeft hij heel goed gekeken. Alex Buena. Helemaal vrij, Porro. Komt hij inlopen. En dan de slager er ook niks meer aan doen. Nou, je niveau opkrikken op het juiste moment. Dat is wat Spanje aan het doen is.
En ik denk niet dat ze bij Oostenrijk zo'n moeilijke match hadden verwacht. Is er natuurlijk wel dat Spanje favoriet was. Maar ze hadden nog niet zo heel veel laten zien in de groepsfase. Ja, maar het is een lang toernooi natuurlijk. En je moet nu 8 wedstrijden spelen als je het toernooi wil winnen. Dat is toch ook al eentje meer dan vroeger. Het toernooi duurt ook langer gewoon. En al die spelers die een blessures hadden gehad. Zelfs nog met blessures op het WK waren toegekomen sommigen. Langzaamaan raken ze allemaal fit en ingespeeld. Nu Nico Williams nog. Er komen 2 wissels aan. Of 3 zelfs. Maar we gaan eerst drinken. Ik Ferran Torres daar zag staan onder andere. Merino ook. Thuis laten weten dat het een prima prestatie is vandaag. Dat wordt dus een zwemarena. Water is er al zo te zien. Wordt helemaal omgebouwd. De openingsceremonie dus ook van de Spelen op 14 juli 2028 zal dat zijn. Op 2 plaatsen, niet alleen in het SoFi Stadium, maar ook in het Los Angeles Memorial Coliseum. Ceremonie. De Paralympische Spelen vinden daarna plaats in dit stadion. En dan is het gedaan, want dan begint het American voetbalseizoen weer. En dan moet het stadion weer omgebouwd worden. De goal van Porro. En de assist van Buena. Die heeft nu een goal en een assist op het toernooi. Williams vandaag toch ook weer niet gemist. Maar hoe ver staat hij? Krijgt hij minuten vandaag? Dat is een fan van Jamal. Papa van Pedri zo te zien.

Kunnen we dan nu de wissels krijgen? Inderdaad, Merino en Ferran Torres. Olmo gaat eraf. Gaat dan ook Oyarzabal eraf. Hij staat daar. De match mocht hij starten, Merino. Zoals gezegd, de eerste drie wedstrijden. Telkens iemand anders bij Pedri en Rodri op dat middenveld. Vandaag voor de tweede keer Olmo. Nu mag Merino er weer in komen. Oyarzabal staat er ook nog op. Dus twee wissels dan voorlopig. Ja, zo staat het ook aangegeven. En Baena is de andere die naar de kant is gegaan. Merino, eerste balcontact al meteen. Dus van op de linkerkant spelen nu, dat kan hij ook. Dat doet hij ook wel regelmatig. Ferran Torres centraal. Gaan misschien wel af en toe eens van positie wisselen. Hij blijft vanaf rechts komen. Dan gaat hij 90 minuten spelen, dan voor het eerst. Deze man weet al hoe laat het is. Dan denk je aan het volgende toernooi. Want hij blijft dus tot het EK 28. We gaan denken aan de kwalificatie daarvoor. Hier is Ferran Torres een eerste keer. Al twee keer op de lat getrapt. Nu komt hij niet tot een voorzet of schot. Kalajdzic werkt hard. Maar ook veel kan hij ook niet uitrichten. Weer Kalajdzic. Meka ook weer snel de bal kwijt. Spanje is gewoon te goed, te snel. Op de vierkante millimeter. Alaba. Toch eens op een WK kunnen spelen. Eerste WK sinds 98. De fout op Rodri van Arnautovic. Een krampen bij Rodri, dan zal hij dadelijk wel gaan gewisseld worden. Olmo zit er al. Dat is een weggever.

druk is er een beetje vanaf. De 2-0 staat op het bord. Ja, en dan is daar toch wat frustratie. Rilic. Daar is de bal en Ferran Torres. We gaan daar verhalen halen. En wat doet Glenn Nieberg ermee? Even praten. Twee aanvoerders, Grilic moet komen ook. Alaba er ook bij. En Rodri. Zonder kaart opgelost. Poro. Hij zal ook wel een beetje vleugels hebben nu. Nog meer dan anders. Die altijd gretig mee naar voren gaat. Niet of hij ook mag starten tegen Portugal of Kroatië. In de 8e finale. Arnautovic gaat gewoon liggen. Zoekt zelf ook een beetje contact met Kubarsi. Hij scoorde ook al eens uit strafschop. In dit WK. Petri goed snel gevoetbald. Merino. Ferran Torres, Merino. Twee invallers. Danso, bal is over de doellijn geweest. Dus een hoekschop. Even krampen. En hopelijk staat hij dus toch nog op het veld. Misschien komt Zubimendi dadelijk in zijn plaats. Hij heeft nog geen seconde gespeeld. Jamal eerst met de hoekschop. Richting tweede zone. En daar was Ferran Torres. Even vergeten. En mag dan in de rug lopen van Chukwuemeka.

lange wedstrijd is het dus niet meer. Nog even niet meer. Bos. Slager. Wanner. Ja, ze kunnen even de bal in de ploeg houden. Zeldzaam moment. Alaba. Leimer goed gelopen. Sabitzer aan de buitenkant. De voorzet was zonder veel overtuiging. Leimer, daar blijft wel altijd overtuiging in zitten. Sabitzer. Grilic. En Bosch. Alaba, zo hoog is hij nog niet geweest. Goede combinatie. Kukwemeka. En nog eens een doelpoging. Goede combinatie. Beste van de match van Oostenrijk. Maar gevaarlijk, nee, dat werd het niet echt. Pedri. Ik heb even moeite te hebben met die bal, maar dat is Marschijn, de man van Tenerife. Ferran Torres. Pedri kreeg er nog een stevige por mee. Rodri. Lijkt toch weer oké met die krampen. Merino. Tegen Duitsland, kwartfinale EK. Nog op zoek naar zijn vorm. Cucurella. Ferran Torres, die zocht hij en die heeft hij gevonden. Misschien had hij zelfs een kans moeten gaan. Wilde nog tikken op Pedri.

0: Dit was goed van Cucurella, maar dan kreeg hij eigenlijk ruimte van Danso. Ferran Torres. Te onbaatzuchtig. De echte killer. Rilic. Alaba. Sabitzer. Geen slechte voorzet. Posch is daar. Hij kopt hem nog redelijk ver naast. En Spanje wordt misschien net iets te laks nu in deze fase. Remember de Rode Duivels. Je weet het nooit. Als je een doelpuntje weggeeft, kan je zomaar ineens een andere wedstrijd krijgen. Ook al ben je zoveel beter. Jamal. Hij nog eens aan de bal. Dat zien we graag. Oyarzabal. Was het de bedoeling? Ferran Torres. En dan zo zegt hij, jij komt als laatste aan de bal. Die laat ik lekker lopen. Hij is er ook helemaal doorheen, al een hele tijd. Aan zijn mimiek te zien, zo doet hij al bijna een half uur. Alsof hij er helemaal doorheen zit. Arnautovic. Gerekt veld. Jemeka. Cucurella. Oh, dat moet een kaart worden voor Posch en dat wordt het ook. Terecht. En hij trapt hem op de hiel. Stefan Posch. Gavi staat klaar. De eerste wedstrijd mocht hij nog starten. Tegen Kaapverdië linkshoog. Ongewoon natuurlijk voor hem. Dat was ook geen succes. Ook hij blessureproblemen gehad. Veel zelfs. Niet alleen dit seizoen. Pedri. Merino. Had gekund. Bal vasthouden kan hij ook gewoon natuurlijk. Cucurella. Merino. Pedri. Kijk. Met z'n drieën hopeloos. Kijkend naar die bal die ongrijpbaar is. Cubarsi. Laporte. Mekka, misschien dat hij daar wel aangekund. En Posch, die is het al lang beu. Die heeft al een kaart, riskeert er nog eentje. Oyarzabal helemaal vrijgetikt. Turrelut zijn ze, de Oostenrijkers. Maar gaat er ook gescoord worden? Jamal van de lijn gehaald. Alaba was het. Ja, ruzie maken, maar ze zijn gewoon te goed. Krilic, Alaba zegt, jongen, hou die toch een beetje tegen daar. Laat je niet zo uittikken. Oh, Jamal is het niet gegund. Eén doelpuntje voorlopig op dit WK. Tegen Saudi-Arabië. Slager was geklopt. Maar de captain stond er nog. De niet spelende captain was hij 2 jaar geleden op het WK. Hij was erbij. Maar ook daar weer geblesseerd. Knieblessure. Maar hij was er dus toch bij. En nu mag hij dus gaan rusten. Het is toch weer geen hele match. 85 minuten nu, telkens wel meer minuten. Ja, we zitten niet alleen. Veel acteurs en actrices dus in de buurt. We hebben onder meer Penelope Cruz al gezien. Javier Bardem.
1: Substitution
0: weg voor Jan Mol. Vooral de eerste helft was hij sterk. Tweede helft veel minder in de match. Veel over links gevoetbald. Na de rust. Zoals nu ook weer. Slager. Jarzabal heeft nog energie om te gaan druk zetten. Arnautovic. Die kwam uit het buitenspel. Pras is er blijkbaar ook nog in gekomen bij Oostenrijk. Er gebeurt veel buitenbeeld. De regie heeft er niet altijd aandacht voor. Wel voor de sterren, zoals deze Jamal. Alexander Pras, linksachter. En hier is Gavi bijna. Was dat Laimer die nu aan de rechterkant is gaan spelen, die hem daar blokte nog. Kwimeka. Kalajdzic. Arnautovic voor de goal. Gaat er ver overheen. Sabitzer kan er ook niet aan. Porro.

0: Oostenrijk. Met de moed en wanhoop toch? Omdat het ook een beetje mag van Spanje. Sabitzer. Nee, die niet te veel goede voorzetten getrapt vandaag. En elke keer gestrand op Pedro Porro. Oyarzabal. Goed werk. Gavi. Hij moet wachten, hij is alleen. Hij heeft niet de snelheid om daar maar even weg te lopen. Rodri, dan toch blijven staan. Correa zegt, kom op met die bal. Ik wil er nog wel eentje aanbrengen. Of eentje maken, waarom niet? Goeie bal. Oyarzabal. En daar is dan de derde. Ja. Correa, weer een assist. En geweldig goed die bal ingespeeld op Oyarzabal, hoor. En daarom blijft hij dus staan, omdat hij er gewoon nog eentje ging maken. Zijn tweede vandaag, zijn vierde van het toernooi. En voor zover nog niet duidelijk is het nu dus helemaal gedaan. Frankrijk speelde met Zweden. Spanje speelt nog altijd met Oostenrijk. Misschien nog iets minder indrukwekkend dan Frankrijk. Maar ze zijn komende, ze worden beter en beter. En wat een pas toch weer van Cucurella. Ja, eigenlijk komt hij niet goed uit. Lijkt hij een beetje uit evenwicht. Maar hij ligt hem wel perfect klaar voor Mikel Oyarzabal. Kijk, glijdt eigenlijk weg. En dan heeft hij een tweede assist. Marc Cucurella. Ja, dit vreugde staat geen leeftijd. Nou ja, het is de moeite, Spanje. Het was Rosalia voor de liefhebbers. Er staan er nog twee klaar. Voor de laatste minuten, voor de extra tijd. Kalajdzic doet wat hij kan, maar hij raakt niet bij de bal. En kijk naar die voetjes van Pedri. Zo vlug. Vijf en een halve minuut moet Oostenrijk nog afzien. Alaba. Bras. Die is nog fris natuurlijk. Rilic. Nog een van de invallers. En Wander gaat de match ook uitspelen. Die heeft ook heel weinig ballen gezien. En ook deze bal krijgt Sabitzer niet goed voor doel. Wander. Sabitzer, nu dan misschien, met zijn rechter, indraaiend. Binnen bereik van Unai Simon in de kleine rechthoek. Moet hij baas zijn en dat is hij. De fans weten dat het gedaan is. Dat weten ze al een hele tijd, eigenlijk al van in de eerste helft. Het verschil tussen deze twee ploegen is gewoon te groot. Kunnen zij straks gaan kijken naar Portugal-Kroatië. Ronaldo of Modric, één van de twee gaat eruit. Eén van de twee speelt, daar gaan we toch van uit. Je weet het nooit tegenwoordig. Zijn allerlaatste WK-match spelen. Laporte gaat er nog af. Bobil krijgt zijn eerste minuten. Wordt een Pedri er dus af. Nummer 20 Pedri is replaced by number 8. Fabian Ruiz. En ook Fabian Ruiz is dus in het veld gekomen. Nummer 14, Abinaga Laporte is replaced by number 2. Mark Gubin. Alaba. Twee koppeltjes. Lacic en Arnautovic allebei. Goed vastgepakt. Gavi onderuit. Geen fout van Grilic. Toch niet gefloten. Chukwuemeka. En Danson. Sabitzer trekken en sleuren. En nog een tikje meegeven. Pobil. Beide kanten alle wissels weer opgebruikt. Hoe gaat dat tegenwoordig? En dus geen verlengingen. Gaan ze nog een vierde maken? Ferran Torres, of gaat hij nog eens op de lat trappen? Nee, wel slecht afgewerkt. Compleet geforceerd dat schot. Hij gaat de volgende match niet starten. Het blijft gewoon Oyarzabal uiteraard. Geen minuten dus vandaag. Nico Williams, geen goed teken voor hem. Schlager. Alaba. Arnautovic nog eens zoeken. Hij heeft zich toch in een illustre rijtje genesteld. Met die twee goals. Op de 2K. Als 37-plusser, zullen we maar zeggen. Nog een ingooi, die is vooral hoog en niet ver. Alexander Pras. Laatste minuut, extra tijd. En ook deze voorzet is niet goed genoeg. Cucurella. Heeft hij er nog zin in? Wat een drive heeft die kerel toch. You love him or you hate him. De La Fuente is er gek van. Staat stil. Blijmer. Het is dat niet gewoon stilstaan. Dan zo. En dan vindt Glenn Nieuwberg, net als iedereen op en rond het veld, dat het genoeg geweest is. Spanje, ja, maakt toch een beetje gehakt van Oostenrijk. En loopt er best makkelijk overheen met 3-0. Had ook meer kunnen zijn. Hij heeft 2 keer gescoord. Cucurella 2 assists. Geen doelpunt voor Lamine Yamal. Wel eentje voor Pedro Porro. En zo is Spanje na zijn met voorsprong beste match van het toernooi vlotter dan verwacht. En zeer verdiend door naar de 8e finales. En wie daar wacht, dat komen we vannacht te weten. Karel, weer aan u.
1: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
2: morgen weten waarom.
3: Ja, gelukkige Spanjaarden in de studio. En we hebben Spanje ook al ingevuld op de toernooitabel. Daar staan ze. Spanje speelt in een mogelijke achtste finale. Of in een achtste finale tegen Portugal of Kroatië. Wedstrijd die vannacht om 1 uur wordt gespeeld. Dus ook zeer interessant. We kunnen naar een derby van het Iberisch Schiereiland. En als we dan al verder kijken op die tabel. Als wij winnen van de Verenigde Staten, dan spelen we tegen Spanje, Kroatië of Portugal. En zo worden er steeds minder namen vakant voor een match tegen ons. Enfin, eerst de Verenigde Staten.
4: Nee, maar dat was hetgeen dat er voor het toernooi altijd gezegd wordt. Hè? Kwartfinale tegen Spanje. Hè? Mm-hmm. Dat was dat parcours in afleggen.
3: En gaat Spanje vlot voorbij Portugal, mocht het zover komen?
4: Nee, Portugal met eerst nog voorbij Kroatië.
3: Ja, maar mocht het zover komen, heb ik gezegd.
4: Daar gaan ze werk mee hebben toch ook. Ja, en gaat Portugal, dat zou wel een fantastisch affiche zijn.
3: Gaat Portugal werken met Kroatië?
4: Ook, ja.
3: Ook. Ja. Dus opblijven, weer anderhalf.
4: Ja, de moeite waard. Om...
3: Tegenwoordig beperken we ons tot 3,5-4 uur slaap. Hoeveel slaap heb jij nodig, Dennis?
5: Meer dan dat.
3: Ja? Heb je 8 uur slaap nodig?
5: 8 uur, heb ik, ja, het is toch aangeraden zeker. Voor iedereen eigenlijk gewoon. Maar, ja,
3: je hebt vier kleine kinderen.
5: Ik heb 4 kinderen, ja.
3: Dus inderdaad. Je vrouw doet alles?
5: Nee. Allee, ja, wel heel veel, maar ik bedoel, die slapen wel goed door. Dus dat probleem heb ik niet meer.
3: Oké. Okay. Uiteindelijk is het nog een mooie zege geworden voor de Spanjaarden. 3-0. Meer dan verdiend, denk ik. Hè. Oostenrijk kon er op geen enkel moment iets tegenzetten.
6: Ja, absoluut. Ik denk dat de eerste helft zich doorgetrokken heeft naar die tweede helft. Het was alles Spanje wat de klok sloeg. En Oostenrijk kreeg niet belopen. Spanje had volledige dominantie. Op de helft van de tegenstanders, ze waren overal. Op een bepaald moment waren ook beide fullbacks van Spanje terug te vinden in de 16 meter van de Oostenrijkers. Hier Porro, die ook het doelpunt scoort. En dat toont gewoon de totale dominantie van de Spanjaarden. We hebben het daarnet gezegd, van als uw fullbacks in de 16 meter van de tegenstander komen, dat is totale chaos. Maar hier is het gecontroleerde chaos, want het is pure dominantie van de Spanjaarden. En ik denk dat Oostenrijk eigenlijk... Op geen enkel moment aanspraak heeft gemaakt om überhaupt iets daar tegenover te zetten.
3: Ja, en geen mirakelscenario zoals gisteren van 2-0, niet naar 2-2, maar wel naar 3-0. En daar is die 9 van Spanje, Oyarzabal, met zijn tweede van de avond. Zijn vierde van het toernooi.
7: Nee, mooi afgewerkt. Er is niks mis mee.
6: Nee, maar ook hier weer. Ik denk dat bijna de volledige ploeg van Spanje weer op de helft van de tegenstander staat. En hier zie je het gewoon. De Oostenrijkers zijn helemaal kapot gespeeld, kapot gelopen. En op het einde kregen ze het gewoon echt niet meer dicht. En dan, oké, hier zit wel wat geluk bij Cucurella natuurlijk. Maar toch goed afgewerkt zoals Gert zegt. En goed voor Spanje dat ze een spits gevonden hebben die doelpunten maakt.
3: Ja, ondanks het wegleiden van die steunvoet komt die bal toch nog straf, op de plek,
7: ja,
3: waar ze
7: beter zone misschien. Als hij hem zuiver raakt, dan is het misschien voor die Oostenrijker.
3: Dit is ook prachtig, hè? Dit beeld, het laatste beeld. Daar zit al veel grinta in van op heel jonge leeftijd. Wat Spanje ook goed doet, is onder druk uitvoetballen. Deden ze een paar keer op magistrale manier.
5: Ja, ik denk dat we het aangehaald hebben in de eerste helft, dat Oostenrijk probeert druk te zetten. Maar ja, de laten we het zeggen, cognitieve flexibiliteit van Spanje. Gewoon de situaties herkennen. En er wordt dan druk gezet van de rechter winger. En dan komen ze er gewoon uit. Cucurella was vaak de man out. En zij kon dat gewoon altijd herkennen. Ik vind dat ook soms bij de jeugd wordt heel veel aandacht besteed aan de dribbles en dergelijke. Maar het is ook gewoon erkennen van situaties. Oostenrijk probeert op dezelfde manier wat druk te zetten. Hier weer. Maar dan weet je gewoon een middenvelder vinden. En dan weer buiten. En Korea kan dan weer opdrijven en kun je als ploeg opschuiven. Ik denk ook dat dit iets is waar de andere ploegen naar gaan kijken. Voor de volgende wedstrijd. Misschien moeten wij daar ook al notities van nemen. En als Oostenrijk dan toch druk zet, dan kan het ook via een lange bal. Dan is het gewoon een gecontroleerde lange bal van de keeper. En dan komt er een middenvelder onder die dan weer het spel kan naar voren brengen. Dus het is gewoon echt, dat is iets voor de jeugd, vind ik ook. Om naar te kijken, het herkennen van verschillende situaties. Soms is het allemaal 1-op-1, dat wordt overal gevolgd. Maar het is ook herkennen van de situatie, hoe dat de tegenstander druk zet om eruit te komen. Dan wordt er hoog druk gezet en dan is het gewoon via de keeper een bal naar een spits.

0: Nee, maar je ziet de manier om hem in 1 tegen 1 te krijgen. En ik weet wel, als Oostenrijk kan, dan plakken ze aan een tweede op. Maar dat is vooral balbezit houden op ene kant. En hij blijft altijd open op de andere kant. Als je daar dan de bal snel genoeg krijgt, dan kan hij zijn actie maken, 1-op-1. Ook dat zou een les kunnen zijn voor ons, om Doku in dat soort situaties te krijgen. Maar dan moet je heel goed zijn in je balbezit om te beginnen. Dit is ook weer zo'n situatie in opbouw linksonder. Hij die rechtsboven staat te wachten. En dan moet het rap gaan, want hier komt Sabitzer er alweer al bij. Dan is het weer terug tegen 2 man. Maar dat is de manier om een goede 1-tegen-1 speler af te zonderen op zijn kant.
1: Maar ik vind dat ook al... Soms dat je van die wingers die zo... Ik denk dat het belangrijk is om de juiste afstand te vinden tussen je fullback en ruimte voor jezelf. Maar als je breed blijft staan, dan moet de fullback een keuze maken. Ofwel blijft hij breed staan, waardoor dat de afstand tussen hem en de centrale verdediger groter wordt en dat er misschien iemand kan doorlopen. Maar komt hij te veel naar binnen, dan krijgt in dit geval Lamine Yamal, de winger, de bal en kan hij in snelheid naar u komen. En dat is altijd de moeilijke afweging. Maar als je als winger gewoon automatisch naar binnen komt, dan verkleint jij eigenlijk de ruimte tussen u en de fullback.
2: Ja. Hebben Youri Tielemans en Leandro Trossard inspirerend gewerkt gisteren? Want die Oostenrijkers hadden ook een mini-relletje.
3: Ja, maar goed, Karel. Ik heb het daarnet voor de wedstrijd al aangehaald. Hè. Dat is frustratie als het niet loopt. Hè. Wij stonden 2-0 achter. De Oostenrijkers staan hier ook 2-0 achter. En het was gatenkaas. En dan snap ik wel dat een centrale verdediger en dan nog eens je kapitein zich boos gaat maken op teamgenoten omdat er iets moet veranderen. Maar dat is niet negatief. Dat is constructief. Kijk, hij probeert te zeggen wat er moet gebeuren.
2: Ja, ja, probeer te zeggen. Ik had het wel gezien of ik probeerde het toen, maar het is aan iemand anders. Ik bedoel, ja, dat is ook zo. Hè. Je verantwoordelijkheid pakken hoort daar dan ook wel bij.
1: Ja, het is emoties en het is topsport op hoogste niveau. En iedereen wil gewoon winnen. En ik denk dat ze absoluut geen probleem met elkaar. Ik denk dat hij wou dat er hogere druk gezet werd. Maar nu was iedereen een beetje tussenin lopen. Maar dat is gewoon de emotie van het moment. En oké, dat is topsport op het hoogste niveau. En dat is bij alles op een hoog niveau. Je hebt hoge standaarden en je wilt dat iedereen daaraan aan voldoet.
2: Ja. Donderdag 2 juli 2026 is bijna voorbij. Er is nog wel tijd voor de pluim van de dag. Je wilde nog een pluim geven in het algemeen aan de arbitrage op dit toernooi. We hebben dat al een paar keer gehoord de voorbije dagen. Maar uiteindelijk zijn we veel te vaak mensen die op de kap zitten van arbiters. Als het goed is, mag het ook eens gezegd worden.
1: Ja, ik vind het gewoon aangenaam om te zien dat er niet te snel gefloten wordt. Er wordt meer toegelaten. We gaan niet direct... fluiten. Zo houd je tempo ook in de wedstrijd. Ik denk dat hier dat een van de fases was. Wat niet wil zeggen dat ze er soms naast zitten, maar ze doen er wel alles aan om het ritme in de wedstrijd te houden. Ik denk als we op elk... uiteindelijk wordt er nu wel afgefloten, maar als we op alles gaan fluiten, dan ligt het spel meer stil dan anders. En ik vind dit wel op 2K dat wel vrij positief is. Dat er wel gewoon men laat spelen en we gaan niet bij alles fluiten.
3: Maar ik denk dat de drinkpauzes lang genoeg zijn om het ritme uit de wedstrijd te halen. Laat de scheidsrechters dan maar wat doorspelen.
2: Daarop terugkeren, die drinkpauze gisteren bij de Belgen, heeft die ons gered?
0: Moeilijk te zeggen.
1: Rudy heeft ons gered.
2: Oké, met de nodige cognitieve flexibiliteit merk ik dat er veel mensen moe aan het worden zijn. Dus gaan we afronden. Dankjewel Dennis, dankjewel Hendrik, dankjewel Gert. Allemaal in de studio bedankt. U thuis uiteraard ook bedankt. Er is straks nog meer voetbal. Om 1 uur is er Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur morgenochtend Zwitserland, Algerije. Dus 2 kansen. Langer opblijven of vroeger opstaan. En om 9 uur is er het magazine. En daarin kunt u ook alles zien. Misschien kunt u ook eens voor die optie opteren of voor die mogelijkheid opteren. Dank u wel allemaal. Ik wens u nog een heel fijne donderdagavond. We zien elkaar morgenavond terug voor Egypte-Australië. Heel graag vandaag.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06. En laat van je horen.

New Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

sexy people.

0: naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen.